0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er slapen toch weer mensen buiten bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het gaat om 12 mensen die de bus naar de nachtopvang in Rode hebben gemist. Een hulporganisatie heeft tenten voor ze neergezet. Het Amelscentrum in Ter Apel zit al 3 weken aan het maximum dat ze kunnen opvangen. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om nu gas in te kopen, terwijl dat normaal in de zomer erg goedkoop is. AI zorgt niet altijd voor productievere werknemers, zeggen onderzoekers in het FD. Zo nemen AI-chatbots veel werk over van bijvoorbeeld klantenservice-medewerkers, maar de medewerkers die overblijven krijgen dan wel weer veel moeilijkere vragen die AI niet kan oplossen. Het verschilt dan ook per geval of AI een toevoeging is of niet. En iemand in België is schathemeltje rijk geworden. Hij won de jackpot van een grote loterij, die stond op 175 miljoen euro. Het is het hoogste bedrag dat ooit is gewonnen in België. Het oude record stond op 168 miljoen, 10 jaar geleden. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En dit was het nieuws op Slam. Boost your summer.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Gemeenten moeten strenger handhaven als mensen de taal niet goed spreken. Dat zegt minister Aartsen van Werk en Participatie in de Telegraaf. De regel is dat als mensen niet goed genoeg Nederlands spreken, ze worden gekort op hun uitkering. Maar in de praktijk gebeurt dat bijna niet. Amerika en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen op elkaar uit. Amerika voerde vannacht de tweede golf van aanvallen uit in de buurt van de straat van Hormuz, waarop Iran een Amerikaanse legerbasis in Bahrein bestookte. Het conflict is weer opgeleid nadat Iran gisteren een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. Een groot deel van Mexico's stad ligt plat door protesten aan de vooravond van de openingswedstrijd van het WK voetbal morgen. Zo worden er bijvoorbeeld wegen geblokkeerd. De protesten hebben niet zozeer met het WK te maken. Zo grepen leraren het WK aan om extra aandacht te krijgen voor hun zaak. En Kroatië heeft ook dit jaar de duurste campings van Europa, meldt het AD. Je betaalt er gemiddeld €78, twee keer zoveel als in Nederland. Volgens een campingspecialist komt het doordat steeds meer mensen naar Oost-Europa op vakantie gaan en camping-eigenaren ook steeds meer investeren in luxe voorzieningen, zoals waterparken. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met stevige buien en maxima van 14 tot 17 graden lijkt het eerder herfst dan zomer. De wind is matig en komt uit het westen. En dit was het nieuws op Slam. Boost your summer.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Tientallen goedgekeurde medicijnen die in het buitenland al beschikbaar zijn, zijn dat nog niet in Nederland, meldt het AD. Het gaat vooral om medicijnen tegen kanker. Dat komt omdat de overheid eerst onderzoekt of een nieuw medicijn toegevoegde waarde heeft. En dat duurt gemiddeld bijna 2 jaar. In Hellendoorn in Overijssel is een jongen overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden door een bestelbus. Hij werd nog gereanimeerd en er werd onder andere een traumahelikopter uit Duitsland ingevlogen, maar dat mocht niet meer baten. De chauffeur van de bestelbus is aangehouden en wordt verhoord. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om nu gas in te kopen, terwijl het in de zomer normaal erg goedkoop is. En Amerika verwacht dat de muur op de grens met Mexico eind volgend jaar af is. Het is een belofte waar president Trump al bijna 12 jaar aan vasthoudt. Hij wil met de muur voorkomen dat illegale migranten vanuit Mexico naar de Verenigde Staten komen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met stevige buien en maxima van 14 tot 17 graden lijkt het eerder herfst dan zomer. De wind is matig en komt uit het westen. En dit was het nieuws op Slam. Boost your summer.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er hebben toch weer mensen buiten geslapen bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het gaat om 12 mensen die de bus naar de nachtopvang in Rode hebben gemist. Een hulporganisatie heeft tenten voor ze neergezet. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 3 weken aan het maximum dat ze kunnen opvangen. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om gas in te kopen, terwijl dat in de zomer normaal erg goedkoop is. Amerika en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen op elkaar uit. Amerika voerde vannacht meerdere aanvallen uit in de buurt van de straat van Hormuz. Iran bestookte een Amerikaanse legerbasis in Bahrein. Het conflict is weer opgeleid nadat Iran gisteren een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. En de Oranjevrouwen zijn nog niet zeker van een plek op het WK van volgend jaar. In een kwalificatiewedstrijd wonnen ze met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg om de pool te winnen voor de rechtstreekse plaatsing. De voetbalsters moeten zich daarom gaan plaatsen via de play-offs. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met stevige buien en maxima van 14 tot 17 graden. Lijkt het eerder herfst dan zomer. De wind is matig en komt uit het westen. En dit was het nieuws op Slam.
2: Een hele goede morgen. We gaan de wegen af met Flitsmeister. Meldt 1 vertraging al op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Schiedam-Noord en de Benelux-tunnel. Een minuut of 10 staat er 3 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. Geen controles op snelheid gezien.
3: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
4: Kippie.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: 1 ijskoffie voor mevrouw. Mm.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
12: Boost your summer.

0: Idols, Avicii, 9 minuten over 6.
1: Marijn Oosterveen.
0: Woensdagochtend, 10 juni. Ik hoop dat je goed gaat. En een fijne werkdag hebt gehad gisteren. En een mooie werkdag tegemoet gaat. Grote veranderingen op komst, ook op jouw werk. 4 op de 10 werknemers weten niet wat hun directe collega's verdienen. En dat is een probleem. En dat gaat dus ook binnenkort veranderen. Want binnenkort, vanaf binnenkort, kun je het opvragen bij je leidinggevende wat jouw collega's verdienen. Ze moeten je dan vertellen wat de mediaan is van salarissen in een soortgelijke functie bij dat bedrijf. Ze kunnen het volgens mij nog steeds niet op de man afzeggen. Dus ze mogen niet zeggen, Rob verdient dit, Lieke verdient dit. Maar ze moeten met verschillende statistieken komen om zo transparanter te zijn over salarissen. En om de verschillen tussen bijvoorbeeld mannen en vrouwen nog kleiner te maken. Dus dat mag je vanaf binnenkort opvragen bij je leidinggevende. Althans, dat mag nu ook al. De kans is dan dat ze zeggen, dat ga ik je niet geven. Maar vanaf binnenkort wordt dat dus wettelijk verplicht. Het zou eigenlijk in juni ingaan, of juli al ingaan. Maar dat wordt waarschijnlijk toch januari 2027. Enfin, je moet er mogelijk nog even op wachten. Maar het wordt dus mogelijk om op te vragen wat het salaris van je collega's is. Ook omdat minder dan een kwart van de vacatures die momenteel online staat, vermeldt een salarisindicatie. Blijkt uit onderzoek. En ik vind dat nog altijd zo mooi gegeven. Dat staat erop dat je een marktconform salaris krijgt. Maar wat is marktconform? Dat verschilt voor iedereen. Als bij dat bedrijf iedereen 2000 euro per maand verdient krijgt voor een 40-uurige werkweek, ja, dat kan dan voor dat bedrijf marktconform zijn. Maar helemaal legaal zal het niet wezen. Dus wat marktconform is, verschilt eigenlijk voor iedereen. Zeker als je in een beroepsgroep werkt zonder cao. Er zullen weinig mensen zijn die dat herkennen. Maar radio-dj's bijvoorbeeld, die hebben geen cao. Dus ik heb wel eens gehad dat ik het kantoor van mijn bazin binnenkom en dat ik zeg, Vree, ik wil graag verdienen wat ik waard ben. En dat ze dan zegt, dat zou ik graag willen doen, maar mensen onder een minimumloon uitbetalen mag nou helemaal niet. Goedemorgen Slam, het belooft een prima dag te worden. Wisselvallig, fris, maar wel 14 tot 17 graden en weinig regen vandaag. De wind is matig en komt uit het westen.

Erwin Cookie Collective, The Key, The Secret Slam in de vroege morgen. Dit is zo'n track die mij wel ook een beetje zomers gevoel oproept. Dan kun je dus op stemmen. Slam.nl/zomer geef jouw favoriete zomertracks door voor de Summer 500 die vanaf volgende week maandag te horen is op Slam. Ik kijk in mijn glazen bol. Ik voorzie dat dat een hele leuke editie gaat worden van de Summer 500. En ik voorzie dat het deze ochtend rustig blijft op de Nederlandse wegen. Dus het is prima te doen als je vandaag met de auto op pad moet of naar kantoor moet gaan. Een bijzonder verhaal. Een bijzonder, zielig verhaal zou ik willen stellen. In China speelt dit zich af. Daar heeft een bekende border collie, zijn hond, genaamd Shutu, een ongelukkig einde meegemaakt. Het was een bekende hond. Deze hond had meer dan 1,5 miljoen volgers op social media. Samen met zijn baasje trok hij dan op Instagram jarenlang door het land. Dat werd dan vastgelegd. De avonturen die zij samen beleefden. Dat baasje en die border collie genaamd Shutu. Niet lang geleden is zijn baasje even...

weg te zijn. Dus de familie ging zoeken en ontdekte op camerabeelden dat twee mensen op een scooter de hond hadden meegenomen. Die hond leek dus ontvoerd te zijn. Er werd een klopjacht geopend. Ze hebben hun best gedaan om die hond terug te vinden, die mannen terug te vinden. En uiteindelijk wisten ze ook een van de betrokken mannen op te sporen die op die scooter die hond hebben ontvoerd. Ze hebben die man toen zelfs losgeld geboden om die hond terug te krijgen. Maar die man wist te vertellen dat hij de hond had verkocht aan een restaurant dat hondenvlees serveert. En volgens hem was de hond toen al geslacht en opgegeten. Het baasje is nog naar het restaurant toegegaan in de hoop iets van zijn hond terug te vinden. Maar daar kreeg hij ook te horen dat zelfs de vacht al was weggegooid. Uiteindelijk is dan bekend geworden dat de hond voor €23 aan het restaurant is verkocht. Dus deze hond met 1,5 miljoen volgers op social media is voor €23 verkocht aan het restaurant waar hij is opgegeten. Hij is onterecht aangezien als straathond. En nu probeert het baasje de verdachte voor de rechter te krijgen. En ik hoop dat hem dat gaat lukken, ja. De zaak is intussen ook uitgegroeid tot een soort discussie over dierenbescherming en het eten van hondenvlees in Azië, wat overigens ook al verboden is op vele plekken. Ook in China is dat al vele jaren op vele plekken verboden, het eten van hondenvlees. Maar blijkbaar mocht dat op deze plek nog wel. Dat is hier even misgegaan. Maar dit is toch een ontzettend zielig verhaal voor de eigenaar van dat hondje, die dus 1,5 miljoen volgers op social media heeft. Die hond is ontvoerd, vervolgens voor €23 verkocht aan een restaurant en opgegeten. Misschien wel het bizarste verhaal wat je vandaag, deze week, deze maand, misschien wel het bizarste verhaal wat je dit jaar gaat horen. Ontzettend treurig, deze bekende border collie, genaamd Shotu, heeft een ongelukkig einde bereikt. Ja.

Martin Garrix, Love, met bij Slam. De een vindt het stinken, de ander vindt het heerlijk. En wetenschappers zweren er nu bij. Dit verlengt je leven en is supergoed voor je. Wat het is, je hoort het zo meteen.

0: Summer 500. Wat is jouw nummer 1 zomerhit? Stem nu op je favoriet via slam.nl. Slam. Summer 500. Vanaf maandag.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
4: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
5: Yes!
6: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Werkzoeken.nl, voor recruitmentmarketing die wel werkt.
5: Yes!
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
9: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
11: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
12: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
19: Samen delen we Oranje.
20: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
21: 18 plus, speelbewust.
22: Ja. Echt serieus?
23: 7, 7, 7, 7.
22: Wat een geld.
23: 18.000. Godverdikke me.
24: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Allemaal fandom. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Hoeg, weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Goedemorgen Slem, het is exact 2 minuten over 6:30. Het weerbericht krijg je van Weer Online. Online. Jezus, praat echt moeilijk deze ochtend. Er worden... lekker weer. Nou ja, lekker. 17 graden en wat regen. De wegen af met Flitsmeister. 6 vertragingen, 30 kilometer. Dit zijn ze vanaf een minuut of 10. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp een kwartier, 12 kilometer file. A15 Gorinchem-Ridderkerk tussen Gorinchem en Hardingsveld-Giessendam een kwartier, 5 kilometer file. Diezelfde A15 Ridderkerk-Oostvoorne tussen Benelux en de Botlektunnel. Daar staat een minuut of 10, 2 kilometer file. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht ook een minuut of 10 gemeld, 3 kilometer file. Die verkeersinformatie ging er wel weer goed. Het laatste nieuws, Daphne van der Meijs, kom er maar in.
21: Goedemorgen.
5: Nee.
21: Nederlanders moeten veel langer op nieuwe medicijnen wachten dan andere Europeanen, schrijft het AD. Dat komt omdat Nederland na een Europese goedkeuring het middel nog een keer wil testen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben opnieuw asielzoekers buiten geslapen. Het gaat om 12 mensen die de bus naar de nachtopvang in Rode hadden gemist. Een hulporganisatie zette tenten voor ze neer. En het was even rustig, maar Amerika en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika begon omdat Iran een gevechtshelikopter zou hebben neergehaald, waarna Iran terugsloeg. En tot zover de hoofdpunten van het AP.
5: Dankjewel Daphne, tot zometeen. Stel je even voor een bouillon kaas. Dat is een Franse kaas. Die wordt vermengd met poep. Maar die schijnt dus echt ontzettend gezond te zijn. Ja, je ruikt hem van 50 meter afstand. Ruik je hem al als hij in de ruimte staat of als hij aankomt te wandelen. Want er zitten zoveel bacteriën in. Dat komt gewoon uit zichzelf aanwandelen. Dat schijnt dus enorm goed voor je te zijn.
26: Marijn Oosterveen.
5: Kaas met stront. Je hoort het als allereerste bij Slam. Hoe dat zit, je hoort het zo meteen. Naar Epic van Sandro Silva. Naar Bibi Rexha. New Religion nu bij Slam.

tussenpauze topper van Sandro Silva, Quintino. Epic bij Slam in de vroege morgen. Ja, bijzonder nieuws. Grappig, ja, een aantal landen, waaronder China, heeft jaren geleden al eens een Franse kaasblokkade ingevoerd. Uit angst voor de loslopende bacteriën, want ze zitten ook onder de bacteriën vaak, die kazen. Kaas is natuurlijk een soort schimmel, een soort bacterie. Er kan listerine, salmonella, weet ik het wat in zitten. Als het al niet op de juiste manier gemaakt wordt. En zodoende heeft China een aantal jaren geleden besloten om alle Franse kazen te weren. Is het dan gek toch dat je in sommige delen van China nog wel hond mag eten, maar een stukje brie mag daar dan niet. Af, hè, maakt ook niet uit. Wetenschappers hebben dit ontdekt. Ja, de goed nieuws voor mensen die zonder schaamte gewoon een compleet stuk stinkende Franse kaas naar binnen werken. Wetenschappers hebben ontdekt dat bepaalde Franse rauwmelkse kazen mogelijk verrassend gezond zijn en je leven verlengen. Voor het onderzoek kregen 1000 kleine wormpjes voedingsstoffen uit Franse kazen. Zoals de welbekende Roquefort. Misschien wel de meest stinkende Franse kaas die er is. Brie, Comté. En wat bleek, die wormen die kaas kregen leefden soms dat wel 77% langer dan de wormen die geen Franse kaas kregen. Ze werden niet alleen ouder, maar ze bleven ook fitter. De spieren bleven langer goed. Ze konden zich op hogere leeftijd veel beter bewegen nog dan de wormpjes die niet die Franse stinkende kaas hadden gekregen. En volgens de onderzoekers komt dat waarschijnlijk door de enorme hoeveelheid micro-organismen die in die rauwmelkse, gefermenteerde Franse stinkkazen zitten. Vooral de Saint-Nectaire en de bepaalde geitenkazen scoorden opvallend goed. Dus als je leven wil verlengen, dan is het mogelijk een goed idee. Ja, althans, voordat iedereen nu elke dag een halve Franse kaas naar binnen gaat werken. Het onderzoek is gedaan op wormen, nog niet op mensen. Dus de wetenschappers kunnen nog niet met zekerheid zeggen dat dit dus ook effect heeft op mensen. Maar de eerste resultaten zijn wel veelbelovend. De onderzoekers denken dat ongeveer 20 gram per dag al genoeg moet zijn om mogelijke voordelen te krijgen. 20 gram stinkende kaas per dag. Ja, de een haat het, de ander houdt ervan. Ik vind het wel lekker, op z'n tijd. Stukje stinkende Franse kaas. Niet alle Franse kazen. Een Britse universiteit heeft onlangs een klein kaasje uit de Boulogne uitgeroepen tot de erg stinkende kaas ter wereld. De winnende kaas stonk zo erg dat het omschreven werd, of die lucht in ieder geval, als een soort boerderijlucht vermengd met poep. Maar niet koeienvlaai, maar gewoon echt mensenpoep. Geurend tot op 50 meter afstand. Je moet je voorstellen dat is goed voor je is. Kaas die stinkt naar poep. Hij heeft dus ook het wereldrecord voor de meest stinkende kaas te pakken in het Guinness World Book of Records. Deze kaas uit de Boulogne die dus stinkt naar poep. En van een kaas die stinkt naar poep gaan we naar een artiest die klinkt als poep. Als je het aan mij vraagt. Taylor Swift bij Slam.

0: David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over.
1: Summer. Summer 500.
0: Zit eraan te komen, de lijst met de 500 lekkerste zomerhits van alle tijden van Nederland. Maar gewoon alle tijden, gekozen door jou, de slamluisteraar, slam.nl/zomer. Wat zijn de beste zomertracks volgens jou? Ik kan er aardig wat doorgeven, dus ik geef je deze week nog wat steminspiratie. Je kan stemmen op bijvoorbeeld de nummer 93 van vorig jaar.
2: 93.
0: Dat was Alane van Wes. Lekker liedje, is ook toevallig even een favoriete van mijn moeder. Kun je al stemmen voor de Slam Summer 500. En niet alleen op Alana kan gestemd worden, maar bijvoorbeeld ook op de nummer 64 van vorig jaar.
2: 64.
0: Los del Rio, Macarena. Ook een goede optie voor jouw stemlijst. Je kan 10 tracks doorgeven, slam.nl/zomer.
2: 39.
0: Op 39 vorig jaar, Ricky Martin, Live in La Vida Loca. Ook een lekker zomersplaatje en misschien goede inspiratie voor jouw stemlijstje. Dus stemmen via slam.nl/zomer.
1: Summer 500.
0: Wat zijn de beste tracks ooit gemaakt volgens jou? Geef het door via slam.nl/zomer. Bijvoorbeeld deze ook van Topic en Fireball DML.

0: Topic Fireboy DML en Nico Santos. Buddy, goede tip ook voor jouw stemlijstje voor die Summer 500. Want hij heeft wel een lekker zomers vibeje. Slam.nl/zomer. Om jouw favoriete zomertracks door te geven voor die Summer 500 die we volgende week gaan uitzenden op Slam. Het wordt een bijzondere Slam ochtendshow zometeen, deze woensdag. Het voelt voor jou misschien gewoon als een doodnormale woensdag. Maar dat is het niet. Het wordt de laatste show van Anul als twintiger. Morgen dan wordt hij 30. Morgen is hij ook vrij. Hij heeft vrijgenomen voor zijn verjaardag. Erg schattig. Maar hij wordt dus 30. Ja, dat is even een bijzonder momentje. Dus dit is de allerlaatste Slam ochtendshow met twee twintigers. En morgen is er dus nog maar één twintiger en een dertiger. De laatste show van Anul Hendricks als twintiger. Kan niet vaak genoeg zeggen. Gaat zometeen van start. De laatste Slam ochtendshow met Anul Hendricks als twintiger. De begrafenis van zijn 20 jaren. Zometeen. Als je goedemorgen stuurt, maak je kans op de Slam House in de pauze kousen. En allerhande verrassingen wat betreft Anuls verjaardag. Slam. Wordt een groot feest. Hij durft ook niet binnen te komen, hij staat hier voor de deur. Hey! En ook deze komt eraan van Jason Derulo.
1: Slam. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
7: Hebbes.
6: Kijk op ben.nl.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Griffon Polymax, voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
10: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij Inkt 23 Inkt.
11: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
10: Zo geregeld. 123inkt.nl.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Nu bij Coolblue, WK-deals. Van televisies en beamers, tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
7: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: De eerste goal. Eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia, movement that inspires.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
12: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
11: Ja, de leeuw komt eraan.
12: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
14: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Als er nieuwe medicijnen op de markt komen, dan moeten Nederlanders daar veel langer op wachten dan andere Europeanen, meldt het AD. Dat komt omdat Nederland na een Europese goedkeuring het middel nog een keer wil testen. Het verrangen is dat een paar van die medicijnen in samenwerking met Nederlandse ziekenhuizen is ontwikkeld. Er is vannacht weer een bus met asielzoekers vertrokken naar de tijdelijke opvang in Rode. Daar kunnen maximaal 150 mensen opgevangen worden, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. 12 mensen misten de bus en sliepen buiten. Voor hen werden tenten geregeld door een hulporganisatie. Het was even rustig, maar Amerika en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika begon daar gisteravond mee, omdat Iran een gevechtshelikopter zou hebben neergehaald. Iran sloeg daarop terug door drones op een Amerikaanse basis in Bahrein af te sturen. Wat voor schade de aanvallen hebben veroorzaakt is niet bekend. En een Canadese piloot heeft jarenlang gevlogen zonder het juiste vliegbrevet, meldt een Canadese zender. Hij zou bijna 17 jaar lang honderden vluchten voor Air Canada hebben uitgevoerd. De man wordt verdacht van fraude en het bezitten van valse papieren. De luchtvaartmaatschappij zegt dat passagiers nooit gevaar hebben gelopen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met flinke buien. Daarbij wordt het maximaal 17 graden met een matige wind. En dit was het nieuws op Slam.
16: Thanks Daphne en goedemorgen. Dan gaan we naar de weg toe. Flitsmeister met de eerste grote files van de woensdag. A4 Den Hoorn en Plaspoel Polder meldt 18 minuten 5 kilometer. 10 minuten op de A15 Tiel en Tiel West. En even zien, nog een half uur op de A58. Ja joh, alsof het niks is. Tussen Moergestel en brug over het Wilhelmina-kanaal. Dat komt door een ongeluk. Hey, lijkt het je leuk om de show te openen zometeen met ons? Mijn laatste show als twintiger. Als jij de eerste luisteraar wordt, dan krijg je ook nog de Houze in de Pauze cadeau. Limited edition, zolang de voorraad strekt. Ik heb ze as we speak aan ook. En ik kan bevestigen, die zitten heerlijk, man. Ik kreeg net wel een schok, maar nou, dat kan ook komen omdat ik hier over het tapijt heen liep te dansen. De Slam Ochtendshow, Houze in de Pauze, kousen. Jij kan ze pakken. WhatsApp even een goedemorgen deze kant op. Dan weten we dat we jou erbij moeten halen. Een goedemorgen in de Slam-app.
17: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
18: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
17: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
19: Geen borrel zonder Kippie Blank. Bestel online of kom naar de winkel.
20: Kippie.
21: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
22: Pas op hoor, deze is heet.
23: Oef, ja.
22: Wil er iemand nog wat drinken?
23: Ja, lekker.
22: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
23: En voor mij, man?
22: En een frisje voor jou.
23: Dank je.
22: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18. Boost your summer.

0: over 7. Hello, halverwege de week. Energy staat voor je klaar. Calvin Harris, Summer, Jason Derulo. En wij zijn er ook weer. Anouk op je bijrijdersstoel en Marijn Magazijn.
1: Echt even zo'n besefmomentje. Dat jij dat gewoon nog bewust hebt meegemaakt. Dat Cascada met Every Time We Touch uitkwam. Daar heb je echt op gefeest en gedanst. En
0: Hoe oud was ik toen, ja? Nou, dat zou ik echt niet weten. Maar inderdaad, dit werd wel gedraaid op de vijfjes van de groep 8. Ook LMFAO, man. Dat is denk ik nog wel de track die je het meeste bijstaat van die vijfjes vroeger.
1: 2006. Dat zou ik dan ook wel redelijk bewust meegemaakt moeten hebben. Kijk, zo jong ben ik ook weer niet.
0: Maar leuk, je hebt alle collega's hier opgetrommeld. Want dit is eigenlijk mijn goodbye 29 party. Dus,
1: de begrafenis van jouw 20e jaren zou ik willen noemen.
0: Het is een feit, een gelukkig nieuwjaar. Oh, ja. Geweldig, jongens.
1: Wat er nog wat over van december.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja, top. En die gillende keukenmeiders er ook bij. Leuk. Ja, ik heb er wel... ik weet niet of ik er nou zin in heb of zo. Om 30 te worden. Het is wel een mijlpaal, ja.
1: Ja.
0: Zou ik dan ook echt wijzer worden in één klap? Dat lijkt me zo lekker. Om dat een keer te hebben. Oh, man.
1: Gaan we ongetwijfeld erachter komen.
0: Dat ik ineens zo mijn ROC-diploma zie ik zo veranderen in een haven. God, wat hoop ik daarop. Ik heb vannacht iets gehad en grappig, onze stagiair Allard, die heeft het gisteren gehad. Ik heb vannacht dus gewoon zonder blik of blozen om 1 uur 's nachts mijn ontbijt zitten eten. Ik heb ineens dat ik wakker werd en dacht, oh, wekker is gegaan. Niet meer op een klok gekeken. Ik ben de woonkamer ingelopen, ik heb een kopje koffie gezet en ik ben gaan zitten. En ik heb gewoon een paar happen genomen. Toen keek ik op de magnetron. Ik denk, het is 11:11. Nadat ik dan zo mijn laatste jaar als twintiger heb beleefd. Met een horrornacht, kan ik je wel vertellen. Allard, jij had dit gisteren, maar jij hebt het nog veel verder getrokken. Nou, wat is jou overkomen? Omdat jij dacht dat het al ochtend was.
2: Nou, klopt. Ja, ik was onderweg naar het station om
0: jij zat
2: te gaan doen.
0: Jij zat al op de fiets.
2: Wat is het nog donker... En toen bleek het ook 1 uur 's nachts te zijn.
0: Ja, wat is dat? Hangt er iets in de lucht, jongens, bij de ochtendwerkers?
1: Nou, ik denk dat het de stand van de maan is.
0: Juist, ja, zo'n antwoord zat ik op te wachten, ja.
1: Ja, nee, dat denk ik, ja. Ik denk dat daar een spirituele betekenis achter zit... Waar we het uitgebreid over moeten gaan hebben in de Slam Ochtendshow.
0: Kan je dit misschien nog even als Lisbeth nog een keer vertellen?
3: Nee, maar Anouk, ik denk... Als ik zo kijk, dat heeft met de stand van de maan te maken.
4: Het is de maan, Anouk. En oh, het zijn de wilde wijndagen bij de Galagal is weer open.
0: Ik heb dorst. Onze nieuwe fame-versneller Dries Roelvink, de zanger en wijnkenner, wil zijn naam veranderen in Dries Roelvink om internationaal door te breken. Hey Dries, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Oh ja, ik weet weer wat we aan het doen zijn.
0: Ja, het einde van je Nederlandse carrière, Dries. Wil je hem nog 1 keer zingen voor ons dan?
5: Dat doen we.
0: Oké, dan is het podium van jou.
5: Ik heb je sms gekregen en niets houdt mij weer tegen, want jij wacht op mij. Ja, ja, ik kom eraan.
0: Ja, en wij moeten gaan. Tot later, Dries. We zien je in de streets.
5: Dit moet je echt nooit meer zeggen.
0: Oké, we gaan op zoek naar een eerste luisteraar.
6: En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar.
0: Ja, ja.
6: Stel jezelf even voor, zeg het maar.
7: Goedemorgen, ik ben Jarko en ik ga werken als transportsector.
1: Je gaat gewoon de hele sector.
0: Je gaat werken als transportsector. Geweldig. Jarko, jongen, dan heb je grote verantwoordelijkheid vandaag. Hallo Jarko, ben je daar?
7: Ja, ik ben er.
0: Ah, oké. Hey, gezellig. Jij bent ook DJ, zie ik hier.
7: Ja, als hobby.
0: Ga je daar nog wat mee doen binnenkort?
7: Nee, ik heb vanmiddag nog draaien. DJ.
0: Oh, je hebt vanmiddag een booking?
7: Ja.
0: Oh, vet. Waar ga je draaien?
7: Binnen mijn zorginstelling ben ik als hobby DJ.
0: Oh, wat leuk, man. En heb je ook een DJ-naam?
7: Bounceman.
0: Bounceman. Hier, dat klinkt
7: nee,
0: beter.
7: Sound.
0: Oh, Soundman. Sound. Vind ik eigenlijk nog beter. Wij staan er gewoon geboekt als de Slam Ochtendshow altijd overal waar we komen. Dat vind ik zo'n stomme naam.
1: Ja, vooral omdat Anouls naam eraan vasthangt. Dat heb ik liever niet.
0: Hey, en Jarko, wat is dan een plaat die jij altijd draait, die altijd meteen werkt? Dat de hele dansvloer losgaat?
7: Ja, het is natuurlijk helaas het Nederlandstalig, maar als ik zou draaien, zou ik dat meestal La Fuente draaien.
1: La Fuente.
0: Rutte. Nou, maar die draaien wij ook veel.
1: Leuk.
0: Leuk, Jarko. Dan heel veel succes met je DJ-booking. En dan sturen wij jou. Ja, dan kan je helemaal shinen daar als jij op de boot springt. De Houze in de Pauze kousen, die sturen we naar je op.
7: Dat is goed.
0: Oké, jongen, een hele fijne woensdag vandaag.
7: Hebben jullie mijn adres, toch?
0: Ja, dat gaan we regelen. Geen zorgen.
8: I love that she a dancer. She said her name was Upgrade. Talk big, but she back it up. When she popping it like some champagne.

0: ik denk dat het getal onder de 1535 is.
1: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 48
1: euro.
0: Nou, leuk.
2: Ja, nou ja, leuk. Hè? Het is niet goed.
0: Ja, nee, maar het is wel leuk om mee te doen.
2: Dat vind ik ook. En Jannes, jij kan wel tegen iedereen zeggen dat je even op slam bent geweest vandaag.
0: Daarom. Zo, is het. Hartstikke leuk.
2: Oké, Jannes, mooie dag vandaag.
0: Yo, fijne dag.
2: Ciao, ciao.
1: Nieuw. Nieuwe muziek. Ontdek je op slam. James Hype. Serotonin.

0: 2026 versie Groove Jet hier in de Slam Ochtendshow, waar het 7:55 is geworden. En als het goed is bij jou ook.
1: Nou, zeg dat zo meteen. Ja, jouw laatste show als twintiger vieren wij vandaag. De begrafenis van jouw twintiger jaren.
0: Ja.
1: En wij hebben, ik en stagiair Allard, als beide nog twintigers, nog wel voor 5 jaar, dus dat duurt u nog wel even, hebben wij een pakketje voor jou samengesteld. Met alle handen dingen die echt handig zijn op het moment dat je 30 wordt. En dat gaan we zo meteen unboxen.
0: Leuk! Oh, nou, kan niet wachten. Ook op deze, turn the lights off in de Slam Ochtendshow.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
2: Met deze vrijdag onder andere Fedde LeGrand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
3: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
4: Welkom in Afrika!
3: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
5: Help!
6: GWC!
5: Help!
6: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
7: Laten we het proeven.
6: Opdrachten uitvoeren.
8: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
6: Maar wie het best integreert...
9: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
6: ...wordt tot ere Himba gekroond.
10: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
11: Tickets to the tribes.
6: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
0: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
14: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: We denken na over een koophuis.
16: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
15: Bart? Met die loopgroep?
16: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
17: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto-telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
5: Thanks.
2: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij 26 tot en met 28 juni moet zijn. De Cathedral of Speed. Het motorsportevenement van het jaar. TT Assen. Maak volgende week tijdens House in de Pauze kans om er het hele weekend bij te zijn. Hoor jij de racemotoren door de show knallen? App Gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info slam.nl.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.

0: beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hey, goedemorgen Slim, 7:30. Het wordt vandaag wisselvallig, frisse dag ook. Met flinke buien, daarbij maximaal 17 graden en een beetje wind ook. Flitsmeister dan met de grote files op de A4. Den Hoorn en Schipluiden, 25 minuten. Dat komt door een ongeluk. En op de A4 Prins Klausplein, Zoetewoudendorp, 12 minuten en 10 kilometer. We gaan naar de A50. Takietisbrug, Maasbrug, 12 minuten, 9 kilometer. En de A58, de Baars en brug over het Wilhelminakanaal, meldt ook 12 minuten. Flitsers doorgegeven op de A7 bij Zuidoost-Beemster richting Den Oever bij 17,7. En de laatste A13 Delft richting Rijswijk bij hectometerpaal 11,9. En dan pakken we het laatste nieuws even mee van het ANP. Daphne in een half minuutje met de headlines.
2: Goedemorgen.
1: Hallo daar.
2: Nieuwe medicijnen zijn voor Nederlanders veel later beschikbaar dan voor andere Europeanen. Dat komt volgens het AD omdat na een Europese goedkeuring de Nederlandse overheid er ook nog eens naar wil kijken. Gemeenten moeten strenger controleren of mensen in de bijstand die uit het buitenland komen wel genoeg Nederlands kunnen spreken. Minister Aartsen vindt dat er niet genoeg op gecheckt wordt, schrijft de Telegraaf. En vannacht hebben opnieuw mensen buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om 12 asielzoekers die de bus naar de tijdelijke nachtopvang in Rode misten. Omdat de nacht erg koud was, werden er tenten voor ze neergezet. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
1: Dankjewel Daphne en tot later.
3: Arnold en Marijn.
1: Vandaag begraven we mijn 20 jaren. Ik word morgen 30 en zometeen krijg ik het jaren 30 noodpakket. Heel benieuwd. Blijf luisteren.

0: Deunacht en van de Slam Ochtendshow.
1: Zo.
0: Dat wist je niet, hè?
1: Nee, dat zie je dan niet aankomen, maar toch hartstikke leuk. Het is Justin Timberlake gedraaid hier in de Slam Ochtendshow. Rock your body. 7:50.
2: Ik zal het pakket tevoorschijn toveren.
1: Ja, ik ben wel benieuwd wat jullie geknutseld hebben dan.
2: Nou ja, geknutseld. We hebben vooral gewoon met z'n tweeën even...
1: Oh nee, wacht, ik vergat dat jullie het waren. Doe geen moeite.
2: We hebben even gezeten en we hebben even bedacht van... Wat heb je nou echt nodig als je 30 wordt?
1: Ja, dat is morgen zover.
2: Nou, en dat heb ik samengevoegd met Allard samen in een pakketje. En nou ja, dat pakketje...
1: Oh, ik dacht, wat zit het gordijn raar. Oh, daar komt echt een leuk mandje tevoorschijn. Oh jongens.
2: Dit is een mandje. Ik zou willen zeggen, pak het even uit. En dan gaan we even door de items heen die erin zitten.
1: Oké, helemaal mooi in het cellofaan.
2: Dat is leuk, zeg.
1: Zo, wat een topgeluid dit. Ik ben er bijna.
2: Ja, het zit goed in.
1: Ja, ik zie al wat dingen. Oh, er valt ook iets. Wat is dat, joh? Wat valt er op de grond? Is dit een t-shirt van...
2: Nee,
1: Dit is een zwembroek.
2: Een zwembroek met een Speedo. We vonden wel, als je 30 wordt, dan...
1: Met de Rolling Stones erop.
2: Dan wordt het tijd voor Speedo. Nee, want ik vind een Speedo zelf vind ik dan weer heel heftig. Dus we hebben je gespaard. Het is een zwembroek met lange... pijpen, maar de pijpen hebben de kleur van de huid en dan zit er een Speedo aan vast. Dus het lijkt, als je van ver kijkt, nog steeds alsof je een Speedo aan hebt.
1: Oké. Okay. Even kijken, een zevendaagse pillendoos. Een
2: pillendoos.
1: Hey.
2: Het kan niet lang meer duren voordat je allerhande kuurtjes en pillen moet gaan slikken van de huisarts. Dus ik dacht, je kan maar beter vast een huis hebben. Een pillendoos met alle dagen van de week.
1: Dank jullie wel, jongens.
2: Alsjeblieft.
1: Ik ga mee naar huis. Wat er ook in zit is... Dit is de middenbruine haarverf.
2: Haarverf. Ja, Oda, ik merk nu toch dat ik iets vergist heb in de kleur. Maar ik denk, als die grijze haren komen, dan kun je dat gelijk tackelen.
1: Ja, maar dit is echt superbruin. Ik heb blond haar. Dan zie je precies waar ik geverfd heb. En dan krijg ik van die highlighters erin.
2: Echt zonde, want dat was ook het duurste item in het pakketje. Maar haarverf, weet je, voor die grijze haren die mogelijk aanstaande zijn. Het kan niet lang meer duren. Dan heb je het vast in huis.
1: Nou, dan loop ik binnenkort met een hele zwarte kop. Dan weet je ook meteen welk merk het is. Zal ik even kijken. Kleefpasta. Ja. Waar staat het voor? Oh, is dat voor je kunstgebit?
2: Ja, cookie dent. Kun je het kunstgebit vastplakken?
1: Doe even normaal. Het is 30, doe even normaal.
2: Met mintsmaak.
1: Een crunchy bar.
2: Oh, dat was mijn ontbijt.
1: Ben je serieus? Okay,
2: ja, dat is serieus. Die heeft in dezelfde tas gezeten. En toen had ik het ingepakt. Toen kwam ik achter dat ik mijn ontbijt per ongeluk ook in het mandje had ingepakt.
1: Waardeloos. Dat is echt zo. Kruidenthee.
2: Kruidenthee, ja, voor slapen. Bedtime. Ja,
1: maar deze heb ik al. Want dat is lekker, joh. Als je dan toch het wekkertje om... het is 5:30 opstaan. De kruidenthee s'avonds. Deze is van Erik-Jan, of niet? Heb je hem nieuw gekocht?
2: Hey, is nieuw. Hartstikke nieuw, joh. Het is een leesbril voor die kleine lettertjes.
1: Het erg is, je zet hem op en ik zie alles meteen beter. Dankjewel voor de leesbril.
2: Ja.
1: Wat top. Dit krijgen alle dertigers altijd. Dit is in Nederland gewoon mandatory.
2: Dit is wel wat Allard en ik hebben uitgezocht op basis van jouw 30ste verjaardag.
1: Oké, ik wil dit even eerst pakken. Wat is dit? Night cream.
2: Ja.
1: Dat klinkt goed. Wat is dat?
2: Dat is Q10 anti-rimpelcreme.
1: Ah.
2: Maar kruidvat eigen merk.
1: Ja.
2: Schijnt heel goed te werken.
1: Kostte nog moeite. Dan nog een huismerk. Gel voor soepele spieren en gewrichten.
2: Ja.
1: Met 5% ibuprofen. Nou jongens, en sinds dat die straat van Hormuz dicht is, is ibuprofen zo duur. Dank jullie wel dat jullie dit helemaal hebben geïmporteerd.
2: De soepele gewrichten. Ja, je kan ze maar beter soepel houden op het moment dat je 30 raakt.
1: Zo is het. Dit vind ik wel leuk. Kan het alleen niet. Een woordzoeker.
2: Ja, een puzzelboekje.
1: Afgeprijsd, bij de kruidvat ook.
2: Ja, je moet wat te doen hebben als je dan thuis zit. Helemaal te niksen.
1: Ja.
2: Dus een puzzelboekje, dachten we.
1: Boomstamwever. Oké, daar ga ik straks even goed voor zitten om die te kunnen vinden. Jeetje man, wat een lang woord. En dan hebben we nog een smooth night cream. Nog één.
2: Nog een anti-rimpelcreme.
1: Een wc-rol met Hoera 30.
2: Ja, dat is gewoon een leuk extraatje.
1: En het grootste ding uit het mandje, en dan ben ik er ook dan ben ik er helemaal doorheen, is een pak luiers. Leuk jongens, hadden jullie niet hoeven doen.
2: Incontinentieluiers.
1: Serieus, hadden jullie echt niet hoeven doen.
2: Het kan niet lang meer duren, dacht ik. Dus je kan maar beter vast in huis hebben.
1: Je hebt me goed gezet. Dankjewel, ik voel me al helemaal jarig. Morgen is het zover en dan heb ik een dagje vrijgenomen. Daarom is het pas echt een feestdag dat ik dan even weg ben van Allard en Marijn. Maar wat had ik het

0: En Sia hier zo. Wild Ones in de ochtendshow met de meeste muziek. Het is 7:50. Wat staat er vandaag allemaal op de planning? 10 juni. Het mocht even duren, een kleine 144 jaar na dato, maar de hoogste toren van de Basiliek Sagrada Familia in Barcelona is officieel klaar. De paus die houdt een dienst in de Sagrada Familia en daarna volgt er een lichtshow vandaag. De inzegening is precies 100 jaar na de sterfdag van architect Antoni Gaudi. Dus echt, ja, inderdaad, vandaag een jaar geleden werd hij door een tram aangereden.
1: Wie? Antoni Gaudi?
0: Gaudi, die is overleden. Ja, dat is echt lullig. Door een tram. Dit is gewoon een tram. Pof! 100 jaar geleden, die heeft de Gaudi geschept. En daarmee de architect van de Sagrada Familia.
1: Hadden ze 100 jaar geleden al trams?
0: Ja, absoluut. Zonder bel, dat kan ik je wel vertellen. Ja,
1: dat denk ik.
0: En het is een nationale buitenspeeldag. Als buurt kon je een activiteit aanmelden op de website van Jantje Beton. Heel Nederland zijn straten afgesloten vandaag, zodat kinderen lekker buiten kunnen spelen. Oh, oké, dat is wel iets om een serieus rekening mee te houden dan. Dat je misschien je eigen straat niet uitkomt. Nou. En dan mag jij een thuiswerkdag houden. Hoe lekker. Gooi het gewoon lekker op die buitenspeeldag. Hé, over buitenspelen gesproken en genieten van het lekkere weer. Vanaf maandag hier op Slam, de Summer 500 die keihard losgaat. Gewoon lekker luisteren in je speedo. Ik heb er toevallig net één gekregen voor mijn verjaardag. Ik trek hem meteen even aan. En dan ga ik stemmen op de lekkerste zomertracks van de afgelopen 30 jaar in mijn geval. Ja. Ga naar slam.nl. Vanaf maandag gaan ze los, de Summer 500. En wij zoeken jouw favoriete zomerhits. Slam.nl. Go, go, go!
2: Nieuw. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Fisher and Tones and I.

0: En zo klinkt hij, de nieuwe van Sick Individuals. Ooit nog het voorprogramma van Avicii verzorgd in de Ziggo Dome, waar ik ze leerde kennen. En nu zijn het vrienden van Slam met Sunrise. Het is 8:05. De Sunrise is in volle gang. En zometeen ga je het horen in de ochtendshow. Het Viagra Museum luidt de noodklok.
1: Oké. Okay.
0: Er wordt elke dag wel iets gestolen daar. En het is elke keer hetzelfde ding. Wat het is, dat hoor je zo in die smakelijke ochtend.

0: Hola, collega.
1: Hey.
0: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
1: Mark?
0: En die prijzen.
1: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
0: Oeh, ja.
2: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
8: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
12: 10 tenders, alsjeblieft.
13: Ja, dat is dan €8.
12: Hè? 8? Oké. Okay.
14: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
15: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
16: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
17: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
18: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
19: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
20: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
23: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
20: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
24: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
25: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
24: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
25: Wat doe ik aan?
24: Shop nu bij Zalando.

0: Van der Meijs. Wanneer er een nieuw medicijn op de markt komt, dan moeten Nederlanders er langer op wachten dan andere Europeanen. Dat is vooral het geval bij kankermedicijnen, meldt het AD. Reden is dat als er een Europese goedkeuring is, de Nederlandse overheid er ook nog eens naar wil kijken. En dat kost tijd. Minister Aartsen wil dat gemeenten strenger gaan controleren of mensen in de bijstand die uit het buitenland komen wel genoeg Nederlands kunnen spreken. Zo niet, dan moet hun uitkering omlaag, meldt de Telegraaf. Die regel bestaat al, maar in de praktijk doen gemeenten er weinig mee. In Ter Apel hebben vannacht 12 mensen buiten geslapen. Ze misten de bus naar Drentse Rode, waar de tijdelijke nachtopvang is geregeld, nu Ter Apel vol zit. Mensenrechtenorganisatie Migrate zet de tenten voor ze op. Eergisteren sliepen ook al mensen buiten bij het aanmeldcentrum. Ook zij kwamen te laat voor de bus. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten lopen opnieuw op. Amerika voerde luchtaanvallen uit op Iran nadat een Amerikaanse gevechtshelikopter werd neergehaald. Iran sloeg daarna terug met aanvallen op Amerikaanse bases in Bahrein, Jordanië en Kuwait. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met flinke buien. Daarbij wordt het maximaal 17 graden en er staat een matige wind. En dit was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel, dan nog even naar de weg. Flitsmeister te meldt op de A12 Nieuwerbrug en Harmelen. 10 minuten en ook 10 minuten op de A12 Veenendaal-West en Maarsbergen. Een kwartiertje op de A50 Ewijk-Maasbrug en op de A58 35 minuten bij Bergen-op-Zoom Centrum en wauw, ze plantage. Door een ongeluk. A58 Moergestel en brug over het Wilhelmina-kanaal meldt 16 minuten. En twee flitsers A2 Maarsen-Amsterdam bij 53,3. En de A15 als laatste Rotterdam richting Rotterdam bij hectometerpaal 40,3. Binnen nu en een minuutje de nummer...

0: zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99. En kans op een WK-voetbal.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
7: Boost your summer.

Oh, niet het Viagra, maar het Vagina Museum, luidt de noodklok. Wat wordt daar dag in dag uit gestolen door bezoekers? Je hoort het zo in de ochtendshow naar Martin Garrix. En nu, Hugel.

0: tracks voel je gewoon, die valt overal goed in het hele land. High on Life van Martin Garrix. Het valt me wel op dat een hoop liedjes deze ochtend die en dat soort dingen in de titel hebben. Heb jij iets aangepast omdat ik 30 word? Nee. The day we die. Het komt dichterbij, ik weet het, maar het is pas 30 op zich. En die luiers hadden ook niet gehoeven, maar...
1: Het zijn incontinentiebroekjes.
0: Je hebt echt een gigant... Het is ook maat L. Sympathiek.
2: De Slam Ochtendshow.
0: Update. Kan wel veel in.
1: Ik wou zeggen, anders past het niet, denk ik.
0: Oké, okay, jongens, dan gaan we met een razendsnel rondje nieuws. Van Pernis tot Parijs. Van Hoogland. Van Bunnik tot Boekarest. Zo, ik gooi er gewoon even een paar namen in hier. We gaan eens even een rondje maken. We beginnen dicht bij huis in Amsterdam. Dave Roelvink. Of Roel Finch, moet je tegenwoordig misschien wel zeggen. Heeft gehint op een mogelijke samenwerking met bokslegende Mike Tyson. Op Instagram deelde Dave de foto waarop hij te zien is met de voormalig wereldkampioen op een bootje in Amsterdam. Daarbij schrijft Roelvink dat hij met Tyson heeft gesproken over iets heel diks. Waar het precies om gaat, houdt hij nog geheim. Oh, ze hebben het over jou gehad, Marijn. Ja, durf nu nog maar eens een fatbike van Dave Roelvink te stelen. Mike Tyson, die bijt gewoon je fucking oor eraf. In Amerika is een rechtszaak begonnen tegen een softwarebedrijf omdat een christelijke medewerker geen AI meer wil gebruiken in zijn werk. De paus riep onlangs nog op om AI te ontwapenen. De rechter die gaat nu moeten bepalen in Amerika of je inderdaad AI mag weigeren vanwege religieuze vrijstelling binnen de arbeidswet. Ja, en kan ik dan alsjeblieft een religieuze vrijstelling krijgen voor vergaderingen en e-mails? Please? En tot slot, het Vagina Museum in Londen heeft te maken met een opvallend probleem. Er worden regelmatig magneten uit het museum gestolen. En het is ook nog één en dezelfde. Het gaat om de MILF Magnet, die gewoon onderdeel is van een tentoonstelling. Het museum, dat juist bedoeld is om taboes rond seksualiteit en het vrouwelijk lichaam bespreekbaar te maken, zegt dat de diefstallen inmiddels zo vaak voorkomen dat het serieus nadenkt over extra beveiliging. Wauw, hey, je kan ook gaan nadenken om de MILF Magnet te gaan verkopen misschien? Ja, iedereen zit Johan in de app. Die stuurde nog een leuke op dit nieuws. Johan die zegt, hey, het Vagina Museum. Ik wist niet dat dat echt bestond. Als je daar naartoe gaat, dan heb je een kutmiddag. Ja, mooi.
2: De Slam Ochtendshow. Update.
0: En het is 12 over 8. Vandaag wordt niet heel best. Temperaturen om en nabij de 16 graden. En er komt weer regen aan. Flinke buien in de middag verwacht. Hou je radar in de gaten. De Ochtendshow op Slam met BTS. Wow.

0: rest van de tijd.
1: Heerlijk wakker worden met dit mooie nummer.
2: De Ochtendshow.
3: Met de meeste muziek.
2: Dit is de Slam Ochtendshow.
4: Go, go, go, go, go, go.

0: Stak en Love You More. Je houdt slim, dus je houdt ervan gas geven. Nou, dan moet je zeker een keer naar de TT in Assen. En weet je wie daar ook komen optreden?
1: De Slam Ochtendshow.
0: De Slam Ochtendshow. Wij draaien er in de Cathedral of Speed. Nou, dat wordt wel een happening, zeg. De motoren die gaan langs scheren en jij verdient een goed plekje natuurlijk op de tribune. Wat we voor je hebben zijn race tickets voor het hele weekend, inclusief die geweldige race op zondag waar iedereen bij wil zijn. Op het TT-circuit in Assen, ja, legendarische grond. En daar gaat het allemaal plaatsvinden. Dat doen we trouwens in het weekend van 26 tot 28

0: los van dat je dat dan misschien niet op slam verwacht, maar als je...
1: Ik dacht La Fuente, gewoon. We gooien La Fuente erin.
0: Oh nee, ik heb volledig geen wijngaard op de Titi dansen, denk ik.
1: Oké.
2: Nieuw. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
3: Tiësto en Olivia Sebastianelli. Don't lose your head.

0: maandag is het zover. Dan gaan wij ook gewoon infrarood uitzenden met Slam. Dat doen we met een geweldige lijst. En die klinkt als volgt.
1: Slam maakt van je hittegolf een hitjesgolf. Met de Summer 500.

Summer. Summer 500. Wat is jouw nummer 1 zomerhit? Stem nu op je favoriet via slam.nl. Slam. Summer 500. Summer 500. Wat is jouw nummer 1 zomerhit? Stem nu op je favoriet via slam.nl. Slam. Summer 500. Slam maakt van je hittegolf een hitjesgolf. Met de Summer 500. The summer.

0: Summer. Summer 500. Wat is jouw nummer 1 zomerhit? Stem nu op je favoriet via slam.nl. Slam. Summer 500. Vanaf 500. Wat is jouw nummer 1 zomerhit? Stem nu op je favoriet via slam.nl. Slam. Summer 500. Vanaf maandag.
1: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat, op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats, elke deal een groot verschil.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam... en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
15: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
16: Kippie.
17: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
18: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
19: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
20: Kijk op kwf.nl/voor wie.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
23: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
22: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
24: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendel.nl.
25: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: Good morning, het is 8:30. Deze ochtend is dan droog en redelijk zonnig begonnen. Maar in de loop van de dag nemen de buien toe. Het gaat flink regenen zelfs. Temperaturen om en nabij de 14 à 17 graden. Dan nog even naar de weg toe met Flitsmeister. De grote files nu op de A2. Elslo en Meersen, 18 minuten. Dat komt door een ongeluk. En op de A4 Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk, 12 minuten. A12 meldt bij Ouderijn en Lunette, 12 minuten. En op de A27 bij Stichtsebrug en Eemnes, 33 minuten. En 5 kilometer, dat komt door een ongeluk daar. A44, Ouderijnbrug, Wassenaar, meldt 11 minuten. En op de A58, Zoomland en wauw, Supplantage. 25 minuten, dat komt door een ongeluk. A58 is dan de laatste bij Moergestel en brug over het Wilhelmina-kanaal, 10 minuten. Flitsers op de A1, Holten, Deventer bij 125,5. A1, Wilp, Apeldoorn bij 92,8. A2, IJsden richting Maastricht bij 271,2. A7, Ter Wispel, Heerenveen bij 152,1. En de A16, Breda richting Breda bij hectometerpaal 71. En dan de laatst gemelde flitser, dankjewel Slam, A28. Bijlen richting Hogeveen, dat scheelt weer. Hectometerpaal 157,1. Dan pakken we het laatste nieuws nog even mee van het ANP. Daphne, die heeft de headlines in een half minuutje.
5: Goedemorgen.
3: Hey Daphne.
5: Gemeenten moeten beter checken of statushouders met een uitkering wel genoeg Nederlands spreken. Die taak hebben ze nu al, maar volgens minister Aartsen gooien ze er met de pet naar, schrijft de Telegraaf. Nederland is veel strenger met het toelaten van nieuwe medicijnen dan andere Europese landen. Met als gevolg dat patiënten langer moeten wachten op geneesmiddelen. Vooral middelen tegen kanker blijven daardoor op de plank liggen, schrijft het AD. Nadat Iran maandag een Amerikaans gevechtshelikopter zou hebben neergehaald, is de onrust tussen de VS en Iran opnieuw opgelaaid. Over en weer worden aanvallen gemeld. Het is niet bekend wat de schade is. En tot zover de hoofdpunten van het AP.
16: Hallo Anu. Yo. Sinds ik 30 ben, douche ik iedere ochtend koud en ga ik 1 keer per week in een ijsbad. En geloof mij maar, als jij dat doet, voel jij ook gelijk stukken frisser en jonger.
3: Sure, dankjewel Remco. Dat ongevraagde 30-advies wat ik de hele ochtend al door mijn strot krijg. Dankjewel.
26: Anul en Marijn.
3: Het is mijn laatste show als 29er. Oké, ik weet ook niet wat we verder gaan doen, maar ik weet wel dat ik nu deze moet gaan draaien. Prosper.

0: 500. Ga naar slam.nl/zomer. Stem op jouw favoriete zomertracks aller tijden en hoor ze vanaf maandag. Helemaal back-to-back, achter elkaar gemixt, kletsnatte radioshow. De Summer 500 dan. Ah, dat wordt echt wel genieten. En ga bijvoorbeeld dus voor Sean Paul en Dua Lipa.
1: Nou.
0: Zijn mensen nog boos op Dua Lipa eigenlijk, vanwege die bruiloft?
1: Hier hebben we toch geen last van gehad? Ja, ongetwijfeld daar. Maar was het Venetië of zo dat zij...
0: Nee. Venetië, dat is toen door die Jeff Bezos helemaal afgewerkt voor zijn bruiloft. Maar Dua Lipa Palermo.
1: Ze zullen ongetwijfeld boos zijn. Ja.
0: Daar hebben ze straten afgezet.
1: Dat snap ik wel.
0: In Nederland zijn vandaag ook straten afgezet. Hè? Maar dat is dan vanwege buitenspeeldag. Dat
1: buitenspeeldag.
0: Is niet vanwege Dua Lipa.
1: En ook niet vanwege jouw verjaardag. Die is morgen pas. Morgen word je 30. Toch een soort magische grens. Dus ik dacht, we moeten toch ook even onze luistervrienden vragen. Luistervrienden die de 30 gepasseerd zijn. Want er wordt van alles al gestuurd in de app. Ik zie hier, Matthijs stuurt een foto van een begraafplaats. Die is daar mogelijk beheerder. Die stuurt, ik heb alvast een plekje voor je.
0: Oh, nee! Ja, wat leuk.
1: Zo erg zal het nog niet zijn. Maar ja, wij zijn gewoon benieuwd, wat ben je gaan doen toen je 30 werd? Misschien heb je een extra interesse of een speciale hobby gekregen. Of misschien heb je... Het gebeurde niks.
0: Ja, nou, ik kreeg net al van Remco dit.
2: Oh, Anu. Sinds ik 30 ben, douche ik iedere ochtend koud. En ga ik 1 keer per week in een ijsbad. En geloof mij maar, als jij dat doet, voel jij ook gelijk stukken frisser en jonger.
0: Ah. Ja, kunnen dat soort tips zijn?
1: Nou ja, leuk. Wat een spontaan leuke tip. Nou...
0: Nee, je loopt gewoon rond te vragen. Jij zit iedereen terug te appen deze ochtend. Kom maar met je 30-jarige tips. Stuur Remco dit uit zichzelf.
1: Ja, zeker.
0: Wat een leuke, spontane gast. We hebben sowieso de allerleukste luisteraars.
1: Daarom. En daarom dacht ik, we moeten de luisteraars toch even vragen. Wat is er nou voor jou veranderd toen je 30 werd?
0: Ja. Nou, laat even van je horen in de app. Ja. Ik ben heel benieuwd. Hopelijk heb ik er nog wat aan. Real.

0: Het is 9:10. Rihanna gedraaid en Joel Corey staat klaar. Jij vroeg net aan onze geweldige luisteraars ochtends. Wat veranderde er toen je 30 werd? Wat heb jij veranderd in je leven toen je 30 werd? Ik begin nu al met dementie, begint het over te nemen, joh. Wat heb je ook alweer gevraagd eigenlijk aan de luisteraar?
1: Wat er veranderde of wat je bent gaan doen toen je 30 werd?
0: Ja, dat is waar ook.
1: Aantal appjes binnen. Mark zegt na 2 bio al een hele erge kater. Krijg hem niet meer omhoog. Kale plek op mijn kop, overig grijs. En de radio moet wat harder, want ik ben er aardig doof aan het worden.
0: Dat grijs gaat volgens nog wel goed bij mij. Maar jij hebt mij ook deze ochtend haarverf gegeven. Alleen in de verkeerde kleur. Dus nou, binnenkort loop ik er sowieso bij als een wappie.
1: Lucas stuurt, toen ik 30 werd, ben ik meer gaan sporten en gezonder gaan eten. Je merkt echt dat je ineens sneller aankomt als je 30 bent. En daarnaast vooral geniet van het leven. Sluit ook wel een beetje aan op het appje van Remco wat wij net hebben gekregen. Misschien kunnen we die nog één keer luisteren.
0: Wil je die echt nog een keer? Ja? Dat ging over die ijsbaden, toch? Ja.
2: Oh, nu. Sinds ik 30 ben, douche ik iedere ochtend koud en ga ik 1 keer per week in een ijsbad. En geloof mij maar, als jij dat doet, voel jij ook gelijk stukken frisser en jonger.
0: Ja, maar elke dag koud douchen, dat is toch echt een marteling.
1: Ja, geen idee. We hebben het aan de telefoon.
0: Hier wel aan de telefoon.
1: Goedemorgen, met wie?
3: Goedemorgen, met Nigel van IJsgerand.
1: Yes. Oh, wat super zeg. Wat leuk dat je belt, wat spontaan. Je hebt natuurlijk dat gehoord over die ijsbaden net op de radio.
3: Jazeker. Ik hoorde inderdaad Remco aan de telefoon, dus ik dacht, ik moet eventjes inbellen.
1: Ja, nou ja, wat goed dat je belt. Want,
0: motherfuckers met z'n allen.
1: Ja, IJsgerand, dat ken ik wel. Ik heb redelijk in de buurt van jullie grote winkel gewoond, waar jullie allerhande ijs verkopen. Dus ijsblokjes, crustijs, maar dus ook ijsbaden.
0: Ah.
3: Ja, zeker.
0: Leuk man.
1: Ja, en je zal dan wel bellen met de reden natuurlijk.
3: Ja, kijk, om helemaal klaar te stomen natuurlijk voor de 30ste verjaardag, dacht ik van nou, misschien is het wel leuk als jullie even een ijsbadje bij ons komen nemen.
0: Zo.
1: Nou, wat super zeg. Ja, je zegt jullie, maar iemand moet hier dan het fort bewaken en dan moet ze slotte jaren.
3: Ja, nee.
0: Nee, dan gaat hij ook mee ook.
3: Dus, precies, ja, nee, Anouk inderdaad. Die moet morgen natuurlijk het. Natuurlijk, morgen is het mijn man geprent.
0: Okay. Nou ja, ik ben niet de lulligste, dat doe ik dan wel, maar wanneer moet ik langskomen?
3: Nou, ik weet niet wanneer jullie tijd hebben, maar hij staat al klaar.
1: Kwart
0: over negen, ik heb net een zwembroek gekregen.
1: Oh, je hebt net een zwembroek gekregen? Nou,
0: ineens valt alles op zijn plek.
3: Precies.
1: Super zeg. Ja.
0: Nou, dan kom ik er zo aan, denk ik.
1: Ja.
3: Nou, super.
1: Nee, dat lijkt me een goed idee. Ja, ik heb toevallig ook de live microfoon al geregeld. Auto staat klaar, dus alles is gereed voor jou en stagiair.
0: Voor mijn reet in een ijsbad.
1: Om zo naar IJsgerand te rijden. Die zitten redelijk dichtbij hier, dus dat is dan het goede nieuws. En ze hebben daar dan een van de mooiste ijsbaden die je kan huren. Hebben ze klaarstaan met ook prachtig ijs erin. Het wordt echt een ice bath experience, zou ik willen stellen.
0: Is dit een barter deal of heb ik dat verkeerd gehoord? Ik kom eraan.
1: Hele goede vrienden met ijsgerand.nl.
0: Ik heb er zin in.
4: Hey, what's up? It's your boy Joel Corey hanging out with my guy, Anouk Hendricks.

Joel Corrie. Het is 9:05. Zometeen in de ochtendshow. Waarom heeft elk land op het WK nu al een voorsprong op Zwitserland? Ook Nederland. Dat zo. Ook ga ik in een ijsbad, blijkbaar, hoor ik net. En deze drie komen...

0: je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger.

0: Loods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met drie heerlijke sausjes.
3: Kippie.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een schietpartij in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg zijn 12 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. Het vuur werd geopend in een sloppenwijk. 10 zwaar bewapende mensen stapten uit een witte auto en begonnen op woningen te schieten. Ze vluchtten daarna in dezelfde auto weg. Er is nog niemand aangehouden. Gemeenten moeten checken of statushouders met een uitkering wel genoeg Nederlands spreken, maar dat doen ze amper. Daarom komt minister Aartsen met strengere regels, heeft de Telegraaf gehoord. Als iemand niet aan de taaleis voldoet, gaat er 40% van de uitkering af. Als er geen verbetering komt, vervalt die helemaal. Het conflict tussen Amerika en Iran laait opnieuw op. Beide landen hebben elkaar vannacht aangevallen. Amerika begon daarmee nadat er een Amerikaans gevechtshelikopter was neergehaald en ze Iran daarvan beschuldigen. Iran heeft daar weer op gereageerd met aanvallen op Amerikaanse bases in Bahrein, Jordanië en Kuwait. En een scheidsrechter uit Somalië die zou gaan fluiten op het WK kwam afgelopen weekend Amerika niet in en nu is duidelijk waarom. Volgens Washington zou de man banden hebben met terreurorganisaties en een bedreiging zijn voor de nationale veiligheid. De man zou de eerste Somalische scheidsrechter op het WK zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het droog, terwijl het in het binnenland gaat regenen. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht krijgen we meer buien. En dit was het nieuws op Slam.
13: Thanks Daphne. Hoe is het op de weg dan? Flitsmeister weet het. A2 Elslo, Meersen, een half uur door een ongeluk. En ook een ongeluk op de A4 bij Plaspoel, Polder en Zoetewoudendorp, een half uurtje. A12 Nieuwerbrug Harmelen meldt 11 minuten. En op de A20 brug over de Bonervliet en Schiedam een half uur komt door een ongeluk. En tot slot 10 minuten A50 Hattem en Hattemerbroek, 2 kilometer. Flitsers doorgegeven op de A1 Holten Deventer bij 125,5. A1 Wilp Apeldoorn bij 92,9. En de A1 Lieren richting Apeldoorn bij 84,6. A2 IJsden richting Maastricht bij 271,2. A6 Nagelen Emmeloord bij 99,8. A7 Terwispel Heerenveen bij 152,4. En de A7 Middenbeemster richting Den Oever bij hectometerpaal 18,5. A16 Breda bij hectometerpaal 71. En de laatste, thanks voor het verklikken slam, A28 Bijlen richting Hogeveen bij 157,7. Binnen nu in een minuutje terug bij al die lekkere beats op Slam met Crazy Town, Butterfly en ook J-Lo met Getta.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
16: Boost your summer. De 500.

0: kan het toch dat elk land op het WK voetbal nu al een voorsprong heeft op Zwitserland? Dat zo in de ochtendshow met ook Crazy Town Butterfly. En dit is de nieuwe J-Lo. Save me tonight.
1: Goedemorgen, weer lekker op de bus met Slam op DAB+ en H0 in de passagier.

0: Met niet alleen de meeste, maar ook de beste muziek. Crazy Town en Butterfly. De nieuwe Calvin Harris staat klaar. Ook Lady Gaga. En nu een rapido rondje nieuws.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. Maar dan wel op onze manier. In Ierland is gedoe ontstaan omdat Lidl is begonnen met de bouw van een eigen pub naast een supermarkt. De allereerste Lidl-pub ooit. Een lokale politicus die wil dat de strenge alcoholvergunningswetgeving wordt aangepast in Ierland, omdat die volgens hem zo verouderd en ingewikkeld is dat dit soort dingen ineens kunnen. In Noord-Ierland is het namelijk lastig om een nieuwe drankvergunning te krijgen, omdat er eerst moet worden aangetoond dat er te weinig horeca in een gebied is. Lidl kreeg uiteindelijk toch groen licht nadat er in de omgeving twee pubs verdwenen. Dat je vriendin die pub binnenstormt. Schat, ben je heel dronken? Nee, schat, ik ben een Lidl dronken. Als we in Nederland nou zouden zuipen voordat we de Lidl binnengingen, dan kochten we massaal die tuinkabouter, de Tupperware set en die kleurboeken uit dat middelste gangpad. Het middelste gangpad in de Lidl-pub is alvast omgedoopt tot urinoir. Het Zwitserse nationale voetbalteam heeft tijdens hun voorbereiding op het WK in de Verenigde Staten een opvallende waarschuwing gekregen. Rond hun trainingscomplex in San Diego is een gebied waar regelmatig ratelslangen voorkomen. Op een plattegrond van de locatie is zelfs een zogenoemde snake area aangegeven, met de waarschuwing om uit de buurt van struiken en ruig terrein te blijven. De spelers worden vooral uit voorzorg geïnformeerd om ongelukken te voorkomen. Opvallend is dat er gisteren nog een bermbrand is uitgebroken naast het trainingscomplex van Zwitserland. En nu wil ik geen complottheorie starten, maar volgens mij willen die slangen heel graag van die spelers af. Ja, waar vuur is, wil je geen cobra's hebben in ieder geval. Hebben we nog een knal misschien? En tot slot, daar komt het laatste en beste nieuwtje. NASA die heeft de 4 astronauten bekendgemaakt die onderdeel worden van de Artemis 3-missie. De volgende grote stap in het Amerikaanse maanprogramma. Het gaat om 4 mannen dit keer. 3 zijn Amerikaans en 1 is Italiaans. De missie staat gepland voor 2027 en is vooral bedoeld als testvlucht om alles voor te bereiden op de daadwerkelijke maanlanding van een latere Artemis-missie. Volgens NASA is het een cruciale missie om de complexe samenwerking tussen meerdere ruimteschepen te testen en zo uiteindelijk weer mensen veilig naar de maan te kunnen brengen. We spraken die Italiaanse astronaut over of hij een beetje zin heeft in zijn ruimtemissie.
2: Super Mario Galaxy!
1: De Slam Ochtendshow.
3: Update.
0: En het is 9:15. Nou, dan moet ik zo vertrekken, denk ik.
4: Ja, het gaat zo gebeuren.
0: Ik word morgen 30. Marijn heeft een ijsbad geregeld om mijn 29 levensjaar mee af te sluiten. Dus daar ga ik, jongens. Dit was mijn laatste show.

0: dat je er toch redelijk cool onder bent.
1: Nou, dat ga ik ook worden, ja. Dat is wel het idee van een ijsbad.
0: Ja.
1: Nee, ik heb geen idee, hoor. Ik laat me helemaal verrassen. Maar het is nu al een leuke verjaardag.
0: Maar wat goed om te horen. Ik heb ook echt mijn best gedaan om dit verjaardag te regelen. Want het schijnt dus inderdaad, als je 30 wordt, dat ijsbaden dan een ding worden. Dat je daar dan ineens interesse in gaat krijgen.
1: Nou, dan ga ik meteen op de eerste dag ondervinden hoe dat is. Ja. Dankjewel Marijn, echt superleuk.
0: Dan kun je maar een keer meegemaakt hebben. Ik dacht wel dat het zo handig was.
1: Zo is het ook. Nou, of het leuk wordt, dat gaan we nog gaan we zien. Zo.
0: Ja, je maakt het mee zo meteen Anil Hendricks live vanuit een ijsbad. Moet ook nog even bepalen hoe lang je er eigenlijk in moet blijven zitten.
1: Ja, nou ja, dat laat ik wel even van die gast afhangen dan, die ernaast staat hopelijk.
0: Ja, of luister jij nu naar Slam en heb jij een idee hoe lang Anil in het ijsbad moet blijven zitten? Laat het van je horen in de app.
1: Laten we een wedje leggen voor een setje house in de pauzekous.
0: Dat is leuk. Eén iemand die de weddenschap, maar wat is dan de weddenschap?
1: Nou ja, dat je dus even een tijd noemt en als ik er langer in zit, laat ik zeggen dat je dan een tijd moet noemen, hoe lang je denkt dat ik erin zit.
0: En wie er het dichtst bij zit, wint de house in de pauzekousen.
1: Ja, dat vind ik een leuk idee.
0: Nou, dat vind ik leuk. Anil gaat voor de eerste keer een ijsbad doen. Hoe lang denk je dat hij het volhoudt in dat ijsbad? Laat het weten in de app van Slam. Degene die er het dichtst bij zit, die maakt kans op de house in de pauzekousen. Helemaal super. Nou, zometeen terug bij Anil live vanuit het ijsbad.
2: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
3: The Second Voice, Let Me Be.

0: marathon. Track of the Week van James Hype, Serotonin. Dat is lekker je weekend beginnen. Een opwarmertje voor vrijdag, die Slam Mix Marathon. Ik denk dat er geen manier is om je weekend lekker te beginnen. Althans, ik weet wel een manier. Met een vrije vrijdag en de Slam Mix Marathon. Wil jij kans maken op een vrije vrijdag? Dan is dit ook je kans om vrij te appen in de Apple Slam. Morgen weer een nieuwe editie van Morgan Freeman. Dan wel met Jarno, want Anouk is vrij. Maar we gaan alles op alles zetten om jou met een goede smoes vrij te krijgen bij je baas. Wil jij nou aanstaande vrijdag vrij? Dan heb je gewoon vrij in de Apple Slam. We gaan dat mogelijk maken. Hier bij Slam. Zometeen gaat het gebeuren. Ja, Anouk Hendricks in het ijsbad. Hoe lang denk je dat hij het volhoudt in het ijsbad? Het is zijn allereerste keer ijsbad. Ik zie al binnenkomen 1 minuut per leeftijd van Mark onder andere. Dus dat betekent dat hij het nu nog 29 minuten zou moeten volhouden in een ijsbad. Zou kunnen. Hoe lang denk je dat hij het volhoudt in het ijsbad? Dat is een allereerste keer ijsbad van Anouk. Stuur het in de Apple Slam. Degene die er dichtbij zit, die maakt kans op de house in de pauze. Kousen. Hoe lang houdt hij het vol in het ijsbad? Ik hoor graag van je in de Apple Slam. Zometeen dus Anouk live vanuit het ijsbad. En we draaien de Bausa met Magnetic.
1: Slam maakt van je hittegolf een hitjesgolf. Met de Summer 500.

0: Summer 500. Wat is jouw nummer 1 zomerhit? Stem nu op je favoriet via slam.nl. Slam. Summer 500. Vanaf maandag.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
2: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
3: De eerste call. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
5: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
6: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
13: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
14: Attap.
13: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
16: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
17: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
18: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
19: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij 26 tot en met 28

0: de show knallen? App gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info slam.nl.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl. Top snel.

0: circuit.com.
1: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: 1 minuut over 9:30, het weerbericht van Weer Online. Aan de kust is het droog, terwijl het in het binnenland gaat regenen. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Vannacht en vanavond meer buien, mogelijk ook met onweer. Dus dat wordt helemaal kut. De wegen op met flitsmarsje loste op. Er staan er maar 3 lange files op dit moment op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Elslo en Airport Maastricht. Daar staat een minuut of 10, 3 kilometer. En op de A4 drie kwartier gemeld Rotterdam-Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp. Er is een ongeluk gebeurd, 9 kilometer file. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen de brug over de Bonervliet en Schiedam. Daar staat een kwartier, 5 kilometer file. Ook aantal controles gemeld op snelheid op de A1 bij Holte, 125,6. A2 bij IJst is dat 271,2. Toevallig van het ijsbad. A4 bij Amsterdam, 1,7. A6 Lelystad richting Emmeloord bij Nagelen, flitser bij 99,8. Op de A7 bij Terwispel, een flitser bij 152,4. A12 bij Voorburg, 3,2. A15 bij Rotterdam, 40,2. A16 bij Breda, 71,0. En de A28 bij Bijlen, een flitser bij hectometerpaal 157,8. Tijd voor het laatste nieuws. Daphne van der Meijs, kom er maar in. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Er zijn 12 doden en 9 gewonden gevallen na een schietpartij in Johannesburg, Zuid-Afrika. Zeker 10 schutters openden het vuur in een sloppenwijk en sloegen daarna op de vlucht. De reden van de aanval is onbekend. Sinds er geen fatbikes in het Amsterdamse Vondelpark mogen rijden, zijn er 39 bekeuringen en iets minder waarschuwingen uitgedeeld. Het verbod ging 2 weken geleden in. De fatbikes veroorzaakten overlast. En de Somalische scheidsrechter die Amerika niet inkwam en dus niet kan fluiten op het WK zou banden hebben met terroristen. Althans, dat beweert Amerika, dat niet met bewijzen voor de beschuldiging komt. En tot zover de hoofdpunten van het AP.
3: Dankjewel Daphne, tot zometeen. Het gaat zometeen gebeuren. Anu Hendricks gaat live radio maken vanuit een ijsbad. De vraag aan jou, hoe lang houdt hij het vol in het ijsbad? Degene die er het dichtbij zit, die maakt kans op de house in de pauze kousen.
5: Anu en Marijn.
3: Dus stuur het even door in de app van Slam. Hoe lang houdt Anu Hendricks het vol in een ijsbad? Je hoort het zo meteen op Slam naar de Bausa Magnetic nu. Slam.

0: Asha bij Slam in de ochtendshow. Als het goed is, hebben wij nog verbinding met Anul. Goedemorgen. Nee, dat dacht ik al. Anul die staat in een loods, er staat een ijsbad klaar. Hij noemde het zelf als een soort doodskist, stond hij opgesteld. En hij gaat zich zo meteen verwerpen aan een ijsbad. Hij is zich aan het omkleden. Ik heb een mooie zwembroek gekocht.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Dat alles omdat hij 30 jaar wordt morgen. Vandaag was zijn laatste show als 20er. En wat blijkt, als je 30 wordt, dan krijg je een soort interesse in ijsbaden. Zo blijkt. Zo staat overal online. Zo hebben de mensen ons vanochtend in de show verteld. En daarom staat hij dus in de magazijn van IJsgarant om een ijsbad te nemen. We gaan zo meteen horen hoe het hem er vanaf gaat. Laat vooral weten in de Apple Slam hoe lang jij denkt dat hij het vast gaat houden. Dat is wel grappig. Nicky Romero die stuurde spontaan een appje. Die luisterde Slam, Nicky Romero. En hij heeft wat lieve woorden ingesproken voor Anul. Want die moet zich nu dus gaan verwerpen aan dat ijsbad. Dus Nicky.
2: Ja, Anul, wat super tof dat je dat gaat doen. Wie had dat verwacht, hè? Anul in een ijsbad. Nee, ja, kijk, ik doe dat eigenlijk dagelijks met reizen. En wij zitten natuurlijk ook in de ijsbadwereld met recovery als investeringen. Dus ik doe dat ook met Rico Verhoeven. Wat jij moet doen, is gewoon focussen op je ademhaling. Ik hoop dat ze me een beetje extra koud hebben gezet voor je. Want het moet eigenlijk minimaal 3 graden en 3 minuten. Of je doet 4 minuten, 4 graden, 5 minuten, 5 graden. En naar boven heeft het eigenlijk geen zin. Dan kan je gewoon lekker naar zwembad te voeren. Maar focus op je ademhaling. Zorg ervoor dat je denkt aan helemaal niks. Je hoeft niet te overleven. Gewoon alleen maar aan je ademhaling denken. En na 30 seconden, dan zit jij daar heerlijk rustig in. Dus je moet minimaal 3 minuten kunnen halen. Dat vertrouwen heeft heel Nederland in je. En als het is gelukt, laat het me weten. Want dan zet ik een heerlijk warm bad voor je aan thuis. Hey, succes, jongen.
0: Yo. Ja, Nicky Romero, die aan nog even wat laatste woorden inspreekt. Die op dit moment in de kleedkamer staat om een mooie sexy zwembroek aan te doen. Om dan uiteindelijk dat ijsbad te gaan doen. Nicky Romero zegt, Anu moet minimaal 3 minuten halen. Dus als mensen hun gok nog willen aanpassen in Apple Slam, dat mag. Hoe lang houdt Anu het vol? Degene die er het dichtstbij zit, die wint de Slam House in de pauzekousen. Zometeen gaat het dan echt gebeuren. Dus blijf erbij. Anu zometeen live vanuit een ijsbad voor zijn 30ste verjaardag.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone, hoorde je bij Slam. Het moment is aangebroken. Het gaat echt gebeuren. Anu Hendricks, hallo.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hey, het gaat dan nu echt gebeuren. Je gaat plaatsnemen in het ijsbad. Je hebt net wat ademhalingsoefeningen gekregen van het personeel.
1: Ja, heerlijk. Ik ben helemaal high, man. Je moet dan heel lang door je neus inademen en heel lang uit. En ik voel me helemaal high. Ik ben er klaar voor, denk ik.
0: Nou, zou ik zeggen, neem plaats in het ijsbad.
1: Moet je horen. Oh, het is niet best. Het is echt niet best. Wie heeft gegokt op hoe lang ik erin ga? Wat is de langste tijd?
0: Eigenlijk heel veel mensen. Het langste wat ik er binnen zien komen is 29 minuten. Maar dat is toch een beetje te veel van het goede. Ja, het gaat echt van seconden tot minuten. Ik moet zo even goed filteren. Want er zijn heel veel gokjes binnengekomen. Maar ik zou zeggen, als jij er klaar voor bent.
1: Daar ga ik. Ik heb ook hulp. Nigel, haal me hier doorheen. Hè? En haal me er ook weer uit. Oké, daar gaan we.
0: Even kijken hoor. Als hij zit, dan start ik de timer. En hij zit, dus we starten de timer. Ik weet niet, hoort hij mij? Wat is het gevoel? Anu, hoe gaat het?
1: Hou je bek even.
2: Je zit nu op een halve minuut.
0: Hele goedemorgen trouwens. Je luistert naar mijn collega Anu Hendricks die in een ijsbad zit te puffen en te steunen. Dit is geen scène van een volwassen website of een bevalling. Ik kan me voorstellen dat je daarmee verward.
3: Zijn hoofd begint inmiddels een beetje rood aan te lopen.
0: Hij begint een beetje rood te worden. Hij zit er inmiddels een minuut in. We zijn de minuut geparkeerd. Nou. Passeert.
4: Je zit op de minuut. Met over de minuut heen.
0: En gaat het nog langer volhouden? Ik denk dat ik gewoon even een plaatje ga draaien. En dan kom ik vanzelf bij je terug. Op het moment dat hij uit het ijsbad is gestapt. We zitten bijna op anderhalve minuut.

0: Stop de tijd. Anno Hendricks. Anno Hendricks, ja. Je bent eruit. De tijd willen wij graag horen.
1: Nigel, jij weet het.
2: Zeker. Het verlossende antwoord is exact 2 minuten.
0: Oh, exact 2 minuten. Wat een fantastische score. Dan moet ik even scrollen in de app wie dat... Vertel ondertussen even hoe je het ervaren hebt.
1: Nou, het is in het begin echt één grote shock. Dan wordt het ineens warm. Dat is heel weird. Ja. Maar dan beginnen mijn benen echt onwijs te tintelen. Mijn rug werd bloedheet, nog steeds. Mijn rug is bloedheet en op de laatste 20 seconden dacht ik echt dat ik oud ging. Ja. Het werd in mijn hoofd heel heet en ik begon echt te tintelen. Maar jij zei, oh ja, als je het nu nog volhoudt, ben je echt een bikkel. En ik dacht, ja, kijk, als ik dan doodga, dan wel voor een muur met logo's van IJsgrant natuurlijk. Maar ik heb het overleefd en Nigel heeft me er mooi doorheen gepufft. Wauw, ja, 2 minuten had ik niet gedacht. Dankjewel.
2: Nee, je hebt het heel netjes gedaan inderdaad. Zeker voor de eerste keer volgens mij. Dan, ja. Is dat echt wel echt chapeau.
1: Wat en ik heb nog steeds geen handdoek gekregen ook. Jullie zijn echt toppers hier.
0: Hey, wat super, dat team van de Slim Ochtendshow. Applausje voor Anno. Zijn laatste dag als 20e overleeft. Super jongen. Ga lekker afdrogen even. Hoe noem je het? Afkoelen? Nee, niet afkoelen. Verwarmen jezelf. En dan draai ik nog even bekermat.

0: geef jouw favoriete zomerhits door. Even kijken of Anouk nog steeds leeft.
1: Leef je nog?
2: Ja, ja, ik sta nog. Ik spin er helemaal na, man.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Lekker zeg. Jammer aan de telefoon. Jammer, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Jij hebt goed gegokt. Jij zat er het dichtst bij. 2 minuten en nee, dat klopt. Je bent daarbij de house in de pauzekousen.
3: Hoppa, top man.
0: Super zeg. Nou, dat heb je even mooi gedaan op deze blauwe woensdag. Morgen, Anouk, ben jij vrij? Dan word jij 30.
2: Ja, ja, ik dacht, we gaan er echt even een feestdag van maken. Dus als ik thuis kan zijn in plaats van bij Marijn, dan heb ik een goede verjaardag.
0: Dit wordt de allerlaatste ochtendshow met twee... Of dit was de allerlaatste ochtendshow met 2 twintigers.
2: Ik ben ook helemaal rood.
0: Zijn we er allebei weer. En dan is Anouk dus 30.
2: Ja, dan ben ik 30.
0: Ja, dus dat. Tot maandag. En veel plezier met Jarno zo meteen. Ja.

0: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
4: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social deal. Deals die je niet mag missen.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton. With OG.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
13: 18 plus speelbewust.
14: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
15: 18.000. Godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
17: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Daphne Hannemeijs. In het Zuid-Afrikaanse Johannesburg is een klopjacht aan de gang op de 10 schutters die het vuur openden in een sloppenwijk. Daarbij kwamen 12 mensen om het leven. 9 raakten gewond. Volgens de lokale politie kwamen ze aan in een witte auto en vluchtten ze daar ook weer mee weg. Sinds 2 weken zijn fatbikes in het Amsterdamse Vondelpark niet meer welkom en dat heeft tot nu toe 39 bekeuringen opgeleverd. Ook kregen rond de 30 mensen een waarschuwing. Fatbikes mogen het Vondelpark niet meer in omdat ze voor overlast zorgen. Een boete is, afhankelijk van je leeftijd, maximaal 115 euro. Er hebben vannacht bijna 40 asielzoekers in de tijdelijke nachtopvang in Rode geslapen. Die tijdelijke opvang is er omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel vol zit en er nog geen structurele oplossing voor is gevonden. Nog 12 andere asielzoekers wilden ook gebruik maken van de opvang, maar misten de bus. Zij sliepen buiten. En de Somalische scheidsrechter die op het WK in Amerika zou fluiten, maar het land niet inkwam, zou banden hebben met terroristen. Althans, dat beweert Amerika, dat niet met bewijzen voor de beschuldiging komt. De FIFA zegt er niks aan te kunnen doen, omdat het gastland bepaalt wie er naar binnen mag. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het droog, maar in het binnenland gaat het regenen. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht krijgen we meer buien. En dit was het nieuws op Slam.
19: En dan de weg af met Flitsmeister. Gelukkig geen vertragingen meer. Wel een aantal flitsers opgelet op de A2 richting Maastricht bij IJsden. De controle bij 271,2. De A6 Lelystad en Emmeloord bij Nagelen. Hectometerpaal 99,8. En de laatste vind je op de A27 richting Utrecht bij Martensdijk. Voetjes van het gas daar bij 87,8.
20: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
21: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
20: Ook bij Plus. Chio Chips 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
22: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
23: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
24: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
23: Echt?
24: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
25: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
26: Boost your summer.

Raksa. Good morning, dit is New Religion. En wist je dat de volgende track van 50 Cent ook echt bepaald is met 50 Cent? Dr. Dre die had twee beats gemaakt in de studio. Eentje voor Eminem en eentje voor 50 Cent. En je raadt het al, ze wilden allebei de beat van In Da Club hebben. Wat doe je dan? Doe je dan een rap battle in de studio? Ga je dan met elkaar vechten? Nee joh, veel stoerder. Kop of munt? Nou, even spelletje spelen samen? Zeg het maar, kop of munt, daar gaan we. Ik zou altijd voor munt gaan. En het werd ook munt. En dus ging die naar 50 Cent. Toen dacht 50, hoe zorg ik er nou voor dat dit nummer op ieder feestje wordt gedraaid? Dat zit hem in de eerste zin. Let maar op.

Ed Offenbach en Miles Away. En daarvoor nog 50 Cent en Candy Shop. Hey, wakker worden. Hey, bent gewoon aan het werk. Wakker worden. Het is woensdag, dat betekent de grote kans om de grootste kans om in slaap te vallen tijdens je werk. En ongeveer dat zwaartepunt ligt rond 2 uur. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat je in slaap dondert voor een middagdutje. Nou, even een kleine tip. Hoe kan je jezelf het beste wakker houden? Geef jezelf een nekmassage. Of laat het door die ene leuke collega doen, dan is alles zo weer recht overeind. Ja, ligt eraan welke collega, hè? Want en ook welk lichaamsdeel, maar goed. Axel en Grosso en Trevor Guthrie krijg je nu. Wakker blijven. Dit is Dreamer.

0: watching.
1: And just keep watching. Hoorde je op Slam? We zijn nog steeds op zoek naar de grootste zomerhits. Slam.nl/zomer kan je ze doorgeven. En dat gaan wij bundelen in, ja, hij is terug, de Slam Summer 500. En deze die je zo hoort is een goede nummer 1 kanshebber.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Jij bent mijn kampioen.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
6: Yes!
7: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
8: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie.
11: KWF, tegen kanker voor het leven.
5: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
6: Yes!
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
16: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
17: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
16: Zo geregeld. 123 Inkt.nl.
15: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
18: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
19: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
18: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
0: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: 10 tenders alsjeblieft.
9: Ja, dat is dan €8.
8: Hè? 8? Oké.
11: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
4: 10 minuten over 10:30. Tijd voor een slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is nog droog, maar in het binnenland kan vanmiddag wat buien ontstaan. De temperatuur die schommelt tussen de 14 en 17 graden vandaag. Flitsbus Amsterdam die meldt een vertraging. De A20 richting Hoek van Holland bij Gouwen. Daar verlies je 20 minuten, 4 kilometer aan file. En flitsers op de A1 richting Apeldoorn bij Wilpen. Controle bij 92,9. A2 richting Echt bij Ittenvoort, 213,2. De A5 Batuverdorp richting Hoofddorp bij Schiphol, 3,3. A7 richting Heerenveen bij Terwispolle. Controle bij 152,4. En de laatste is de A27 richting Utrecht bij Maartensdijk. Opletten bij 87,8.
5: Jarno van der Wielen.
4: M&M Without Me komt eraan. Ook de nieuwste van Clooney. Krijg je naar Another.

One question. Die ene vraag is ook gesteld aan Dua Lipa. Ja of nee, neem je Callum Turner natuurlijk je wettige echtgenoot? Ja, zei ze volop. En daarna, na die vraag, krijg je dan meestal... zijn er nog mensen die bezwaar willen maken tegen het huwelijk. Toen stond een heel stadje op. Het stadje Palermo, waar ze getrouwd is in Italië... die heeft posters door de hele stad laten hangen van... wij zijn geen toeristenattractie en Dua Lipa mag hier niet trouwen. Zit je toch niet lekker op dat aantal? Altaar of wel? 1,5 miljoen heeft ze uitgegeven. Gelukkig wel voor een jaar. Dus doe.

Miley Cyrus en End of the World. Zometeen lekkerste lunchpauze binnen een uurtje. House in de pauze komt eraan. En ik zou even extra scherp zijn, want je maakt kans op tickets voor de TT Assen. Tijdens House in de pauze, hoe dat zit hoor je zometeen.

0: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij 26 tot en met 28 juni moet zijn. De Cathedral of Speed. Het motorsportevenement van het jaar. TT Assen. Maak volgende week tijdens House in de Pauze kans om er het hele weekend bij te zijn. Hoor jij de racemotoren door de show knallen? App gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info slam.nl.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.

0: circuit.com.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Oh, wat een goal! Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Hallo.
11: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
10: Ja hoor.
11: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
10: Tuurlijk.
11: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
10: Ja.
12: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne Hannemeijs. Opnieuw is een woning in de Rotterdamse wijk Portugal doelwit geworden van een explosie. Het is al de derde ontploffing in dezelfde straat in een paar weken tijd. Bij de laatste explosie ontstond ook brand. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de drie incidenten. De parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de corona-epidemie onderzoekt is weer begonnen met de verhoren. Vandaag zijn oud-ministers Tamara van Ark en Wouter Koolmees aan de beurt. Van Ark hield zich bezig met de vraag of de coronamaatregelen versoepeld konden worden en hoe het corona-toegangsbewijs eruit moest zien. Paus Leo zegent vandaag de hoogste toren van de Sagrada Familia in. Na bijna 125 jaar is het einde van de bouw van de beroemde basiliek in Barcelona in zicht. Dat de paus het juist vandaag doet is geen toeval. 100 jaar geleden stierf de architect van de basiliek, Antoni Gaudi. Zaterdag begon de paus aan zijn bezoek aan Spanje. Donald Trump heeft zich de woede op de hals gehaald van liefhebbers van manga. Dat zijn Japanse stripverhalen. In een video is Trump te zien als ninja uit een populaire serie. Dat pikken de manga-fans niet en daarom zijn ze in Japan een handtekeningenactie begonnen. Die is al 20.000 keer ondertekend. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het droog, maar in het binnenland gaat het regenen. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht krijgen we meer buien. En dit was het nieuws op Slam.
2: En dan Flitsmeister, die meldt één vertraging om 11 uur. Dat is de A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. Daar verlief je nog 20 minuten, 3 kilometer aan file. En flitsers op de A1 richting Deventer. Controle bij Holte bij 125,6. A2 grens met België richting Maastricht bij IJsden 271,2. En de laatste is de A7 richting Heerenveen bij Ter Wispel. Voetjes van het gras bij 142,6. Binnen een minuutje terug in de muziek met Robin S.
3: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: Boost your side.

denkt, wat ruikt de lekkerste lunchpauze van Nederland een beetje naar rubber? Dat is helemaal niet verkeerd. Komende week een house in de pauze. Moet je heel goed gaan opletten. Kan je niet even achter op je luie reet gaan lunchen. Maar die oren moeten scherp blijven. Je maakt kans op weekendtickets voor de TT Assen. Kan je bij zijn vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni... als jij de motoren voorbij hoort komen in de lekkerste lunchpauze van Nederland. Hoor je die voorbij komen, app dan gassen. Deze kant op via de app van Slam. Vanaf volgende week jouw kans op weekendtickets voor de TT Assen Gassen appen. Als je de motoren voorbij hoort komen in de lekkerste lunchpauze. Zometeen de Grand Slam. De titel voor Bibi Rexha, Sad Girls, krijg je na de weekend.

Petsai en Gabriella, we gaan even terug naar het jaar 2011. Toen hebben onderzoekers zoiets vets gedaan. Toen hebben ze 100 papieren vliegtuigjes boven Duitsland, heel hoog boven Duitsland, los laten vliegen. En sommige zijn gevonden in Canada, Amerika en Australië. En zo'n papieren vliegtuig maken, dat komt heel nauwkeurig, hè? Want je maakt toch snel een foutje. Uit dat jaar, op papier, een van de grootste bangers, Bas.

0: David Guetta, you are awake tonight op Slam. Met zometeen antwoord op de vraag, want het is echt zo. Welke sport moet je gaan beoefenen vandaag nog om 10 jaar langer te leven? Het is bewezen en het is niet voetbal. En ook de nummer 1, de Slam 4, die komt eraan. De Jamaican Bam Bam van YouGel.
1: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
7: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal. 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo.

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis. Ook tijdens het WK.
0: Kippie. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja.
4: Serieus?
3: Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
8: Welkom in Afrika!
7: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
9: Help!
10: GWC!
9: Help!
10: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
11: Laten we het proeven.
10: Opdrachten uitvoeren.
12: Moeten we dat poep mengen?
13: Dit is een grap.
10: Maar wie het best integreert...
14: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
10: ...wordt tot ere Himba gekroond.
15: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
16: Pick it to the tribes.
10: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
17: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
18: Social deal, deals die je niet mag missen.
19: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
20: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
21: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
22: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
23: 11:30, een hele goede morgen. Tijd voor je slimweerupdate van de vrienden van Weer Online. In de kustgebieden is het droog. Verder in het land kan het flink wat regenen. En zelfs vanavond nog kans op onweersbuien. Temperatuur schommelt tussen de 14 en 17 graden. Maar het wordt beter, zeggen ze dan. Dan de weg af met Flitsmeister. Nog 2 vertragingen. De A12 richting Oberhausen bij Zevenaar. Door een ongeluk daar 23 minuten bij je reistijd optellen. En de laatste vertraging op de A50 richting Arnhem bij Hoenderlo. 16 minuten. Komt door een vrachtwagen met pech. En van Flitsers, check de Flitsmeister app.

de enige. Ex-Grand Slam hoorde je op Slam. En als je misschien nog een leuke date zoekt, hè, met misschien iemand van Blauw Bloed, Antoon, moet je de volgende sporten gaan beoefenen. Want het is onderzocht, wat is de sport die ervoor zorgt dat je het langst leeft? Sterker nog, voetbal valt af, staat op nummer 3. Als je dat veel doet, dan kun je je leven verlengen met 5 jaar. Iedereen denkt krachttraining, nou dat valt me mee, 3 jaar. Maar de grote nummer 1, waarvan je veel langer gaat leven. Sterker nog, 10 jaar kan je aan je leven plakken als je flink een potje gaat tennissen. Ja, het is ook wel de eerste sport waar je ook sneller dood kan gaan, maar dat is als je met je hoofd voor het racket gaat staan. Dat is een goede tip, toch? Ik weet wat ik ga doen. Ik weet waar ik mezelf ga inschrijven. Good morning, dit is Slam. Zometeen Nina Sky, Move Your Body komt eraan. En eerst Ilke Klein, Joris Voorn. Dit is Transmission.

0: gang.
1: Jump on.
2: En Alexis Jordan en Got to Love You hier op Slim. Waar het nu nog ochtend is, maar zo echt als een soort Harry Potter ga ik zo meteen de ochtend transformeren in de... Ah, in de middag met de lekkerste lunchpauze van Nederland. Hou ze in de pauze.
3: Hou ze in de pauze!
2: Komt eraan met deze. I don't know what you heard about me. Put up
4: this thing, get a dollar out of me. BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
12: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
14: Ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
17: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
18: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
17: Voor pallets van 100 kilo?
18: Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde
16: vacatures. Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
19: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze.
1: De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedemiddag, ik ben Afnan van der Meijs. Rijkswaterstaat gaat de komende jaren geen onderhoud meer doen aan de wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. Er is gewoon geen geld meer voor, schrijft de Telegraaf. Het komt er onder meer op neer dat bijna 100 kilometer asfalt en vangrails niet vervangen wordt. Ook werk aan viaducten blijft liggen. Er rijden geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht en tussen Schiphol en Utrecht vanwege een blikseminslag. De NS denkt dat er nog zeker een uur geen treinen rijden. Op andere trajecten, zoals tussen Utrecht en Eindhoven, zorgen blikseminslagen ook voor problemen. Het KNMI heeft voor vandaag code geel afgegeven. Tijdens de corona-epidemie zat de zorg in ons land een paar keer dicht tegen code zwart aan. Dat zei oud-minister Tamara van Ark bij de enquêtecommissie. Code zwart betekent dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat artsen moeten kiezen wie nog wel zorg krijgt. Vooral begin 2021 was het kiele-kiele, zei van Ark. Oud-VVD-wethouder en voormalig 50PLUS-voorzitter Geert Dales is veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur voor onder meer belediging en smaad. Hij schold in november vorig jaar een taxichauffeur uit en maakte racistische opmerkingen. Ook plaatste hij berichten over de chauffeur op sociale media. Dales ontkent. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag ontstaan buien, daarbij is onweer, hagel en veel wind mogelijk. Hiervoor is code geel afgegeven. Het is 16 tot 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
2: We maken 12 uur dus snel even de wegen af met Flitsmeister voordat House in de pauze begint. Een vertraging die vind je op de A12 richting Oud-Dijk. Richting Oberhausen bij Oud-Dijk moet ik het wel goed zeggen. 21 minuten verlies je daar 3 kilometer aan file. En voor flitsers, check de Flitsmeister app.
22: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
23: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
24: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika ertsmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
23: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
25: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
26: Oh, heerlijk hier, hè?
27: Ja, eindelijk even niks.
28: Dit is echt nice.
29: Hola, le pongo dos cervezas.
30: Hola, señor. Sí, 2 bier.
28: Voor mij?
26: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
30: Por favor.
26: Proost. Proost.
31: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
32: Boost your summer. De 5.

Lee hoorde je in de Lekste lunchpauze. Het is woensdag. En dan mijn moeder me vroeger wel eens mee tussen de schoolpauzes door naar de McDonald's. En kreeg ik zo'n radiootje. En daarop staat de classic die je zometeen hoort. Ozone, Drakkerstandig T komt eraan naar Janet Jackson.

0: Black Eyed Peas, Lady Gaga, St. John, Dr. Alban, Up Dead Alive komt eraan. Binnen een paar tellen zijn we terug. Tot zo.
1: Slam maakt van je hittegolf een hitjesgolf. Met de Summer 500. The Summer.

0: Summer. Summer 500. Wat is jouw nummer 1 zomerhit? Stem nu op je favoriet via slam.nl. Slam. Summer 500. Vanaf maandag.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
5: Thanks.
2: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
10: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
12: De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl.
13: Kippie.
14: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
15: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
16: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog...

0: huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint.
1: Boost yourself.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: kinderdoel boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Houd ze in de pauze.
4: Het is exact 12:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Pas op, het kan regenen, het kan onweren. En de temperatuur schommelt tussen de 14 en 16 graden vandaag. Zeker nog, die onweer heeft voor gezeik gezorgd op het spoor. Er rijden geen treinen op dit moment tussen Amsterdam en Utrecht. Verder nog één vertraging op het wegennet. Flitsmeister meldt hem op de A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar verlies je een kwartiertje, 3 kilometer aan file. Zo, dan nu de leuke dingen. Hou ze in de pauze. Gaat verder met zometeen de Black Eyed Peas en eerst Firebeats.

0: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Dus jij denkt aan inkten toners bij 123 Inkt?
12: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
11: Zo geregeld. 123inkt.nl.
13: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Kleine billetjes, grote actie. Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
16: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
17: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden.
18: Zo klinkt de mooiere toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
19: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
20: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
19: Ja, de leeuw komt eraan.
20: Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
18: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
21: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
22: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
23: Welkom in Afrika!
22: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
24: GWC!
22: Help!
24: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
25: Laten we het proeven.
24: Opdrachten uitvoeren.
26: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
24: Maar wie het best integreert...
27: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
24: ...wordt tot ere Himba gekroond.
28: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
29: Tickets to the tribes.
24: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
30: Via je smartphone.
0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Afnan Hannemeijs. Nog 4 jaar en dan heeft stroomleverancier Tennet niet meer genoeg elektriciteit om aan iedereen te leveren. De angst voor een tekort was er al, maar dat zou pas na 2030 gebeuren. Dat het nu eerder komt is het gevolg van de stijgende vraag naar elektriciteit. Bedrijven schakelen over van gas naar stroom en we rijden steeds vaker elektrisch. Rijkswaterstaat stopt voorlopig met het asfalteren en het onderhoud aan meerdere snelwegen omdat het geld op is. Het gaat onder meer om de A12 en verschillende wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook onderhoud aan bruggen en viaducten wordt uitgesteld. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit blijft voorlopig vastzitten. Een Noors gerechtshof heeft het verzoek van Marius Borg Høby om vrij te komen afgewezen. Hij wilde naar zijn moeder, die ziek is en wacht op een longtransplantatie. Høby zit vast voor meerdere strafbare feiten, waaronder verkrachting en mishandeling. En de Britse premier Starmer is geschrokken van de rellen die gisteravond in het Noord-Ierse Belfast uitbraken. Compleet onacceptabel noemt hij het. Op een aantal plekken in Belfast waren protesten nadat een Soedanese man iemand had gestoken en geprobeerd had hem te onthoofden. Die protesten liepen helemaal uit de hand. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag ontstaan buien. Daarbij is onweer, hagel en veel wind mogelijk. Hiervoor is code geel afgegeven. Het is 16 tot 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
2: Kijk, er gebeuren nare dingen met het weer. Maar ik moet ik zeggen, ik heb wel ontzettend veel genoten van het onweer van gisteren. Ja, jammer dat die treinen niet rijden, maar my god. Wat blijft dat vet. Dan even kijken naar de wegen. Verkeer door Flitsmeister. Een vertraging van de A7 ongeveer 10 minuten tussen Hoorne en Zaanstad. Voor Zaandam is dat. En de A12, daar grenscontrole een minuut of 10.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
3: Ook bij Plus, Chio Chips, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
6: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1+1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
23: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
25: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
23: Hoe dan?
25: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
27: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
30: Boost your summer.

Dan Tompkins en Phone. Daarvoor nog Bob Sinclair, Fireball en What I Want. MK zo meteen op je radio. Eerst naar de staat waar panters voorkomen. Alligators en krokodillen. Ja, dat is niet hetzelfde. En ook de zeekoe en de python hebben ze daar in die staat. Levert veel gevaarlijke situaties op. Deze guy komt er vandaan. Is daarom ook Florida genoemd. Dit is Whistle bij Slow.

bij Slam House in de pauze. Jarno loopt net de studio uit, maar hij zei nog dat hij heel graag een keer naar het huis van Elvis gaat. En dat kan mij allemaal niet heel veel boeien eigenlijk. Ik vind het wel een treurig verhaal. Verslaafd aan de vrouwen en de drugs. Een relatie niet meer kunnen onderhouden en dan uiteindelijk in Las Vegas moeten optreden om je schulden af te betalen. Een treurig verhaal eigenlijk gewoon. Positiever zometeen Kylie Minogue. Die heeft met haar wijnmerk 27 miljoen flessen kunnen verkopen. Kylie zometeen In Your Eyes. Eerste Avicii bij Slam. Dit is Waiting for Love.

0: gratis! Bestel nu bij New York Pizza.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Goedemorgen.
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.

0: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
3: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus? Wat een geld.
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
15: Kippie!
16: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
17: We denken na over een koophuis.
18: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
17: Bart, met die loopgroep?
18: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
19: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
20: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
21: Hola, collega.
22: Hey.
21: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
22: Mark?
21: En die prijzen.
22: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
21: Oeh, ja.
23: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
24: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
25: House in de pauze.
26: In aardig wat provincies code geel vanmiddag vanwege onweer, hagel en veel wind. Dus ook regen. 16 tot 18 graden en het blijft wisselvallig. Maar langzaamaan wordt het wel iets beter richting het weekend. Dan even kijken naar de langste vertraging. Dat is de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. Aansluiten in 20 minuten. In de file of gewoon op kantoor. Eén ding is zeker, best hits in de mix. Calvin Harris na Basto. Dit is Again and Again bij Slam.

energie tijdens de lunch. Dit is House in de Pauze. House in de Pauze specialty Home Alone. En vanochtend Black Eyed Peas, Shakira en Girl Like Me. In de 90s, begin zero's, had je natuurlijk de grootste meidengroep, de Spice Girls. Heel veel verschillende Spice, onder andere ook een Scary Spice. Ken je haar nog? Haar echte naam Mel B. En ze heeft ook gedeeld dat in haar zwangerschap het raars werd gevraagd door een presentator of ze even op de weegschaal wilde staan, want ze zwanger was. Gadverdamme. Je hoort haar zo meteen. Eerst Alesso, dit is Words.

Mantis, Guetta, Little Mix en Heartbreak Anthem. Will Smith daarvoor nog met zijn zomertrack Miami. Goed nieuws, hij komt eraan. De zomer in Nederland en dat gaan we vieren, ook omdat het zulke mooi weer wordt. Vanaf het weekend, vanaf maandag hoor jij hem, de Slam Summer 500. En we zijn nog op zoek naar jouw favoriete zomerhits. Dus laat ze achter via slam.nl/zomer. Dat is makkelijk, hè? Milky Chance, zo meteen Stolen Dance. Eerst een track die volgens ingewijden erop stond binnen een half uur. Party Rockers, I Like The Way bij Slam.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
10: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
2: Boost yourself.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: With the OG's.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Afnan Meijs. Een aantal treinen tussen Utrecht en Breukelen zijn weer aan het rijden. Het treinverkeer werd stilgelegd omdat de bliksem was ingeslagen. Er rijdt ook af en toe weer een trein tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal en tussen Schiphol en Utrecht Centraal. De NS zegt dat reizigers nog wel even last kunnen hebben van drukte en vertraging. In Hellevoetsluis heeft de politie 5 mannen en 2 vrouwen aangehouden voor betrokkenheid bij handel in harddrugs en de invoer van chemicaliën. Bij invallen werden onder meer contant geld, luxe horloges, auto's en een boot in beslag genomen. In de gevangenis zijn nog 3 mannen opgepakt. 2 agenten die een jaar geleden schoten bij een verkeerscontrole in Brabant gaan vrij uit. Het OM gaat er geen zaak van maken. De agenten trokken hun wapen toen een bestuurder er vandoor ging en ze de achtervolging hadden ingezet. Het OM vindt dat de agenten mochten schieten, onder meer omdat de auto op een van de agenten inreed. De man die in het Noord-Ierse Belfast werd aangevallen door een Soedanees is daardoor een van zijn ogen kwijt. Zijn andere oog heeft schade. Dat werd bekend bij de rechtbank, die besloot dat de Soedanees langer blijft vastzitten. De aanval leidde gisteravond tot protesten in Belfast die helemaal uit de hand liepen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag regent het en daarbij is onweer, hagel en veel wind mogelijk. Tussen de buien door wordt het 16 tot 18 graden. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. En dit was het nieuws op Slam.
13: Dankjewel. Dan de situatie op de weg volgens Flitsmeister. Er staat 33 kilometer. Dit zijn de langste 3. Eerst op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Velsen. Daar een kwartier extra. De A29 Rotterdam Berg op Zoom voor Numansdorp. Vrachtwagen met pech 14. En de A208 Haarlem richting Velsen voor IJmuiden vanwege ook die A9.

0: op vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
2: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Boost your summer. De 500.

Dit is nou echt zo'n track die je graag wil horen in de auto. Als je dan het raampje naar beneden kan draaien. Of tegenwoordig met een knopje. En dan komt dit uit de speakers. Vandaag is nog niet de dag, maar vanaf maandag dan wel. Dan wordt het namelijk weer zomer. Dat gaan we vieren bij Slam met de Slam Summer 500. Oftewel de 500 grootste zomerhits door jou gekozen. Ga naar slam.nl/zomer en laat daar je favoriete zomertracks achter. We bedanken jou, kunnen we hem samenstellen. Deze komt er waarschijnlijk wel in. Nelly, Ride With Me, moet gek lopen, denk ik. Beetje het gevoel dat je de auto uit het vet haalt of zo. Stel voor, je hebt een tweede auto. Ik weet niet of het economisch tegenwoordig nog rendabel is, maar zo'n oldtimer. En je rijdt hem eventjes lekker de dijk op, een zonnetje erbij. Het is vandaag Nationale Buitenspeeldag. En dat is toch een beetje met onze leeftijdscategorie. Toch misschien een beetje autorijden. Of kamperen en niet heel snel meer ticketjes spelen. Helaas eigenlijk. Slam. Aan de andere kant, festivals bezoeken is ook buiten spelen. Dit is een festivalplaats, jongen. James Hype, Serotonin.

0: Paris.
1: Medusa, James Carter, Ellie De Hey en de Fast Boy. Bad Memories hier bij Slam. En er is weer iemand vrijgezel.
2: Thomas van Empelen.
1: Ja, wel ver weg trouwens hoor. Ik heb het over Ariana Grande. Zij is vrijgezel. De knappe jonge zangeres, 32 jaar. Ja, ze was samen met de oudere Slater, Ethan Slater. Samen zaten ze in de film Wicked. En het ging er achter de schermen ook Wicked aan toe. Volgens mij had die Ethan Slater ook nog een vriendin en zelfs een kind en zo. Maar goed, Ariana Grande was toch iets interessanter. Dus daar zijn ze samen gegaan. Uiteindelijk ook nog een nieuwe film Wicked opgenomen. Dat is met zo'n groene heks of zo, zelf nooit gezien. Maar ze zijn nu uit elkaar. Oh, en ik hoop niet dat Ariana Grande dan minder gaat eten. Dat er zo iemand is die dan helemaal niet meer de koelkast opentrekt vanwege de emoties. Maar dat kan ze niet echt hebben namelijk, als je foto's van haar ziet. Ze zeggen erover, over de relatie die verbroken is, dat ze nog steeds bevriend zijn. En ze steunen elkaar in hun carrières. De relatie zou goed uit elkaar zijn gegaan. Zorgvuldig overwogen. En samen besloten hun eigen weg in te gaan. Als dat waar is, dan is dat heel fijn. Vaak zijn er toch altijd dingen door de kamer gevlogen, weet je wel, maar toch. Je hoort er nu, Ariana Grande.

0: Brown Eyes.
1: Slam op de woensdag, Dave & Thames hoorde je en Rain Dance. Goed dat je erbij bent, zometeen nieuws over Sydney Sweeney. Ja, daar ben je geïnteresseerd, hè? Het gaat over paaldansen, er is nieuws over haar. En de Harry Styles concert in de Johan Cruijff Arena hebben nog steeds een bijzonder bijeffect in Nederland. Dat hoor je zometeen en natuurlijk de lekkerste hits. Vandaag je van de nieuwste van D.O.D. Closure komt eraan. Jason Derulo en ook J-Lo Getta onderweg.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag

0: Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftop van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
7: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
4: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
5: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
10: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
11: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
12: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
13: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
11: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
16: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
17: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
16: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
17: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
18: Tijd voor gesponsorde vacatures.
15: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
19: Iets over 2:30, weer online weerbericht voor je. Het is regenachtig. Langzaamaan komt er ook steeds meer regen op plekken. Onweer, hagel, wind tussen de buien door. Zo'n 16 tot 18 graden, code geel op sommige plekken. En vooral vanavond in Limburg wordt het pittig. Dan morgen begint redelijk droog. En dan later, vooral in de avond, vooral regen. Maar goed, dat is morgen pas weer. Dan even kijken naar de wegen. Verkeer of Flitsmeister, 3 langste krijg je van me. Vertragingen voor de duidelijkheid. Dit zijn ze vanaf 10 minuten. Eerst op de A1. Dat is grenscontrole. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam een kwartier. En de A12 ook grenscontrole. 13 minuten.
20: Thomas van Empelen.
19: Ja, of het draait 10 minuten eigenlijk. Hè, want het zijn die Duitsers die aan het kijken zijn. Die komt eraan. Jason Derulo. Eerst J-Lo.

D.O.D. en Closure. Alles wat die man aanraakt wordt lekker, niet normaal, hè, zeg. Ja, behalve zijn schoonmoeder waarschijnlijk, maar goed. Slam op de woensdag. Goed dat je erbij bent, Thomas hier. En nieuws over Sydney Sweeney. Toch wel wereldwijd een van de meest hotte dames ter wereld tegenwoordig. Het is de girl next door waarvan je hoopt dat je vriendin 20% daarvan ongeveer heeft, denk ik. Of 30 met een beetje geluk. Er is nieuws over. Ze zit in de serie Euphoria, waar ze daar schittert. Alleen er is één probleem. Er moest een scène uitgeknipt worden waar ze zelf niet zo blij mee was. Dat die eruit geknipt werd. Namelijk een scène waarin ze paaldanst. Daar heeft ze wekenlang paaldanslessen voor gevolgd. Alleen de scène paste toch niet bij de serie. Dus het is eruit geknipt. Het is nog een beetje alsof je de seksscène van Katja Schuurman uit Oesters van Namke knipt, weet je wel. Dus toch, iedereen kijkt hem daarvoor, maar het zit er dan niet in. De grote verdwijntruc. Houdini, dit is Dua Lipa bij Slam.

Ella bij Slam, Ella Arbor en Came Here for Love. Sommige vrienden van mij die doen dat wel, soms op de tablet ook. En sommige die hebben dan een papieren editie van de krant op zaterdag. En ik vind dat altijd een beetje proleterig, weet je. Even een krantje lezen. Ik denk, ga later met een kopje koffie een beetje drinken. Maar moet eerst even de Volkskrant lezen. Toch ben ik nu wel een beetje spijt van het feit dat ik geen abonnement heb op een Parool vooral eigenlijk. Wat is er aan de hand? Er is ook op Marktplaats al meer dan bijna 30.000 keer opgezocht. Namelijk de Parool-editie van afgelopen weekend. Dat is een krant voor Amsterdam. Met een zelfgeschreven bedankje van Harry Styles. Hij bedankt namelijk iedereen in Amsterdam voor het bezoek aan de stad. Hij heeft duidelijk zijn tour gehad. De Together Together Tour in de Johan Cruijff Arena. En het is zelfs zo dat die handgeschreven bedankadvertentie die in het Parool staat nu weggaat in sommige gevallen op Marktplaats voor €200. Dan heb je abonnementen wel weer uit, potverdikke me. Harry Styles bedankt Amsterdam en die krant is dus €200 waard. Harry Styles, je hoort hem nu. Dit is Aperture bij Slam.

0: hits op je radio tijdens de woensdagmiddag. Harry Styles en Aperture. Die dus in een krant in Amsterdam een bedankje deed voor het bezoek. Amsterdam, you never forget the first. Thank you for having us. Harry plus the Together Together Tour. Dat is toch lief dat hij dat zegt. Over Amsterdam gesproken trouwens. Stad waar ik woon. Waar ik ook lijpe dingen mee maak. Ik was gisteren op zakenlunch. En ik was aan het wachten op iemand. En een zwerrie legde haar hoofd op mijn schouders. Dat was nog niet eens het enige. Er gebeurde andere rare shit. Ik vertel het je zo meteen wel. Slam. Coming up. Het klinkt ranzig, maar het was grappig. DJ Payel straks zo meteen. De Bouwsta komt er ook aan. Wow, lekker. Loreen zo meteen. Slam.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Lieslot, wat ben je aan het doen?
4: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
3: Dus?
4: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
3: Ah, met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrije vakanties.
5: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
9: we
8: Oranje.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zit hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
13: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
14: Kippie.
15: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
19: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
20: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
21: Kruidvat, steeds verrassend.
14: Hola, collega.
15: Hey.
14: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
15: Mark?
14: En die prijzen.
15: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
14: Oeh, ja.
21: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
22: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
24: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Vrouwen die gevaar lopen mogen straks misschien pepperspray bij zich dragen, zegt justitieminister Van Weel. De discussie over pepperspray als zelfverdedigingsmiddel leidde op na de moord op Lisa in Amsterdam. In Denemarken mag het al, met een speciale vergunning. En de minister gaat kijken of dat hier ook kan. Op allerlei wegen wordt voorlopig geen asfalt vervangen, omdat Rijkswaterstaat te weinig geld heeft. Het zijn wegen in Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, zoals de A7, de A28 en de A12. De wegen zijn wel gewoon veilig, maar misschien mag je straks op sommige stukken minder hard. Door afslankmiddelen geven mensen minder uit aan boodschappen. Dat blijkt uit Brits onderzoek. Supermarkten verkochten voor bijna €1 miljard minder, vooral aan snacks. In Groot-Brittannië zijn afslankmiddelen, net als bij ons, helemaal ingeburgerd. Fans van Harry Styles hebben massaal gezocht naar het parool van vorige week zaterdag. Daarin bedankte hij hun voor hun komst naar de Johan Cruijff Arena. Het was een handgeschreven brief in het Nederlands op de hele achterpagina. De krant werd voor enkele tientjes aangeboden op Marktplaats en Vinted. En dan het weer van Weer Online. Buien met onweer, hagel en veel wind, met name in het oosten. En tussen de buien door is het 16 tot 18 graden. Vanavond vooral in Limburg pittige buien. Morgen ook buien en dan een graad of 17. Dit was het nieuws op Slam.
1: Nou ja, tientjes. Iemand bood hem ook aan voor €200. Dus wat ik zei, die krant waar Harry Styles een bedankje aan Amsterdam in doet. Dan even kijken naar de wegen. Top 3 krijg je van de A8 Amsterdam-Zaandam voor de brug over de Zaan 10. De A12 richting Duitsland, daar grenscontrole 10. En de A37, ook grenscontrole 10 minuten.
25: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij 26 tot en met 28...

0: zijn. Hoor jij de racemotoren door de show knallen? App gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info slam.nl.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

0: als ze niet aan een ayahuasca-sessie zitten, dan zingt ze af en toe nog wel eens een keer. Lorraine, Euphoria bij Slam.
1: Thomas van Empelen.
0: Ja, dat is toch af en toe leid je het leven in zo'n grote stad alsof je in een simulatie zit. En ja, ik geloof wel dat sneeuw echt is en zo. En dat de sporen in de lucht geen chemtrails zijn. Maar het is echt af en toe bizar. Ik was aan het wachten voor een zakenafspraak op een vriendin. En we zouden gaan lunchen, hartstikke gezellig. En ik sta er te wachten voor het restaurantje. En er komt op een gegeven moment een meid van achter. En die legt haar hoofd op mijn schouders. Dus ik zie lang zwart haar op mijn schouders liggen. En uit een soort van eerste instantie denk ik meteen... Ah, oh, hey. Ik zei, hey, hey. Heel, op een hele lieve manier. Zo van, je bent welkom. En diezelfde seconde dacht ik nog van, wie ben jij? En toen keek ze om en toen zat ze me aan te kijken. En toen was het een beetje zo'n, even heel lullig gezegd, maar een beetje Oost-Europees gezicht. Vol met puisten. En echt een beetje half zwerrie. En toen liep ze weg. Half giechelend, alsof het een soort van heks was. Het was bizar. Ik hoop niet dat ik nu luizen heb. En die meid waarmee ik dus een afspraakje had, die een paar meter verderop, werd dus dan weer lastig gevallen door een zwerrie. Die dus, het is geen grap, vader Jacob, aan het zingen was in een kinderspeelgoed microfoon. En daarmee was hij euro's aan het ophalen. Om waarschijnlijk weer wat chemicaliën te kunnen kopen. Het is... Het leven in een grote stad. Je denkt af en toe, het is zo gepolijst. Alles is opgeruimd. Huizen kosten, wat is het, 15.000 euro per vierkante meter. Het is allemaal te gepolijst. Nou, dat valt wel mee. Zometeen Calvin Harris uit Londen. Blessings komt eraan. Eerst voor je Kygo Khalid. Het is Save My Love Slam.

0: veranderd. Dat was een soort van Engels en Nederlands door elkaar. Wacht even, dit kan beter.
1: The Slam Summer 500.
0: Ja, precies. Ja, het wordt namelijk gewoon weer zomer. We kunnen weer de korte broek uit de kast trekken en langzaam genieten van Aperol Spritz in je t-shirt of je crop top op het terras. Dat is mooi nieuws. Calvin Harris, Clement and Douglas hoorde je met Blessings. Op zich is dat ook wel een zomertune. Mocht je denken, hey, die zou ik willen horen in die zomerlijst. Misschien wel op plek 416 of 235. Ga dan eventjes in een verdwaalde minuut op je werk naar slam.nl/zomer. Daar kan je met de stemmodule stemmen op je favoriete zomertrack en dan hoor je hem terug in de lijst. Hoe leuk is dat? Want samen maken we hem. Dan ophef in Den Haag. En ik hoor je denken, is dit een politiek praatje weer? Heb ik helemaal geen zin in. Het is woensdag. Nee, geen zorgen. Ja, er is wel wat aan de hand. Namelijk Marlboro, Philip Morris, die zitten dus met een halve vuist tegenwoordig bijna in de wietkweek. Iets wat Snoop Dogg niet erg vindt, maar de politiek dan maar wel. Want wiet moet juist een beetje delegaliseren. Snoop Dogg, Dr. Dre, dit is de next episode.

0: catch my breath. Slam, het zometeen de muziek van Bibi Rexha, DJ Snake, Justin Bieber en ook die nieuwe van Spiller in de remix. En hoe je mogelijk toch een koe zou kunnen houden in je eigen achtertuin. Hoe dat zit, hoor je zo.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
8: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: Cheers.
1: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Art saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arts van McDonald's. I'm loving it.
2: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
7: Welkom in Afrika!
6: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
8: Help! GWC!
6: Help!
8: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven.
8: Opdrachten uitvoeren.
10: Moeten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert?
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: Wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
13: Pick it to the tribes.
8: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
14: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
15: Weer niks in huis. Geen maandverband. Volgende keer meld ik me ziek.
16: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
17: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
18: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
17: Ja, komt eraan.
18: Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn-app.
19: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
20: Het is iets over 3:30, weer online weerbericht voor je. Het is af en toe ook best wel prima en soms ook heel grimmig. Onweer, hagel, veel wind mogelijk. Vooral in de oostelijke helft van het land trouwens. Vanavond dan vooral in Limburg pittige buien nog. En morgen dan is het in de ochtend vooral droog. Regen vooral in de avond. En de temperatuur nog steeds niet om echt naar huis te schrijven. 17 graden. Maar het wordt beter. Dan even kijken naar de wegen. Het is woensdag sowieso vaak wat drukker. Toch merken we dat nu niet. 70 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 20 minuten. Eerst op de A4 Amsterdam-Den Haag voor het Rienvaart Aqueduct. 20 A16 Rotterdam-Breda voor Ridderkerk Noord. Ongeluk gebeurt 25. En de A27 Gorkum-Utrecht voor Lexmond. Ongeluk gebeurt 25 minuten. Een koe in je eigen tuin houden. Hoe dat zit hoor je zo meteen. Het zou kunnen. Bieber Wexa eerst. Dit is New Religion.

0: dat moet lekker zijn, zeg. Voor Sophie Alex Baxter hoeft niks te doen. Wordt de remix van deze plaat gemaakt. Kan ze gewoon weer een paar rondjes geven in de kroeg. Lekker. Spiller, Sophie Alex Baxter en Groove Jet bij Slim.
1: Thomas van Empelen.
0: Ja, en dan mensen van de PETA. Doe eventjes je oren een beetje toe. Dit is ook wel weer... En je denkt, ja, het is, uitvindingen zijn leuk en het is ergens goed voor, maar why? Oké, komt-ie. Koeien die grazen zonder fysiek hek, maar toch binnen de grenzen van een weiland blijven. Het klinkt als een idee van de snuchtere wolf. Dat er geen hek meer nodig is, komt-ie. In Nederland wordt nu geëxperimenteerd met zogenoemde virtuele hekken. Die werken door middel van een GPS-systeem in de halsband. Dus die koe die krijgt een halsband om. En als de koe in de buurt van zo'n niet fysieke grens komt, maar een lijn die getekend is op de grond, dan volgt eerst een geluidssignaal. Loopt de koe dan toch door, dan volgt er een elektrische shock. Ah. Dat zou dus wel betekenen dat je een koe in je tuin zou kunnen hebben. Wordt een klein stukje lopen wel. Ja, dat is toch heel zielig. Je zou ook maar een dove koe hebben, weet je wel. Die krijgt dan de hele tijd alleen maar schokken. En je weet dat ergens in Nederland nu waarschijnlijk een vriendin aan het denken is. God, had mijn vriend maar zo'n halsband met schokken, weet je wel.

0: radio. Blijft goed dit. Coolio en Gangsters Paradise. En zometeen stoppen we onze vinger ook weer in de samenleving. We gaan namelijk weer een beroep proberen te raden. In de zin in je werk. Gisteren hadden we Pascal en dit was zijn zin in zijn werk. Iets wat hij dus 100 keer per dag wel zegt.
1: Ik kan die leider zo prüfung, ja, interesse of sonstige omstandigheden niet erreichen.
0: Hij werkte op een klantenservice bij de Duitse afdeling. Het was eigenlijk makkelijk te raden. Wat zeg jij wel 100 keer per dag op je werk zonder te zeggen wat je doet? Laat het weten in de app.

La Fuente op de zender, de trots van Brabant en Time to Go. Nou, goed nieuws, ik zit 4 uur dus bij Slam iedere dag op de zender. Dus ik blijf nog een uurtje hangen. Zometeen dus een nieuwe editie van Beroepenraden, de zin in je werk. En ik heb een oplossing voor iets heel irritants. Namelijk dat je dus midden in een gesprek opeens geen verbinding meer samen hebt. En dan ga je dus dan bellen, maar dan belt de ander jou ook alweer. En dan zit je weer te wachten tot de ander niet meer belt. En dan ga je zelf bellen, maar dan dacht de ander dat ook weer. Dus ik heb een oplossing bedacht. Dat zometeen. Slam. Coming up. En Martin Garrix is erbij.

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle AH schoolkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
6: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
9: Oh, wat een goal! Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: 25% korting en een gratis krat op grip van Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
11: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
15: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
18: Samen delen we Oranje.
16: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
19: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs, 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
21: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
20: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
21: Ook bij Plus. Chio Chips. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
23: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook.
0: Vrouwen die extra risico lopen, mogen straks pepperspray bij zich hebben. Bijvoorbeeld als ze worden gestalkt of bedreigd. Of bang zijn voor eerwraak. Pepperspray blijft verboden, maar er komen dan uitzonderingen. Vrouwen kunnen een vergunning krijgen van de politie. Hamburgers, snacks en soepballen van een vleesbedrijf in het Brabantse Nuenen moeten uit de handel worden gehaald, zegt waakhond NVWA. Het vlees is misschien bedorven, maar de kans dat mensen er ziek van worden is niet zo groot. Waar het vlees terecht is gekomen is niet duidelijk. Een tijdje geleden greep de NVWA ook al in. In Belfast en omgeving zijn 3 mensen opgepakt na de rellen gisteravond. Ze vielen mensen aan met een migratieachtergrond en staken huizen en auto's in brand. Ze hadden het gemunt op immigranten, omdat er een Soedanees is opgepakt voor de mesaanval eergisteren. Een knappe zege voor tennistalent Thijs Bogaert. Hij won de eerste ronde van het toernooi van Rosmalen van een Chinees die veel hoger op de ranglijst staat. De wedstrijd was verplaatst naar vandaag om de regen gisteren. Bogaert moet nu spelen tegen de topper, Daniel Medvedev. En dan nu het weer van Weer Online. Buien met onweer, hagel en veel wind, met name in het oosten. En tussen de buien door een graad of 17. Vanavond vooral in Limburg pittige buien. Morgen ook buien en ook een graad of 17. Dit was het nieuws op Slam.
1: Dondert en bliksemt en het regent. Nou, nog geen meters bier, want het is woensdag. Maar toch, het is 4 uur wel. Dus even kijken naar de wegen. Verkeerde flitsmeister. Woensdag, middagspits, altijd redelijk tammetjes. En toch wel gewoon 140 kilometer. Je zou er maar in staan. A2 Utrecht Den Bosch voor knooppunt Del, 24. De A27 Utrecht-Gorkum voor Noordeloos, daar 3 kwartier. En de A27 juist richting Utrecht vanuit Gorkum. Voor Lexmond, ongeluk gebeurt, 3 kwartier extra.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
23: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
24: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
23: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
25: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
26: Kippie.
27: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika aardmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
28: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker, Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
29: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
30: Boost your summer.

Ik heb denk ik de oplossing voor een heel irritant telefoonprobleem. Zometeen even checken met jullie of dat een beetje in de buurt komt. Ook zomerhit Another komt eraan na Martin Garrix.

0: Slammin' Talk to You. Er zijn natuurlijk nog een paar jaar weg van het feit dat AI ons hele persoonlijke leven gaat overnemen en alles voor ons gaat fixen. De agenda, telefoontjes. Thomas, je zit nu in de auto de komende 30 minuten. Vind je het fijn als ik je moeder even bel? Want die heb je al 2 weken niet meer gesproken. Weet je, dat gaat gebeuren met AI. Tot die tijd heb ik misschien wel een goede oplossing.
1: Thomas van Empelen.
0: Namelijk, ik had dit gisteren, ik was aan het bellen met een goede maat van me en er ging iets fout in de verbinding. En toen wist ik dus niet of ik nou per ongeluk heb opgehangen of hij dat had gedaan. En toen gingen we elkaar natuurlijk weer bellen, want we wilden elkaar spreken. Maar dan krijg je elkaars voicemail weer en dan zit je weer te wachten. Maar dan op het moment dat je weer denkt, oké, ik ga hem nu bellen, is hij ook weer aan het bellen? Erg ingewikkeld. Je kent dit vast wel, zo'n probleem dat je na het verbreken van de verbinding elkaars voicemail aan het bereiken bent. Toen zat ik te denken, dit is de oplossing. Mocht jouw verbinding dus verbreken, laten we dan collectief met heel Nederland afspreken dat degene die onderaan het alfabet staat, dan als eerste terugbelt. Dus stel voor, je heet Annelies en je bent aan het bellen met Bernadette. Dat maakt niet uit wie de verbinding verbreekt, per ongeluk of wat dan ook. Dat dan Annelies dan als eerste met Bernadette weer belt. Dat is een goede oplossing, toch? Zijn we van het probleem af? Ja, of niet trouwens, hè? Levert het weer meer problemen op. Dat is wel vaak in mijn leven zo, met dingen die ik opper. En laat het vooral even weten. En die editie van Beroepen Raden. Wat zeg je wel 100 keer op je werk? Komt eraan. Swedish House Mafia, eerst Beyoncé. Sweet Dreams.

Heaven Takes You Home was het niet. Ray of Solar werd ook niet de gedroomde hit. Dit wel, Wait So Long, Swedish House Mafia hier bij Slam. Nog even terugkomend op dat telefoonverhaal. Ik had het gisteren dus met een goede maat van me. We waren aan het bellen en de verbinding werd verbroken. En toen was het nog een beetje de vraag, wie gaat nou wie bellen? Nou, wij allebei elkaar bellen na die verbroken verbinding. Weer voicemail, et cetera. Wat is nou makkelijker? Dacht ik dat dan de eerste in het alfabet, dus Amber, belt dan altijd bijvoorbeeld Bernadette terug. Toen zat ik ook te denken, ja, check even met me mee of dit de slimste oplossing is. Patrick zegt dan wel vervolgens weer, dat is dan wel wat als Annelies dan Amber belt bijvoorbeeld. Of andersom, dan wordt het weer ingewikkeld als dan twee A's elkaar bellen. En Lars die kwam met de volgende oplossing. Degene die als eerste gebeld heeft, kan dan toch gewoon terugbellen. Maar ja, goed, ik weet niet hoe lang jij belt, maar ik kan wel eens uren bellen. Ja, dan weet ik echt niet meer wie als eerste heeft gebeld eigenlijk. Dat ben ik dan gewoon kwijt. Beroepenraden, zometeen. Avicii komt eraan. Laatste van Shakira nu met Burna Boy. Dit is Die Die.

0: dit blijft toch wel een van de allerbeste van Nicky Romero en van Avicii. I Could Be The One hier bij Slam. Het is er tijd voor. We gaan weer beroepen proberen te raden.
1: Zin in je werk.
0: En vandaag de woensdageditie doen we met Chrissy uit Purmerend. Goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Hey, hallo. Is er nog een leuke, chique bijnaam voor Purmerend?
2: Purmerend?
0: Leuk. Hey Chrissy, we gaan jouw beroep proberen te raden. Vertel, wat zeg jij 100 keer op een dag?
2: Ik tel af. 3, 2, 1. Dit zeg ik echt 100 keer per dag.
0: Heb je een auto van de zaak?
2: Nee.
0: 1, 2, 3. Je telt af dus.

0: En ja, probeer vooral het beroep van Chrissy te raden voor de eer uit Purmer. Chrissy, nog even één keer. Wat zeg jij 100 keer per dag?
1: Ik tel af. 3, 2, 1.
0: Raad mee in de Slam WhatsApp.
1: Succes allemaal.
0: Ja, precies. Raad mee in de Slam WhatsApp. Wat doet Chrissy? Je hoort het zo.
2: Zin in je werk. Slam maakt van je hittegolf een hitjesgolf. Met de Summer 500.

0: Summer 500. Wat is jouw nummer 1 zomerhit? Stem nu op je favoriet via slam.nl. Slam. Summer 500. Vanaf maandag.
1: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
7: Ik wil als dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
13: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
14: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
13: Boost your... voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
14: Smint. En ineens... zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
15: Boost your...
14: zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
15: Boost your...
16: Ora kookplaat cadeau en... Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: Jij bent mijn kampioen.
18: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
19: Het is woensdag. De

0: Kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar 3,99.
1: FOMAR, voordeelmarkt. FOMAR, voordeelmarkt.
2: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Een minuutje over 4:30 weer online weerbericht voor je. Vanmiddag vooral regen. Mocht het nu nog droog zijn, er komt echt regen aan, geloof mij. Temperatuur op dit moment zo'n 16 graden in het land. Maar er komt dus onweer, hagel en veel wind voor. Vooral het oosten van het land. En vanavond vooral in Limburg nog pittige buien. En morgen dan begint het redelijk droog. 'S Avonds vooral regen en de temperatuur nog even druilerig, 17 graden. Dan naar de wegen. Toch een soort van woensdagmiddagspits. Iets meer dan 200 kilometer. Dit zijn de langste drie. Eerst op de A4, daarna Rotterdam voor de Keteltunnel. Daar 35 minuten. De A27 Utrecht-Gorkum voor Noordeloos 40. En de A27 andere kant op. U richting Utrecht vanuit Gorkum voor Lexmond daar 36 minuten.
5: Thomas van Empelen.
4: 1, 2, 3 of 3, 2, 1. Er wordt afgeteld. Wat doet Chrissy?

Alexa, de Grand Slam deze week. Sad Girls. Wat doet Chrissy? Ze zegt wel 100 keer per dag. 3, 2, 1. Je komt er zo achter. Nou, deze van Chesto en Charlie XCX. Hot in it.

0: een van de meest sexy platen van Tiësto. Samen met Charlie XCX hier bij Slam. En Hot in It, daar gaan we.
1: Zin in je werk.
0: We hadden gisteren een Duitse inzending, die liep niet per se heel erg storm. Gelukkig vandaag wel, de hele appbox zit weer vol. We zijn het beroep aan het raden van Chrissy uit Purmerend. Goedemiddag.
2: Hoi.
0: Hey, hallo. Nog even één keer, wat zeg jij wel 100 keer per dag op je werk?
2: Ik tel af 3, 2, 1.
0: Ja, er kwamen veel berichten binnen in de Slam-web, ik zei het al. Laten we beginnen met in ieder geval de grappigste van vandaag, dat was Jurgen. Die zegt dat jij misschien wel bij de EOD werkt. Oftewel de Explosieve Opruimingsdienst.
2: Fantastisch. Nee, ja. Helaas.
0: Hey, stel door met de antwoorden die binnen zijn gekomen. Eens even kijken. Pieter, die denkt dat jij oorbellenschieter bent bij een juwelier.
2: 3, 2, 1. Nee, dat ben ik niet.
0: Nee, oké, okay, check. Koen, die zegt dat je bloed afneemt. En dan tot de spuit erin gaat, zoals hij het zelf hier opschrijft. 3, 2, 1, aftellen, ja.
2: Nou, wat een pijnlijke beroepen allemaal. Tenminste, ja. Iemand pijn doen? Nee, ja. Nee. Niks
0: voor jou. Oké. Okay. Dan nee. Ricardo en BBR Catering, die zeggen, en ook heel veel anderen trouwens, gymlerares.
2: Geen gymlerares? Nee, dat ben ik niet.
0: Nee, is dat niet goed. Dan Peter en ja, heel veel anderen, die komen eigenlijk... Oh, Desiree had nog wacht, ik kan het nooit uitspreken. Anesthesist van de verdoving, weet je wel, van een roesje. 3, 2, 1.
2: Ook zoiets. Ja, ja, nee. Het lijkt me wel goed. Lekker om mensen in slaap te maken. Maar ik wil ze juist een beetje wakker houden.
0: Ah ja. Ja, nog even één keer. Jij zegt dus 3, 2, 1 heel vaak op je werk. En dit antwoord is echt 40 keer binnengekomen. Dus ik denk dat het goed is. Ben jij, Chrissy, basisschooljuf?
2: Ja, dat ben ik.
0: We hebben het geraden. Wat goed, hè, zeg. Ja, nu was het weer te makkelijk volgens sommigen. Maar ja, wanneer zeg je dat dan? 3, 2, 1 van ga aan het werk met je opdracht of zo?
2: Nou ja, eigenlijk inderdaad als je de lessen, bijvoorbeeld taal hebt afgerond en dat kinderen hebben opgeruimd. Je zegt, nou, ik wil nu de aandacht hebben, we gaan door naar het volgende.
0: Ah ja, precies. Hey, Chrissy, voor de duidelijkheid, jij zei dus 3, 2, 1, 100 keer per dag en jij bent...
2: Schooljuf, basisschooljuf.
0: Hey, we hebben het geraden.
2: Ja,
0: dankjewel voor
2: goed,
0: hey.
2: Doeg!
1: Wat zeg jij wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet? Stuur het in met de Slam-app. Yeah.

En de rest hoor je in de middagshow. Coming up. Hij wordt veel aangevraagd trouwens. Lekker. YouGel ook. Frankie Bizarro zo meteen. En Ariana Grande.

0: zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
4: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken. Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
11: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
12: Welkom in Afrika!
11: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
13: GWC!
11: Help!
13: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
14: Laten we het proeven.
13: Opdrachten uitvoeren.
15: Moesten we de poep mengen. Dit is een grap.
13: Maar wie het best integreert...
16: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
13: ...wordt tot ere Himba gekroond.
17: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
18: Tickets to the tribes.
19: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
23: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
24: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss... 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
25: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
26: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
27: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
28: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
27: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
28: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.

0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Groningen, Friesland en Drenthe zijn verbijsterd dat er geen geld is voor het onderhoud van wegen daar. Ze voelen zich achtergesteld en zeggen: bij krapte schuift het noorden altijd naar achteren. Dat is geen toeval. Ze vinden het ook gevaarlijk als wegen niet opnieuw geasfalteerd worden als er schade is. Bij een busongeluk met een schoolbus bij München zijn tientallen kinderen gewond geraakt. Een paar liggen in het ziekenhuis. De bus botste op een bus die stil stond. Daar zat alleen een chauffeur in. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Kritiek op het plan om pepperspray toe te staan voor vrouwen die bedreigd worden. Het Fonds Slachtofferhulp zegt bij RTL: bewapening van vrouwen is niet de oplossing voor dit probleem. Ook zijn ze bang dat vrouwen hun spray misschien niet durven te gebruiken en dan te horen krijgen dat het hun eigen schuld is als ze zijn aangevallen. De familie van de neergestoken man in Belfast vindt het vreselijk dat er uit wraak immigranten zijn aangevallen. De verdachte is een Soedanees en na zijn arrestatie werden gisteravond zwarte mensen uit hun huis verdreven door gemaskerde relschoppers. De familie wil niet dat de zaak een excuus wordt om haat te zaaien. Het weer nog van Weer Online. Buien met onweer, hagel en veel wind bij 17 graden. Vanavond in Limburg pittige buien. En ook morgen blijft het niet droog, dan opnieuw 17 graden. Dit was het nieuws op Slam.
1: Robert-Jan, dankjewel. Het is 1 minuut over 5 om precies te zijn. Nieuwe Slammiddagshow krijg je zo meteen met Hugel, Jamaican. En ook Florida gaat eraan komen zometeen. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 61 vertragingen, 200 kilometer in Nederland. Het valt nog mee deze woensdagmiddagspits. Dit zijn ze vanaf 13 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A12 richting Den Haag. Tussen Harmelen en Woerden, een kwartier daar. A15 richting Nijmegen. Tussen Deil en Geldermalsen, een kwartiertje. A27 richting Gorkum. Tussen Houtense Brug, dat is een mooie brug. En Lexmond, auto met pech, kost je daar 20 minuten. A27 richting Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond, 3 kwartier. En de laatste in het overzicht. A58 richting Tilburg tussen Best en Moergestel. 20 minuutjes daar.
2: Flitsers A7 Groningen-Drachten bij Leek 181,6. A7 Amsterdam-Den Oever bij Middenmeer 51. En de laatste flitser op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij Klarenbeek 204,7.
3: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Social Deal, restaurant deals, take one en actie bol.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal score je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Boost your summer.

0: ich will 5 Uhr ist hier und da sein sie mir.
1: Ja, wir sind aber da hier bei der Kellerste mit der Schuhe.
2: Ich geh's dir los.
3: Patrick und Erik Jan. Oh.
4: Welkom bij de enige echte Slam middagshow. Het is 5 uur geweest. Goed dat je erbij bent. We zijn weer bij je tot 8 uur vanavond. Het WK begint morgen, hè?
5: Superspannend en enorm zin in.
4: Ik heb er wel echt heel veel zin in. We zeiden het gisteren ook al eventjes. Ik hoop dat het heel lang gaat duren. Dat we het lang mogen volhouden. Want alleen de sfeer al is natuurlijk fantastisch.
5: Magisch.
4: Wij bellen straks even met Nicky van der Gijp, zoon van. Die komt net terug van Curaçao, heb ik begrepen. Want daar zit zijn vader natuurlijk aan tafel van VI. Mm-hmm. Maar Nicky heeft er ook een hoop verstand van. Het is onze vaste sportexpert hier in het radioprogramma, hier in de Slammiddagshow. En ja, we gaan hem natuurlijk even vragen van hoe ver gaan we komen? Wat is zijn voorspelling? Want ik ben toch wel erg benieuwd. En jij en ik hebben niet heel veel verstand van het voetbal, maar...
5: Nee, maar we hebben wel die wedstrijd gekeken natuurlijk eergisteren.
4: En was allemaal niet,
5: als we daar vanuit moeten gaan, dan vind ik het toch wel een beetje spannend.
4: Maar wat was er nou gebeurd bij de vrouwen?
5: USA, Brazilië bedoel je?
4: Ja.
5: Ja, vrouwenteam. Dat is compleet uit de klauwen gelopen. Dat op een gegeven moment kwam er eentje te hard naar binnen. En dat ontaarde gewoon een massale vechtpartij.
4: Oh.
5: Ja, zo kan het ook natuurlijk.
4: Ook al
5: over sfeer gesproken.
4: Over sfeer, ja. Hup, wegsfeer. Lekker dan. Ja. Nieuwe Slammiddagshow. We zijn er zometeen. Met welk automerk haal je makkelijk de 4 ton? En met welk automerk niet?
5: Oh.
4: Nou, dit is wel iets, dit wil je wel weten.
5: 4 ton? Oh,
4: ja,
5: jezus.
4: 4 ton, dat is een hele hoop. Dus blijf luisteren. Zeker als je nog een nieuwe auto moet kopen binnenkort. Dan is dit fantastisch nieuws.

0: Vrijmiddag show met Ariana Grande. No Tears Left to Cry. Ze stond de afgelopen weekend nog jankend op het podium omdat ze 7 jaar niet opgetreden had. Zo is ze vandaag weer in het nieuws. Ze zou namelijk een punt achter haar relatie hebben gezet.
1: Nee.
0: Met Ethan Slater. Ja, wel vriendschappelijk hoor, volgens de Amerikaanse media. Dus het schijnt allemaal weer koekenij te zijn. Dus
1: ja, dat doet het marketingtechnisch altijd goed.
0: Dat is wel waar, ja. Johanna hier bij Slam in de Middagshow. Tijd voor de dagrem van ons Erik Jan. Ben je klaar voor?
2: Jazeker.
3: What do you have for me?
4: I got news for you.
3: What?
5: Goedemiddag.
6: Here we go again.

0: liever niet, hè. Tidjani Reijnen zit niet graag op de bank. Liever in bed met zijn vrouw aan zijn flank. En als kan, volgens mij niet te ver uit elkaar. Dus zie daar een nieuwe Reijnders komend jaar.
1: De Slam Middagshow.
2: Dankjewel, Erik Jan.
0: Graag gedaan, jongen.
2: Dat doe je toch lekker elke dag, hè?
0: Ach, dankjewel.
2: Het is toch waanzinnig dat je dat wil doen. Onze WK, ja, die moeten we even draaien weer straks, hè?
0: Ja,
2: die hebben gisteren geprimeerd in dit radioprogramma.
0: Wordt massaal aangevraagd.
2: Ja, wordt veel aangevraagd.
0: Snap ik ook wel.
2: We zijn achter de schermen ook bezig om te kijken of we hem op Spotify kunnen krijgen. En ja, laat het ons sowieso even weten als je hem wil hebben. Dan gaan we je even een mp3'tje toesturen voor in je kroeg of in je tuinhut. Dat kan natuurlijk, hè?
0: Zo
2: zijn wij. Hey, wat ik ook zag in het nieuws vandaag. Welke auto's halen zonder al te veel problemen de 4 ton op de teller? Uit nieuw onderzoek. Naar betrouwbare kilometervreters blijken vooral de Japanse merken.
0: Ja, dat
2: sterker,
0: is niks.
2: Oh nee, waarom niet? Waarom nee,
0: ja, daar staan ze bekend, hè, die Japanners.
2: Toyota, Honda en de Lexus die staan heel hoog op de lijst van auto's die vaak meer dan 400.000 kilometer halen.
0: Oh, jezus.
2: Opvallend is ook dat er een elektrische auto in de top 10 staat. De Tesla. Model S staat op een 6e plek.
0: Ja, maar dat elektrische snap ik wel. Want die hebben natuurlijk dusdanig weinig bewegende onderdelen. Dat blijft rijden natuurlijk.
2: Heel ander mechanisme natuurlijk.
0: Af en toe een accu'tje vervangen.
2: Wel wordt er natuurlijk gezegd door de experts in dit onderzoek van ja, regelmatig onderhoud is natuurlijk essentieel. Als je dit wil halen. Maar dan ben je natuurlijk ook benieuwd, wat staat er onderaan de lijst? Hè? Met welke auto haal je de minste kilometers? Ben je er klaar voor?
0: Duster.
2: Daar zie je. Nee, die staat er niet eens tussen. De Land Rover.
0: Oh.
2: Ja, die kans is heel erg klein. Slechts 0,1%. En let op, de Jaguar, Maserati en de Mini scoren zelfs 0,0%.
0: Oh man.
2: Dus met deze merken is de kans heel erg klein dat je de 4 ton gaat halen.
0: Maar 4 ton is wel heel erg veel. Zo'n ding ben je toch ook wel naar een jaartje 5, 6 zat? Wil je toch wel weer een keer een nieuwe auto aan die komt?
2: Nou, ik heb een keer
0: Corsa.
2: Een Corsa van 2014. Ik heb daar dik 4 ton op gereden.
0: Wauw.
2: Ah, dieseltje, hè? Niet kapot te krijgen.
0: Ja,
2: dat ding.
0: Diesel is heerlijk.
2: Op een gegeven moment gingen er veel dingen stuk. Aircootje en zo ging allemaal stuk. Maar
0: rijden blijven ze.
2: Ah, niet normaal.
0: Lekker.
2: En heel Europa mee doorgekart ook.
0: Echt dat diesel verboden gaat worden? Ik vind het zo zonde.
2: Moeten we even een onderzoekje doen onder onze luisteraar? Wie heeft de meeste kilometers?
0: Oh, dat is een goeie.
2: Wie heeft de meeste kilometers op de teller staan? Ik denk dat wij. Ik ken onze luisteraar een beetje. Ik weet dat ze veel en graag rijden.
0: Mijn hoogste was 290, met een Audi TDI'tje. Die reed ook 1 op 27 als je 100 reed. Ja, ook diesel. Heerlijk.
2: Van 0.
0: Dus
2: in totaal dik 92 opgeklapt?
0: Nee, ik had hem gekocht op 80, geloof ik.
2: Oh ja, dan nog.
0: Ja,
2: best wel veel, hoor.
0: Wel veel.
2: Ja. We zetten de Slam app even open. Dat is wel een goeie. Laat het even weten. Wat heb jij op je kilometerteller staan?
0: Maak even een fotootje, man.
2: Ja, fotootje of gewoon even typen kan natuurlijk ook. Spreek het even in. Wat heb jij op je kilometerteller staan? Ik denk dat wij echt wel luisteraars hebben met meer dan 4 ton op de teller, hoor.
0: 100%.
2: Dat kan toch niet anders, ja. Laat het even weten via de Slam app.

0: Mixmarathon Track of the Week. Onderweg naar een nieuwe Mixmarathon, komende vrijdag vanaf 6 uur. Zo, Erik Jan, onze luisteraar houdt wel van autorijden.
1: Er komen veel appies binnen.
0: Wij vragen ons af vandaag, wat is jouw kilometerstand? Laat het even weten via de Slam-app. Namelijk een nieuw onderzoek vandaag, welke merken je het beste kan rijden als je veel kilometers wil halen met één auto. Toyota, Honda en de Lexus die staan hoog op de lijst.
1: Peter, 375.000.
0: Dat is veel hoor.

0: ook rijden. Wow.
1: Maar dan nog, dat is wel lekker voor zo'n bus hoor.
0: Ach, toch.
1: Die is met pensioen bijna, denk ik. 4 ton zie ik ook binnenkomen. Gewoon iemand zijn privéauto. Ja, ik vind het knap hoor. Laat het even weten via de Slam of je er overheen kan. Hoor je deze van Pitbull zometeen? Hotel Room Service in de Slam Middagshow.
2: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
3: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
9: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
10: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
8: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
9: Dat gaan we vieren!
8: Aldi.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja.
13: Echt serieus? Wat een geld.
14: 18.000. Tot verdikken me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
19: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
18: Ja, de leeuw komt eraan.
19: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
17: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: Loterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
3: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
4: Kippie.
5: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
7: Help! GWC!
8: Help! In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven.
8: Opdrachten uitvoeren.
10: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: ...wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
13: Tickets to the tribes.
14: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
15: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen.

0: je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
2: Goedemiddag, je luistert de Slammiddagshow met je weerupdate door de vrienden van Weer Online. Buien met onweer, hagel en veel wind, 17 graden vandaag. Vanavond in Limburg pittige buien. Morgen blijft het niet droog en dan opnieuw 17 graden. Vanaf dit weekend wordt het allemaal beter, hè? Dus het komt helemaal goed. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 67 vertragingen en 233 kilometer in Nederland. En dit zijn de langste. A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Beest en de Martinus Nijhoffbrug. 20 minuten daar. A4 richting Rotterdam. Tussen Zoetewoudendorp en Den Haag-Zuid. 20 minuten ook. A12 richting Oude Rijn. Tussen Lunette en Oude Rijn de hoofdrijbaan. 20 minuten. En diezelfde kant op, maar dan de parallelbaan daar ook 23 minuten. 1 controle. De A7 richting Drachten bij 181.6. 5:30 geweest. De headlines die krijgen we van de vrienden van het ANP. Daar zit Robert-Jan vandaag. Hallo Robert-Jan.
3: Goedemiddag. Kritiek op het plan om pepperspray toe te staan voor vrouwen die bedreigd worden. Dolle Mina zegt op Radio 1, je moet de daders aanpakken. En slachtofferhulp vindt bewapening van vrouwen niet de oplossing. Als wegen in het noorden niet meer worden onderhouden, dan heeft dat grote impact op de bereikbaarheid. Dat zeggen de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Rijkswaterstaat heeft geen geld meer voor het onderhoud. Bij München is een schoolbus op een stilstaande bus gebotst en daarbij zijn tientallen kinderen gewond geraakt. Een paar liggen in het ziekenhuis. Ouders worden opgevangen en er is een speciaal telefoonnummer geopend. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
2: Dankjewel jongen. Wij vragen ons vandaag af wat jouw kilometerstand is. En het is niet normaal wat er aan kilometers binnenkomt.
4: Zar.
2: Tonnen hebben onze luistervrienden gereden.
4: Blijft het rijden?
2: Ja, dat vraag ik me ook. Ja, veel vrachtwagens en bussen zien we ook binnenkomen. Maar de privéauto's zijn natuurlijk het allerleukst.
4: Toch, hoe blijft het rijden?
2: Ja,
4: ja toch? Ja, onderhoud de ski.
2: Lijkt me een heel duur geitje ook.

0: bellen staan. Jij dan, EJ? Ik heb het helemaal niet aan jou gevraagd.
1: Nu? Ja, ik zit nu op een schappelijke 110.
0: Maar wat, jij hebt wel wat auto's afgereden, toch? Dus wat is jouw hoogte?
1: Het meeste was die A4. Was, die had zo'n diesel, zo'n TDI nog wat. Ja, die reed als ik naar Parijs reed. En ik reed een stuk of gewoon 100. Dan reed die 1 op 26 of zo.
0: Oh, lekker.
1: Magisch was dat.
0: Ja, dat had ik met die Corsa ook. Dat was goedkoop rijden ook.
1: Blijven rijden gewoon.
0: Ja, ja, lekker.
1: Op een gegeven moment dan gaat alles kapot behalve die motor. Snap je hetzelfde als jij?
0: Aircootje viel uit. Dit, ja, dat. Nee, dat is 100% waar.
1: Echt dat ding.
0: Wij vroegen je dus, wat is jouw kilometerstand? Nou, er wordt veel gereden. Dat kan ik wel zeggen. Dennis, 468.000.
1: Wauw.
0: Hans, die had een Maserati. 400.000. Stond die niet in het lijstje?
1: Erbij. Ja, zeker.
0: In het lijstje van auto's die het vaak niet halen.
1: Maserati, ja, lekkere auto's.
0: Oh ja. 0,0% is de kans dat je 4 ton haalt met een Maserati. Maar het is Hans wel gelukt.
1: Lekker Hans.
0: Chris, 418.000. Giorgio, 512.000.
1: Wat een getallen, man.
0: Ja, en we zien ook een hoop daar nog boven. Maar het zijn ook heel veel bussen en vrachtauto's. Dus ja, dat is denk ik ook iets logischer. Het is natuurlijk interessanter om te weten hoe je dit haalt met je privéauto, toch?
1: En als je privéauto is, dan lijkt het toch dat je zelf aan het klussen bent. Want op het laatst is het gewoon niet meer te doen. Je moet ook nog zoveel vervangen. Super duur, man.
0: Moet je ook langs Benny de Beunhaas. Want
1: precies dat, ja.
0: Even kijken, we gaan eerst even naar Lars. Hallo, Lars.
1: Hey, Lars.
2: Hey, goedemiddag. Hey,
0: hallo, goedemiddag. Wat is jouw kilometerstand?
2: Wij hadden een hele mooie Volvo en die had bijna 6 ton gelopen.
0: Oh, wow. 6. Maar Volvo hoor je het ook vaak, hè?
1: Ja, degelijke bakken. Maar wat voor Volvo was het, Lars?
2: Het was een Volvo 850 van 1998.
1: Oh, dat is echt zo'n vierkante nog, hè, geloof ik?
2: Ja.
1: Oké. En deed je op het laatst het onderhoud zelf of bleef je gewoon netjes langs de garage brengen?
2: Nee, die auto die hebben wij hebben zelf niet de 6 ton mee gereden. Hoor. We hebben die auto gekocht voor de garbage run. Dat is zo'n best gedaan.
0: De garbage run.
1: En welke run was dit? En hoeveel heb je hem uit kunnen rijden of was het halverwege was klaar?
2: Nee, hij is voor die tijd al tegen die dikke eik aangekomen.
1: Oh, voordat je überhaupt begon?
2: Ja, voordat we überhaupt begonnen. Dus dat is...
0: Okay. Je zou hem dus aanraden, hoor ik, zo'n dikke Volvo. Dat rijdt wel. Ja. Dat is niet kapot. Wat rijd je nu dan?
2: Nu rijd ik een Volkswagen Caddy.
0: Oh, die doet het ook goed, hoor. Volkswagen. Lekker Duitse degelijkheid, hè. Lekker bezig, jongen.
1: Jawel.
0: Dankjewel, Lars. Fijne avond.
2: Hey, een fijne uitzending.
0: Hoi. Zo, Bart.
3: Hi, goedemiddag.
0: Jij zet er nog een paar kilometers bij op het laatste moment, hoor ik.
3: Er staat ietsjes meer op, ja. 619.000.
0: Zo!
1: Jezus, maar dan rij je vrachtwagen, wat?
3: Nee, dat was een Saab 9-3 Turbo. Met 2 liter benzine.
1: Oh, ja, wat een klassieker is dat, hè? Heb je hem nog steeds of niet?
3: Mijn stiefvader heeft hem een jaartje geleden te koop gezet. En toen hij te koop stond, is hij uiteindelijk wel dusdanig kapot gegaan dat het blok naar de kloten was.
1: Oh, zonde.
3: Dus toen is hij alsnog weggegaan.
0: Maar hoe krijg je zoveel kilometers op zo'n auto?
3: Dat ding was 19 jaar bij hun in bezit. En zijn vader, mijn stiefvader zijn vader, die was eerst een Saab dealer. En dat was eerst dus nog een demo auto. Toen had hij al de 100 kilometers. En toen werd het dagelijks vervoer. En mijn stiefvader is zelf monteur. Dus die heeft hem de hele tijd gewoon rijdend gehouden.
0: Ja, gewoon goed onderhouden en dan gaan ze. Is het ook niet zo dat met die oude auto's, als je bij de miljoen komt, dat die dan opnieuw begint te tellen?
1: Ja, gewoon weer nul.
0: Omdat die teller dat gewoon, toch? Ik weet niet of het nou moderne auto's lijken dat niet.
1: Ja, precies. Man, mooi. Blijf eeuwig zonder dat ze fiets zijn gegaan. Rij voorzichtig, Saab, Peter, wat weet hij?
0: Ja, nou, dit is Bart.
1: Bart, jongen.
0: We mogen je wel feliciteren, want wat betreft de privéauto's is dit volgens mij, want er zijn zoveel berichten binnengekomen, ik heb ze niet allemaal, maar volgens mij heb jij het hoogste aantal.
1: Wow, lekker, Bart.
0: Gefeliciteerd met je Saab, hè.
1: Dankjewel.
0: Fijne avond. Oh god, daar gaan we.
4: Hi, I'm going to show you how to end a conversation.
5: Dank voor het bellen. Dat was gezellig. Beller ciao, beller ciao, beller ciao.
0: Jaden Boysen is hier.
4: This is

Men dit, wat ooit begon als een strijkerskwartet. Dat oefenen ze toch steeds uit, zoals je hoort. Ze hebben zichzelf opnieuw uitgevonden door er een lekkere beat onder te zetten. En zo kennen we ze al nu. Rockabye met Sean, Paul en Anne-Marie in de Slam Middagshow. Onderweg naar een nieuwe mashup zometeen. En dit is nieuwe muziek van Fischer en Tones Nye.

0: allerdikste en ook nieuwste beats hoor je bij Slam natuurlijk. De nieuwe Fisher en Tones and I. Die heet Favor. Het is bijna 6 uur. Zometeen.
1: Lekker uit je fles om 6:10.
0: Middagshow Mashup komt eraan. We hebben weer 2 Slam hits door elkaar heen gebeukt. Vandaag weer een bijzondere. Mm-hmm. Ik zou zeggen hip-hop liefhebbers opgelet. Er is namelijk groot rapnieuws vandaag.
2: Oké. Okay.
0: Ja, en ik ga nog niet te veel verklappen, maar deze zit er onder andere in. Jay-Z met nog een rapper. Zometeen in de middagshow Mashup. En waarom? Dat hoor je zo.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus... alle Calvé en Hellmann sausen, 2e gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks... ook 2e gratis.
3: Boeie.
4: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook 2e gratis.
3: Zoé.
4: En AHA smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
3: Yes.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
6: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
5: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
4: Zo geregeld. 123inkt.nl.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99.
9: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
11: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
14: Ik wil als dino.
15: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
17: Smart Speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Vrouwenrechtenorganisaties hebben kritiek op het plan om pepperspray toe te staan voor vrouwen die gevaar lopen. Ze vinden dat de verantwoordelijkheid dan bij vrouwen zelf wordt gelegd, terwijl je de daders zou moeten aanpakken. Ook vinden ze het lastig dat vrouwen moeten aantonen dat ze worden bedreigd, bijvoorbeeld met eerwraak. Groningen, Friesland en Drenthe zijn bang dat ze slechter bereikbaar worden nu Rijkswaterstaat geen geld meer heeft voor het onderhoud van de wegen daar. Als een weg schade heeft, wordt die niet meer gemaakt en misschien wel afgesloten. En dat gaan inwoners ook merken, zeggen de provincies. Tientallen kinderen zijn gewond geraakt bij een ongeluk met hun schoolbus bij München. Die botste op een bus die stil stond. Daar zat alleen de chauffeur in. Door de klap moesten een paar kinderen naar het ziekenhuis. Ouders worden opgevangen en er is ook een speciaal telefoonnummer geopend voor bezorgde familieleden. Zuid-Holland zit in zijn maag met de PFAS-vervuiling rond de Chemours-fabriek in Dordrecht. De politiek wil dat het provinciebestuur en het kabinet beginnen met het opruimen. Want er is tot nu toe alleen maar gepraat, zeggen ze. Het opruimen kost vele miljoenen. En Pro en de SP vinden dat Chemours dat zelf moet betalen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond vooral in Limburg nog pittige buien met hagel, onweer en veel wind. Morgenochtend vrij zonnig, later weer regen. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Slam.
19: Robert-Jan, dankjewel. 6 uur geweest. De nieuwe middagshow mashup zometeen om 6:10.
20: Zin in.
19: En vandaag, ja, ik zei het al eventjes. Als je van hip-hop houdt, als je van rap houdt, blijf dan zeker luisteren, want het is een hip-hop-beuker vandaag. Eerst naar de wegen met Flitsmeister. Waar staat het vast? Er zijn 23 vertragingen in Nederland. Dit zijn de langste. A2 richting Sertogenbosch tussen Geldermalsen en Waardenburg. 10 minuten daar. A10 richting Watergraafsmeer tussen Volendam en Zeeburg. Door voorwerp op de weg daar. Kwartier. A12 richting Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland. 10 minuutjes. De A27 richting Breda tussen Noorderloos en Industrieterrein Avelingen. Een kwartier. En de laatste in het overzicht, A28 richting Zwolle tussen Den Dolder en Leusden. Auto en pech kost je daar 20 minuten.
18: Twee flitsers. A1 Hengelo-Deventer bij Holten, 122,2. En de laatste A7 Groningen-Drachten bij Leek, 182.
19: Jennifer Lopez zometeen.
20: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
21: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
22: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
23: Hoeg, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
25: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
26: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
25: Echt?
26: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
27: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
28: Boost your summer. De 5.

0: Precies 10 over 6.
1: Slam Middagshow. Mashup.
0: Dat gebeurt niet heel vaak, maar we liggen precies op schema. We volgen exact het draaiboek zoals het hoort.
2: Complimenten, Patrick.
0: Dankjewel.
2: Dan ben jij toch ook
0: koning. We doen het samen.
2: Echt een master of all.
0: We doen het samen. Het is tijd voor de middagshow Mashup. Ik zei het al eventjes, maar hip-hop, rap, liefhebbers, opgelet. Want dit ga je wel vet vinden, denk ik. Tenminste, hoop ik. Ja, of ik verpest die dag, dat kan natuurlijk ook. Er is een grote rapnieuws vandaag. Jay-Z en Eminem.
2: Ja.
0: Zijn samen aan het werken aan een nieuw nummer.
2: Ik ben voorstander.
0: Het is de eerste samenwerking tussen de Amerikaanse artiesten in 25 jaar. Laatste keer was namelijk in 2001. Ik hoor jou denken, Erik-Jan, wanneer komt dit dan uit? Nou, het staat gepland op 28 augustus. Maar misschien wordt dit een GTA 6'je en wordt het steeds verlengd. Dat kan natuurlijk.
2: Nou ja, nee, ja, goed. Laten we dat van 28 augustus. Ik zet hem in mijn agenda.
0: Zet hem vast in je agenda, oké.
2: Zit in.
0: Ben benieuwd. Wel heel vet hoor. Jay-Z en Eminem samen op één track. Ik ben wel heel benieuwd. Toen dacht ik, voor de mashup vandaag, ja. Mm-hmm. Ik kan natuurlijk ook alvast kijken of ik nu alvast Jay-Z en Eminem op één track kan krijgen.
2: Oh, wow, jij durft.
0: Het is wel gelukt. Sterker nog, je krijgt er ook nog een Aiken-bonus bij van
2: mij. Nee. Ja. Hoe cool is dit? Wauw.
0: Ja, ik heb een mashup gemaakt met Jay-Z en Eminem alvast samen op één track. Jay-Z, Numb & Core, gemixt met Aiken, Eminem, Smack That. Het werkt eigenlijk best wel goed. Maar goed, misschien maak ik een fout hier.
2: En ik denk, ja, dat gaat zeker werken. Ja, jongens, doe gewoon dat als ik. Ga er gewoon even lekker voor zitten.
0: Ga er lekker voor zitten. Laat het even weten via de Slam app wat je ervan vindt. Wij gaan lekker!

0: Jay-Z in de middagshow Mashup, omdat Jay-Z en Eminem werken aan een nieuw nummer voor het eerst in 25 jaar. Dus ja, zo kan het klinken ongeveer.
1: Je wordt er steeds beter in, man.
0: Vind je dat? Ja,
1: wow, de luister. Dat is echt goed.
0: Morgen, 6:10, krijg je uiteraard weer een nieuwe middagshow Mashup. En zometeen een tip voor onze Slam Summer 500, die maandag gaat starten. Nou, Alesso en Nate Smith.

0: veel regen, wind, onweer.
1: Nou.
0: Wat zie jij dan vanaf dit weekend?
1: Ja. Daar gaat het licht ja. in. Oh.
0: Ja, ja, ja.
1: Oh, ja, daar gaat er echt richting 25 graden weer.
2: De Slammer 500.
0: Dat wordt smeren.
1: Lekker smerig en smeren.
0: Dit was uit de Second Voice, redelijk nieuw. Let me be. Ik verwacht dat deze in de lijst gaat komen in de Slam Summer 500. Wij zagen die temperaturen. De voorspellingen zagen wij. Wij dachten, nou, wij gaan volgende week een lijst doen. En dat allemaal na aanloop van de zomer die ook gaat beginnen, hè? De 21ste, officieel
1: lekker.
0: Natuurlijk.
1: Ja, ik heb er zin in. Ik heb zo zin in die zomer, man. Echt,
0: oh, man.
1: Gisteren kwamen we erachter, Danza Kuduro. Dat is toch echt wel mijn favoriete zomertrekkie.
0: Dat is jouw nummer 1, hè?
1: En die van jou?
0: Nou, ik ga dan voor Rise Up.
1: Rise Up.
0: Ja, van Yves La Rock. Dus, maar wat is jouw favoriete zomerhit? Laat het even weten via de site. Slam.nl, daar kun je stemmen. Slam.nl/zomer is nog een makkelijkere link. Hè? Dan zit je gelijk op de juiste pagina. Mm-hmm. En geef er even jouw favoriete zomerhit door. Wie weet verschijnt die wel in de Slam Summer 500. Zet het in je agenda. Vanaf maandag 7 uur in de ochtend gaan wij los om je maximaal op te warmen voor die bloedhete zomer die eraan zit te komen.
1: Hou hem hier.
0: Dat hebben we daar zitten. Even heel wat anders, voor de laatste Fred in de studio. Weet je nog, Fred met DT?
1: Met DT, jazeker.
0: Hij was boer Harm natuurlijk, hè, die in één keer helemaal doorbrak een paar jaar geleden. Hij is nu helemaal op een nieuwe tour gegaan. Hij maakt gewoon hele goede pop-dance-tunes. Hij heeft een liedje van ons gemaakt.
1: Oh, maar dat is leuk.
0: Dat is toch

0: mooi beatboxen zometeen. Ik zou zeggen, pak die slam er lekker vast bij. En ga dan even rechtsbovenin naar het tekstballonnetje. Als je daarop drukt, dan kom je uit in je eigen WhatsApp. Sowieso leuk om even van je te horen natuurlijk, hè, tijdens het radioprogramma. En dan kun je zometeen stemmen op jouw favorietje in beatboxen via de slam WhatsApp. Deze hoor je zo. Ah, die komt ook in die Summer 500. Kan niet anders. De Bauza Magnetic. En ook een oudje van Rihanna zometeen.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij

0: Belt, Mr. Belt and Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Ook bij Plus. Chio Chips. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
6: Yes!
7: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Jij bent mijn kampioen.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
10: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
13: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
14: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
13: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
14: Social Deal deals die je niet mag missen.
15: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
14: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
16: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
18: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou...

0: vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Slam weer door Weer Online. Buien met onweer, hagel en veel wind. 17 graden vanavond in Limburg, pittige buien. Morgen blijft het niet droog en dan opnieuw 17 graden.
2: Wat is er mis met Nederland en file?
3: Vanavond is

0: Ja, vol gas op de A2, want er zijn maar twee vertragingen in Nederland. A27 richting Breda tussen Noorderloos en de Merwedebrug 7 minuten. En de A28 richting Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden-Zuid. Door een auto met pech daar 5 minuutjes. Er zijn 4 meldingen van flitsers. A1 richting Deventer bij 122.2. De A4 richting Delft bij 56.8. A7 richting Drachten bij 182.0. En de laatste in het overzicht, A7 richting Den Oever bij 17.8. Het is 6:35. We gaan naar het ANP. Daar zit Robert-Jan met de headlines. Hallo Robert-Jan.
1: Goedenavond.
0: Hi.
1: Bij een ongeluk met een schoolbus bij München is een scholier om het leven gekomen. 2 anderen en een docent zijn zwaar gewond. De schoolbus botste tegen een stilstaande bus. Bij de Molenplas in Haarlem is een lichaam uit het water gehaald, meldt de regio-omroep. Het gaat misschien om de vermiste zwemmer die sinds gisteren werd gezocht. En een undercoverjournalist van Pointer heeft klappen gekregen toen hij een reportage maakte over illegale handel via Snapchat. Hij had met 2 drugsdealers afgesproken en werd door hen beroofd. Ze hadden niet door dat hij undercover was. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Yo!
2: Patrick en Erik Jan.
0: Ben je klaar voor AJ?
3: Yo!
0: We gaan weer beatboxen zometeen. Je mag kiezen tussen 2 nieuwe liedjes en dit is de Bowser.

0: Slam met Rihanna. Waar we elke dag in de Slammiddagshow gaan beatboxen. Erik, Jan en ik hebben een nieuw liedje uitgezocht. Die gaan we pitchen aan jou als Slam-luisteraar, onze luistervriend. Mm-hmm. En jij mag dan in de WhatsApp duiken. Die vind je trouwens door onze app te downloaden. Hè. Dan kom je heel makkelijk in je WhatsApp terecht. Kun je lekker met onze appen, chatten, fotootjes sturen, audioberichtjes. En dan stem je zometeen op jouw favorietje.
1: Zeker, handjes ingezwachteld, schoentjes aan. Kom hier met het hoofdje van je.
0: Ben je er klaar voor, jij? Mag jij beginnen vandaag, oké?
2: Team Erik Jan.
1: Je kent hem onder andere van dit Stap voor Stap. Maar je kan hem ook zomaar een setje zien draaien vanuit de frietkraam. Ik heb het natuurlijk over niemand anders dan Kaffehausen. Oh. Met zijn nieuwe hit, Nike's.
0: Leuk. Ik ben benieuwd. Oh, dit is lekker.
1: Vindt je weer leuk, hè?
0: Kaffehausen, onze grote vriend.
1: Onze kast.
0: Ja, leuk. Wil je deze horen, dan app je Erik Jan met de Slam app.
2: Team Patrick.
0: Een nieuw duo. Ja, ze timmeren al een tijdje aan de weg, hoor. Maar ik zou het toch wel benoemen als een nieuw duo. We horen er nu pas van. Uit Italië. Eve, AVE, Meet Me in the Dark. Misschien al gehoord op TikTok, maar het is wel een hitje, hoor. Zeker met dat lekkere zomerweer wat eraan zit te komen.
1: Jongen. Komend weekend, hè. 25 graden.
0: Kan niet wachten, hè. Die Summer 500 in de startblok. Wil je deze horen, dan heb je Patrick met de sneller.
2: Beatboxen.
0: Gaan wij naar Vonnis Vincent.
1: Vincent, jongen.
3: Hallo, hallo.
1: Hallo, Vincent. Schat.
0: Ja, hij is pittig, hoor. Hij zit er bovenop. Er gaat geen stem aan zijn ogen voorbij.
3: Nou, ik denk dat dit nog wel eens een hele spannende zou kunnen worden.
0: Oh ja?
3: Ja, denk het wel. Gisteren Patrick natuurlijk gewonnen. Net aan. Maar dit wordt een mooie comeback van Erik Jan, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Dankjewel alvast.
0: Yes. Je weet het niet, hè? Je weet het niet. Oké, laat van je horen via een Slam-app. Een audio-appje is het allerleukst. Dit is de nieuwe Marshmallow.

0: Marshmallow bij Slam, samen met Portugal the Man. Welke wil je horen? Dit is team Erik Jan vandaag. Nieuwe coverhouser. Lekker man. Ja, is wel goed. Of wil je team Patrick? Nieuwe Eve.
1: Het lijkt een beetje op elkaar, toch?
0: Ja, een beetje wel, ja. Ik ga even naar Vonnis Vincent. Hallo, Vonnis Vincent.
2: Hi, hallo, hallo. Ja, het wordt haast persoonlijk in de app. Laat het wel een beetje netjes houden, hè, jongens.
0: Is het zo?
2: Ja. Echt mensen van, ja, die heeft geen muzieksmaak.
0: Over wie gaat dat?
2: Nou ja, dat kan je misschien zo meteen horen als we de voice-appjes er even bij pakken. Maar er zijn mensen echt heel erg...
0: Als het over EJ gaat, dan snap ik het wel ook, hoor. Het is helemaal geen... Oké, nou, je kan nog even stemmen in de slam. Bij die eerste dus, Coverhouser, dan heb je Erik Jan. Of ga je voor Eve, Meer in the Dark. Dat is keuze Patrick voor vandaag.
1: Hey, die snoeppot, die...

0: wel vet, hè? Dat je een beat zit te maken en op een gegeven moment denkt, er ontbreekt nog iets. Er mist nog iets. En dat je dan op een gegeven moment, ik weet niet of Snoop Dogg dat zelf gedaan heeft hoor. Maar ik denk Pharrell, want die heeft het allemaal geproduceerd. Dat je dan op een gegeven moment, weet je wat ik ga doen? Hé, hey, dat is vet.
1: Ik denk dat het eerder andersom was. Dat er iemand begon met... En toen een beatje eronder gemaakt.
0: Oh, dat kan natuurlijk ook. Ja, ja.

0: Meet Me in the Dark. Ook goed, hè? Nou, jij bepaalt lekker, het via de Slam-app. Voordat we naar Vonnis Vincent gaan met het definitieve vonnis. Even kijken wat er binnengekomen is qua appjes.
1: Die meer Erik-Jan. Dat nummertje heeft net iets meer input. Dus Erik-Jan.
0: Input, zeg maar. Ja.
2: Dankjewel.
0: Anneke.
3: Ik ga vandaag voor Erik-Jan.
0: Oh, Anneke.
3: Het is toch een supergoeie. Groetjes van Anneke.
0: Ja, groetjes terug, Anneke. Doe ze de groeten daar, hè.
2: Heerlijk.
0: Niels.
4: Erik-Jan, dit bewijst gewoon maar weer dat je gewoon totaal geen muzieksmaak hebt. Natuurlijk zit ik gewoon weer op Team Patrick. Wanneer kom ik nou eens een keer mijn betere nummers?
0: Oh, een beter nummer. In jouw geval 666, duivelskind.
3: Nou, ik zal nog even snel inspreken. Ja, ik kies voor team Erik-Jan.
0: Oké. Nou, Vonnis Vincent.
5: Oh ja, lekker. Geef een beetje galm. Dat is mooi.
2: Ja, ik heb er een hart over, jongens. Oh, hallo. Ladies and gentlemen. 80% of the televoting goes to Erik-Jan.
0: Beatboxen. Meen je dat nou?
2: Thank you.
0: Nieuwe kafferhouser.
2: Ja,
0: verdiend hoor. Een lekker plaatje over.

0: Mikey's. Terechte winnaar hoor. Coverhouse is zijn nieuwste met Jolene.
1: Lekker jongen.
0: Het valt me op. Het lijkt wel alsof hij op een treinstation stond. Terwijl hij het nummer aan het maken was. Ik hoor de hele tijd zo'n incheck ding.
1: Oh god ja.
0: Hoor je hem?
1: Ik hoor hem.
0: Dit is toch net zo'n incheck ding van...
1: Die had er nog meer. Mau P, die had er ook.
0: Had ook zo'n piep erin.
1: Ook van NS. Ja, instap maar. Lekker
0: nou, misschien is het wat anders hoor. Maar het is een beetje... Het klinkt als zo'n piepje van inchecken bij de...
1: NS. Ja, instappen.
0: Ja, misschien is het wel wat anders. Nou ja, lekker blaadje in ieder geval van Coverhouse. Morgen kun je opnieuw weer stemmen in Beatboxen. Zometeen Nicky van der Gijp aan de telefoon.
1: Hey, gezellig.
0: De zoon van. We hebben het even over het WK natuurlijk. Hebben we morgen...

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen.

0: PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: Een ijskoffie voor mevrouw.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen... om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa... tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
8: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen... en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: Dodo. Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Haarlem is een lichaam gevonden in de Molenplas. Het is misschien de zwemmer die sinds gisteren werd vermist. Het lichaam wordt nu geïdentificeerd. Er is uitgebreid gezocht, onder meer door een speciaal duikteam van de politie. En ook werd een helikopter ingezet. Bij een busongeluk bij München is een scholier om het leven gekomen. 2 anderen en een docent raakten zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Een schoolbus botste op een stadsbus die stil stond. Daar zat alleen een chauffeur in. Een journalist van Pointer is in zijn gezicht gestompt en beroofd toen hij een undercover reportage maakte over illegale handel via Snapchat. Hij had met 2 jongens afgesproken om drugs en nepgeld te kopen. Ze sloegen hem en gingen er met zijn geld vandoor. Het was een ripdeal, zegt hij. Miljardair Bill Gates is verhoord door de Amerikaanse onderzoekscommissie over kindermisbruiker Epstein. Hij zei dat hij wel contact met hem had, maar nooit in zijn huis of op zijn eiland is geweest en ook niets wist over misdrijven. En hij zei ook dat Epstein hem heeft geprobeerd te chanteren met informatie over zijn privéleven. Het weer nog van Weer Online. Vanavond vooral in Limburg nog pittige buien met hagel, onweer en veel wind. Morgenochtend vrij zonnig, daarna weer regen en het wordt een graad of 17. Dit was het nieuws op Slam.
4: Robert-Jan, dankjewel.
5: Super bedankt.
4: Gaat zo eens even lekker over voetbal hebben. Het WK begint morgen. Nicky yes. van der Gijp zometeen aan de telefoon hier bij Slam. Eerst even naar de wegen, geen vertragingen meer.
5: Flitsen, zo dat ging heel snel.
4: Heel snel, hè? Moet je ineens de flitsen voorlezen.
5: A1 Hengelo-Deventer bij Holte, 122,2. Ook staan ze te flitsen op de A2 Den Bosch-Eindhoven bij Vught. Yo, Tachi, 123,7. En de laatste flitsen vinden op de A7 Groningen-Drachten bij Leek, 181,9.
4: Zometeen de nieuwe Calvin Harris en ook Bibi Rexha komt eraan.
6: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
9: Hey, dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
10: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
11: Boost your summer.

0: Funk With My Heart. Ik krijg veel appjes binnen, Erik-Jan. Ja, met de vraag of wij alstublieft onze WK-hit willen draaien.
1: Meen je dat nou echt?
0: Ja, dat meen ik zeker. Zullen we dat even doen zometeen? Of zeg je van, nou, we kunnen dit niet elke dag gaan draaien? Want dat is natuurlijk...
1: Ja, ik word gewoon een beetje emotioneel van.
0: Ja, dat snap ik ook wel.
1: Hey man, super. Ja, tuurlijk gaan we dat doen.
0: Tuurlijk!

0: de enige Grand Slam van vorige week. Slam WK update. Ja, ja, we gaan zometeen onze eigen WK-hit draaien. Ja, we zijn gewoon schaamteloos hit. Want een hit, dat is het zeker. Gisteren geprimeerd, hoor hem voor het eerst hier bij Slam. Ja, niet arrogant bedoeld, maar er komen best wel wat appjes binnen, hoor, met mensen. Die zeggen van, ja, draai het ding nog een keer.
1: Jongen, het is gewoon een klapper.
0: Gewoon een klapper. Dus ja, en doe dat vooral, hè. Blijf ze aanvragen, blijf hem aanvragen. Want misschien sturen we wel even een mp3'tje voor als je een kroeg hebt. Dat is natuurlijk super.
1: Over klappers gesproken.
0: Dames en heren, laat je ze horen voor Nicky van der Gij.
1: Lekker, jongen.
0: Hallo Nicky.
2: Middag van de bier, jongens. Ik heb geen idee hoe laat het bij jullie is, maar...
0: Nou, hoe laat is het bij jou? Laten we daar eens mee beginnen.
2: Het is hier nu 1:15.
0: Ja.
1: Is het live van Curaçao dan?
0: Curaçao. Zit jij?
2: Ja, Curaçao. Shirtje aan.
0: Oh, lekker. Ja, we zien je even niet, maar het klinkt in ieder geval wel goed. Dat is het belangrijkste, de radio. Ja. Maar jij was even op Curaçao, omdat jouw pa daar bij VI zit dan, denk ik.
2: Nee, ik zit zelf bij de Oranjezomer.
0: Oh, natuurlijk. Wat leuk.
2: Dus daarna ben ik, maar we vliegen vanavond weer terug. En dan morgen begint natuurlijk het hele spektakel.
0: En daarom bellen we je. Het WK zit eraan te komen. Morgen gaat het inderdaad gebeuren. Het Nederlands elftal is 24 uur geleden aangekomen in Kansas City. Het zijn warme temperaturen daar. Wat is de temperatuur nu in Kansas ongeveer?
2: Het is daar volgens mij een beetje tussen de 30 en 35 graden.
0: Oh, man. Dus,
2: dat is lekker krokante temperatuur.
0: Ja, daar word je goed krokant van inderdaad. Maar hoe
2: ik zag wel leuk. Er was iemand op social media, dat had een statistiekje van de gemiddelde temperatuur thuis versus waar de landen moeten spelen. Mm. En dan speelt Qatar dus gewoon een soort winter-WK.
0: Oh.
2: Daar is gewoon 20 graden voor een koeler nu.
1: Ja, maar voor hun is dat beter, denk ik.
2: Ja, voor hun is dat veel beter.
1: Ja, veel beter.
0: Hebben ze eigenlijk wel een beetje voordeel dus ook.
2: Nou ja, misschien wel. Maar het is sowieso slecht voor je, lijkt me hoor. 35 graden en zo, dat kan niet gezond zijn.
1: Nee, is niet goed, man.
0: Hoe ziet dat complex in Kansas City eruit? Is dat een goede plek om te vertoeven voor de lui?
2: Nou, het was al een stuk beter dan New York, volgens mij. Ik weet niet of jullie dat een beetje hadden meegekregen, maar er werd door Noah Valen een vraagje over gesteld over het complex in New York. En toen hoorde je die spelers allemaal, ja, het is prima. Maar we zijn wel blij dat we hier niet te lang zijn. Dus dat was een beetje twijfelachtig volgens mij. Maar waar ze nu in Kansas zitten, het ziet er allemaal prima uit. En volgens Nigel de Jong maakt luxe ook lui, hè. Dus daar moeten we maar naar luisteren.
0: Hoe is het met Bart? Want Bart Verbrugge, de keeper, die was in de laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Zullen we verder maar negeren hoe dat gegaan is. Maar geblesseerd, hoe is het nu met hem?
2: Nou, het gaat best wel goed. Er was vandaag een openbare training. Of het is trainende media en zo was erbij. En hij was daar wel. Maar hij heeft niet de hele training meegedaan. Hij heeft binnen gewoon een individueel programmaatje afgemaakt. En het is volgens mij een beetje een twijfel of hij die eerste wedstrijd gaat halen. Hmm. Maar het is niet alsof hij weken geblesseerd zal zijn.
0: Nee, oké. Okay. Dus Japan gaat hij wel halen, zeg jij?
2: Jawel, denk het wel. Kijk, het is natuurlijk ook een oefenwedstrijd. Hè? Dus als je een pijntje hebt en je voelt iets, dan ga je ook gewoon, dan ga je lekker liggen. En je zag sowieso aan die jongens dat de intensiteit, het spatte er allemaal niet vanaf tegen Oezbekistan.
1: Nee, maar nu we het daar toch over hebben, dat die oefenwedstrijd tegen Japan, hè? Wordt het dan
2: Oezbekistan?
0: Oezbekistan was dat.
1: Oezbekistan.
0: Ja, Japan is zondag.
1: Ja, oké, okay, Japan. Komt daar wel publiek bij? Krijgen we er wel het idee dat er gevoetbald wordt? Want het lijkt mij...
2: Het is nog wel een dingetje volgens mij met al die stadions. Want de FIFA was ook weer in opspraak. Omdat ze kaartjes, die zijn ze allemaal aan het doorverkopen via base sites tegen lagere prijzen. Daar is iedereen heel boos over. Dus ik hoop dat het een beetje vol zal zitten. Maar goed, we waren ook Qatar. Dat was helemaal erg. Dus het zal echt wel beter zijn dan dat.
0: Ja. Ik ben benieuwd. Wat is jouw planning verder? Ga je nog naar de USA?
2: Nee, vanaf morgen hebben wij het Oranje Café elke dag op SBS vanaf 5:00. Dus,
0: heel goed.
2: Het was een klein... Nee, dat mag even gezegd worden. Hè, maar
0: tuurlijk, tuurlijk. Dus, een beetje promotie is helemaal niet verkeerd.
1: Dan zie ik het helemaal verstand. Dus
2: gaat het worden.
1: Vanaf morgen SBS6 vanaf 5:00 Oranje Café.
2: Ja, volgens mij moet je nog... Ik hoorde niet helemaal wat je zei, maar...
0: Ja, nee, het is duidelijk. Hey, nog even jouw voorspelling. Toch
2: voor Nederland-Japan?
0: Nee, ja, eerst ja, precies. Maar gewoon jij
2: of
0: als voetbal
2: de
0: kennen.
2: Vanmorgen?
0: Nee, dat boeit me niet. Nederland-Japan. Jij als voetbal
2: dat
0: kennen.
2: Gewoon 2-1 voor Nederland.
1: Oh, jij durft. Wow, oké.
2: Okay. Tuurlijk.
0: En het hele WK kan ik mijn oranje shirt al weggooien.
2: We worden gewoon wereldkampioen.
0: Zo is het.
1: Zo,
0: maar
1: Nicky,
0: kan ik mijn oranje shirt al weggooien? Of zeg je van, het komt helemaal goed dit WK?
2: Nee, dat komt helemaal goed. Geloof me, dat komt helemaal goed.
1: Nou, daar hebben we het vertrouwen. We gaan je snel weer spreken over het...
2: Ik wil die tune even horen, hè? Want jullie hebben me vorige keer helemaal op zitten hypen. Ja, ik heb nog niet gehoord.
1: Wij gaan hem zo draaien.
2: Misschien kan je mij dat mp3'tje sturen, want ik zit zo meteen 10 uur in het vliegtuig. Dan kan ik hem op repeat, kom ik er wel doorheen.
1: Dat is een goed idee. Komt helemaal goed. We hebben een linkje klaarstaan. Zuur het zo even naar je.
2: Lekker, jongens.
1: Oké, Nicky van der Gaan.

0: Beautiful People hier bij Slam. Nou, zullen we het zomaar doen dan? We hebben het er lang genoeg over gehad, hè? Onze WK-hit. Nog even een keer draaien zo.
1: Het lijkt me zo leuk, man.
0: Ja, gaan we dat zo even doen hier bij Slam. En wat een hit is het, hè? En dit trouwens ook. Abeller. En daarom hoor je die zo.
2: Slam maakt van je hittegolf een hitjesgolf. Met de Summer 500.

0: Summer 500. Wat is jouw nummer 1 zomerhit? Stem nu op je favoriet via slam.nl. Slam. Summer 500. Vanaf maandag.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
11: Yes!
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
10: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
11: Yes!
14: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
16: Jij

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Ik wil als dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om...

0: en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Hola, collega.
2: Hey.
1: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
2: Mark?
1: En die prijzen.
2: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
1: Oeh, ja.
3: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
4: Slim weerupdate door Weer Online. Buien met onweer, hagel, veel wind, 17 graden. Vanavond in Limburg komen de pittige buien aan. Morgen blijft het niet droog, opnieuw 17 graden ook. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister voordat we naar de flitsers gaan. Er zijn geen vertragingen, maar wel flitsers. A1 richting Deventer bij 122.2 en de A7 richting Drachten bij 181.9.
5: Patrick en Erik Jan.
4: Een tip voor de Summer 500 komt eraan zometeen. En onze WK-hit gaan we ook even draaien. Kan trouwens ook prima in die summerlijst trouwens. Geen probleem.

0: Snap.
1: Moet je even niet, sorry, jou.
0: Gezondheid. Rhythm is a dancer, hier bij Slam. Ja, we krijgen echt veel vragen naar onze WK-hit. Dus ik wil toch even iemand bellen die... erom gevraagd.
2: Goedendag, dit is de voicemail van...
1: Claudia, ja.
0: Claudia, we gaan hem draaien zo, hoor. Dus ik zou de radio van het harde zetten. Wil je verder nog wat zeggen, Erik-Jan? Over onze grote WK-hit.
1: Ja, we zijn hier eigenlijk al... Ik denk een week of 6, 7 zijn we ermee bezig.
0: Weken
1: hebben we in de studio gezeten. Ik snap daarom ook wel de appjes van onze luisteraar.
0: Echt veel, hè?
1: Veel complimenten hebben we binnengekregen. Ja. Weinig haat. En dat in deze tijd is dat eigenlijk
0: uniek. Bijzonder.
1: Uniek? Dat is het juiste woord. Uniek. Maar ja, wat moeten we er meer over zeggen? Hij is geproduceerd door twee broers die we kennen.
0: Een
1: producerskoppel. Dat zijn de Juno Brothers van Johan en Bas Suno. En die hebben deze hit eigenlijk al in februari aangeleerd. Van, zou je wat met deze tune kunnen? Ja, en dit was het moment dat we dachten van, we gaan nog pakken.
0: Dit is het moment.
1: We gaan hier een WK-hit van
0: Het maken. WK 2026. Gisteren geprimeerd hier in de Slammiddagshow. Dankzij jouw hulp hebben we dit liedje gemaakt. En ja, omdat die vaak wordt aangevraagd, doen we hem gewoon nog een keer.
1: Zo zijn wij.
0: Slammiddagshow, WK-hit 2026.

0: Claudia, ben je blij?
1: Hi, schat.
2: Ja, geweldig jongens. Ik was net aan het opnemen. En toen word ik weer gebeld.
0: Oh.
2: Ja, nou heb ik hem nog steeds niet.
0: Nee, maar we moeten nog even een linkje sturen hoor. Dat komt helemaal goed.
1: Luister, want deze vraag krijg die UFM. Deze kraag hebben we al... deze kraag. What the fuck is er mis
0: met goed,
1: me?
0: Gaat het goed?
1: Ja, sorry,
0: gaat niet even goed. Hij wordt steeds ouder, hè? Ja, we geven hem even de tijd.
1: Als je heel even...
0: Wacht, ik geef je ook even rust. Heer. Zo.
1: Ja. We hebben deze vraag vaker binnengekregen, lieve Klauw. Dus wat we gaan doen, en dat geldt ook voor Frans Pineapples, die ons, even kijken, 347 keer heeft geappt.
0: Nou, heel veel. Thijs, Marco, Levi, deze... Ja, sorry.
1: Jolanda Queen,
0: iedereen,
1: ook nog.
0: Iedereen.
1: Er komt een downloadlinkje, komt er binnenkort jullie kant op. En dan,
2: oh, wat gezellig.
1: Ja,
0: maar dan moet je wel beloven dat je ook Slam blijft luisteren. Hè? Dat je niet alleen maar dit nummer op repeat gaat zetten.
2: Ik luister al jaren naar Slam.
1: Oh meid, maar dat is toch heerlijk. Eet je wel ondertussen?
2: Ja, zo dadelijk.
1: Heerlijk. Wat ga je eten, liefie?
2: Ja, ik ben lekker bimi aan het maken. Oeh. Aardappeltjes en kipad oven.
1: Wacht even, bimi maken? Bimi is mijn
2: naam.
1: Dat is toch een BME?
0: Nee, bimi.
2: Ja, lekker. Het is een combi tussen broccoli en asperges.
0: Ja, is lekker.
1: Oh, liefie. Nee, ja, maar ik ben
0: nooit op.
1: Ik ben ook geen keukenprinses. Ik koop alles in zo'n bakje bij de Albert Heijn. Want daar heb je nu continu zo'n actie. Dan koop je twee van die zilveren schaaltjes voor €12.
0: Mag ik door met het programma?
1: Oh, liefie.
2: Ja,
1: ik moet afronden.
0: Oh, de muziek komt er. Doei, Klauw!
2: Doei!
0: Hey, hier is Jason.

0: 8 uur. Wij gaan afzwaaien voor vandaag. Vergeet niet morgen te luisteren naar de Slam ochtendshow. Vanaf 6 uur zit Marijn er weer. En om 7 uur geen Anul. Die is jarig morgen.
1: Ah, 12 uur. Niet vergeten, 12 uur.
0: 30 jaar gaat die jongen worden. 30 jaar, ja, dan ga je beginnen de afdaling, hè?
1: 1
0: op
1: 12.
0: Het zelf ook meegemaakt. Dan,
1: ja, nee, ja, het is niet beter
0: jij
1: geworden.
0: 30 jaar geleden al. Dan gaat het allemaal achteruit, hè?
1: Ja.
0: Dus feliciteren, Anul, even van ons. Doe het anders even via zijn Instagram of zo. @Anul, want dan zit hij morgen niet in de studio. Dus dan,
1: En luister sowieso de komende weken goed naar de ochtendshow. Want die hebben rechtstreeks contact met VI.
0: Ik hoorde zoiets, ja. Ja.
1: En dan niet VI TV, maar VI Het Blad. Dus hou je continu op de hoogte.
0: Wij hebben morgen Jantje en de Boy Next Door live in de studio. Die hebben samen tune-out. En we gaan ook een setje krijgen. Dus dat is lekker. Even opwarmen voor de mixmarathon. Even kluisteren. Nieuwe Boy Next Door met Jantje.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: DOD en Haley May. Closure.
0: Nieuw.
1: Anima en Lisa. Bad Angel.

0: Kleine billetjes, grote actie. Petrec Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Jij bent mijn kampioen.
4: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
8: Welkom in Afrika!
7: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
9: Help! GWC!
10: Help!
9: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
11: Laten we het proeven.
9: Opdrachten uitvoeren.
12: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
9: Maar wie het best integreert...
13: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
9: ...wordt tot ere Himba gekroond.
14: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
15: Tickets to the tribes.
16: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
17: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
18: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
19: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
21: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
22: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
23: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De zwemmer die gisteren vermist raakte in de Modeplas in Haarlem is overleden. Vanmiddag werd een lichaam gevonden en na onderzoek bleek het te gaan om de vermiste man. Er is uitgebreid naar hem gezocht. Onder meer duikteams van de politie gingen het water in. Ook werd een helikopter ingezet. Vluchtelingenwerk is klaar om met meer mensen te gaan helpen bij de asielopvang in Ter Apel. Ze verwachten dat het daar vanaf vrijdag nog drukker wordt. Het nieuwe Europese immigratiepact gaat dan in. En het zou moeten zorgen dat asielaanvragen sneller worden verwerkt. Maar vluchtelingenwerk is er niet gerust op. Amerika zegt dat het een Indiaanse olietanker heeft uitgeschakeld in de Golf van Oman. Er is op het schip geschoten omdat het daar niet zou mogen varen. 3 bemanningsleden worden vermist. Tientallen anderen zijn gered. Het schip zou eerder ook al zijn geraakt door een raket. India is boos en heeft Amerika opheldering gevraagd. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in hun thuisbasis Kansas. Er waren veel toeschouwers, vooral Amerikanen. Eentje vertelde dat hij zich nu al verheugt om mee te doen met de fanparade en van links naar rechts te gaan. De burgemeester was er ook. Hij zei dat de fonteinen oranje spuiten op de speeldagen van Nederland. Het weer nog van Weer Online. In Limburg nog pittige buien met hagel, onweer en veel wind. Morgenochtend is het droog. Aan het eind van de middag trekt een regengebied weer over vanuit het westen. En het wordt morgen 17 graden. Dit was het nieuws op Slam.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme Regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
11: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
13: Welkom in Afrika!
11: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
24: Help! GWC!
11: Help!
24: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
25: Laten we het proeven.
24: Opdrachten uitvoeren.
26: Moeten we dat boek mengen. Ah! Dit is een grap.
24: Maar wie het best integreert...
27: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
24: ...wordt tot ere Himba gekroond.
28: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
29: Tickets to the Tribes.
30: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
31: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
32: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
31: Hoe dan?
32: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
33: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
34: Boost your summer.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja. Serieus? Wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
5: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
12: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
13: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voor wie.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
17: Weer terug voor inkt en toners bij 1-2-3 Inkt?
18: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
17: Zo geregeld. 1-2-3-inkt.nl.
11: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
19: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij 26

0: racemotoren door de show knallen, app gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info slam.nl.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
4: Hak je dag!
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
12: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
12: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
14: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er is brand geweest in een seniorenflat in Rotterdam-Schiebroek. En daarbij is een bewoner gewond geraakt en die is naar het ziekenhuis gebracht. Andere bewoners moesten hun huis uit. Wanneer ze weer terug mogen is nog niet duidelijk. Er is al 2 keer eerder brand geweest in dezelfde flat, meldt Rijnmond. In Colombia is een Nederlander opgepakt voor drugshandel. Er werd al jaren naar hem gezocht. Hij zat in Suriname en kwam een tijdje geleden in Colombia aan. En daar zit hij nu vast. Nederland gaat om zijn uitlevering vragen, zodat hij hier voor de rechter kan komen. Boeren die verboden bestrijdingsmiddelen spuiten gaan een hogere boete betalen. Niet omdat de wet wordt veranderd, maar omdat deze boetes al jaren niet mee zijn gestegen met de inflatie. Het kabinet gaat dat nu wel doen en daardoor kunnen de boetes met de helft omhoog. Een man die woont op een afgelegen Brits eiland in de Atlantische Oceaan is positief getest op het Hantavirus. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. Hij zat op cruiseschip Hondius, waar 3 mensen aan het virus zijn overleden. Mensen die met het virus in contact zijn geweest, moeten weken in quarantaine. Het weer nog van Weer Online. Morgen is het in de ochtend vrij zonnig. Later ontstaan buien in het oosten. Het wordt 16 tot 18 graden. Aan het eind van de middag trekt een regengebied uit het westen over. En dat was het nieuws op Slam.
16: Only Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
17: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
18: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
19: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.

0: slimme doel boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Boost your summer.

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Fedde Legrand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf 299 euro per maand. En krijg je 50 euro korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 euro. I'm loving it.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
10: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar 3,99.
11: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
13: En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint.
14: Boost yourself.
15: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders

0: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
6: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
5: Zo geregeld. 123inkt.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Hoeg, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2be, Sios en Taft 2+2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.

0: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De marechaussee heeft een reservist opgepakt voor wapenhandel. Bij hem thuis in het Gelderse West-Betuwe werden wapens, munitie en zwaar vuurwerk gevonden. In een loods lagen nog meer wapens en onderdelen daarvoor. Ook werden er materialen gevonden waarmee je zelf munitie kunt maken. In Barcelona is de paus bezig de hoogste toren in te wijden van de Sagrada Familia, de wereldberoemde kathedraal van architect Gaudi. Eerst leidde hij binnen de mis en daarna ging iedereen naar buiten voor de plechtigheid. De Jezus-toren is de hoogste en is pas sinds kort klaar. De bouw duurt al meer dan 100 jaar. Het busongeluk in Duitsland, waarbij een jongen van een jaar of 8 is omgekomen, gebeurde tijdens een schoolreisje, meldt RTL Nieuws. De bus vervoerde een klas met basisschoolleerlingen en botste op een stilstaande stadsbus in de buurt van München. Twee andere kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. Er is een nieuw wereldrecord 24 uur windsurfen. Het oude record stond op bijna 700 kilometer, maar is nu verbroken met bijna 70 kilometer meer, meldt Omroep Zeeland. Het record werd verbroken bij de Brouwersdam. Er werd ook geld mee ingezameld voor het goede doel. Het weer nog van Weer Online. Morgenochtend vrij zonnig, later buien in het oosten bij een graad of 17. Aan het eind van de middag morgen trekt een regengebied weer over uit het westen. En dat was het nieuws op Slam.
1: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij 26 tot en met 28

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja,
2: lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18. Boost your summer.

0: Hey, jij daar.
1: Heb je ook zo'n zin in vakantie?
0: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
1: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
0: Prijsvrij vakanties.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar 3,99.
4: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sans, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
10: Adtap.
9: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu.

0: bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: 10 tenders alsjeblieft.
5: Ja, dat is dan 8 euro.
4: Hè? 8? Oké. Okay.
6: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.

0: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Lekker lezen op vakantie.

0: 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
2: Hola, collega.
3: Hey.
2: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
3: Mark?
2: En die prijzen.
3: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
2: Oeh, ja.
4: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
6: De eerste goal. Eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia, movement that inspires.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
11: Welkom in Afrika!
10: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
12: Help!
13: GWC!
12: Help!
13: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
14: Laten we het proeven.
13: Opdrachten uitvoeren.
15: Moeten we de poep mengen? Ah! Dit is een grap.
13: Maar wie het best integreert...
16: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
13: ...wordt tot ere Himba gekroond.
17: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
10: Tickets to the tribes.
13: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
18: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantie juist voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
21: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
22: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
23: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op meerdere plaatsen in Noord-Ierland zijn weer gewelddadige rellen uitgebroken. Onder meer bij een hotel voor migranten. De politie probeert dat te beschermen. Een man uit Soedan viel maandag iemand aan met een mes. Het slachtoffer is een oog kwijt. Premier Starmer zei dat het leek op een poging tot onthoofding. In een debat over Israël heeft de VVD zich toch uitgesproken tegen nieuwe Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Door die nieuwe dorpen wordt meer land afgepakt van de Palestijnen en het is tegen de afspraken. Eerder dit jaar zei de VVD alleen dat ze bezorgd was, maar wilde het niet veroordelen. Vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten hebben een lager risico op borstkanker, blijkt uit Frans onderzoek. Een mogelijke verklaring kan zijn dat in biologische producten minder bestrijdingsmiddelen zitten. Deskundigen vinden wel dat meer onderzoek nodig is om zeker te weten dat er een verband is. En in de Amerikaanse stad Orlando had een uur geleden een oefenwedstrijd moeten beginnen tussen Engeland en Costa Rica. Maar er viel een enorme stortbui waardoor het veld onder water kwam te staan. Het onweerde ook, waardoor fans een veilige plek moesten zoeken. Rond deze tijd wordt een nieuwe poging gedaan om te voetballen in Florida. Het weer van Weer Online. In Limburg vallen nog pittige buien met hagel en onweer. Op andere plaatsen is het droog. Vannacht kan overal een buitje vallen. Morgen begint vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En dat was het nieuws op Slam.
11: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
12: Boost yourself.
14: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
24: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
25: Boost your summer.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.
0: Nieuw.
1: Music. DOD en Hayley May. Closure.

0: bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Hey, ben je er weer?
3: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker.
4: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
5: Echt bestrikt.
6: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
11: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
12: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99. En kans op een WK-voetbal.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
15: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
16: Jij bent mijn kampioen.
14: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
0: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is maar één plek waar jij 26 tot en met 28 jaar...

0: zijn. Hoor jij de racemotoren door de show knallen? App gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info, slam.nl.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Kessie, Kenno. Dat wordt lekker lezen. Kessie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij

0: Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De Franse zanger Patrick Bruel wordt verdacht van verkrachting en aanranding. Hij werd maandag opgepakt en zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Bruel zou zeker 13 vrouwen hebben verkracht en misbruikt in Frankrijk, Zwitserland en België. Het zou zijn gebeurd tussen 2010 en 2019. In Ter Apel liggen tablets klaar om asielzoekers vanaf vrijdag sneller door de aanmeldprocedure te helpen. Vrijdag gaat ook het nieuwe Europese asiel- en migratiepact in. Er zijn meerdere moeilijke stappen verdwenen uit de aanmelding, waardoor het sneller moet gaan. Maar asieladvocaten vrezen ook meer fouten en rechtszaken. Het loont vanaf volgende maand een stuk minder om te tanken in Duitsland. De accijnskorting die Duitsland invoerde om benzine en diesel betaalbaar te houden verdwijnt na deze maand, volgens de Duitse krant Bild. De 17 cent korting per liter werkte goed, maar het is volgens de regering te duur om de korting langer te blijven geven. En Orgel Joke gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Tegen RTL Boulevard zegt ze dat ze dacht dat het een grap was. Het is nog niet zeker of Orgel Joke ook echt kan gaan. Ze is gisteren gevallen en heeft 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. Het weer van Weer Online. In het hele land kan een buitje vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint vrij zonnig. Later op de dag opnieuw buien. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Slam. Boost your summer.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Vluchtelingenwerk is niet overtuigd dat de aanmelding in Ter Apel sneller gaat vanaf vrijdag. Er worden moeilijke stappen geschrapt uit de procedure en er worden straks vragen ingevuld op een tablet. De antwoorden worden langs meerdere Europese richtlijnen gelegd. Advocaten zijn bang dat er meer fouten worden gemaakt en dat er rechtszaken komen. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten in Nederland gedaald. Vooral uit Duitsland en China komen er minder studenten. Dat kan deels komen doordat Chinese universiteiten steeds beter worden. Ondanks dat er minder Duitsers naar Nederland komen, blijft dat wel de grootste groep, met daarna Italië en Roemenië. Amerika houdt zich aan zijn woord en is begonnen met aanvallen op Iran. Het is volgens Amerika een reactie op de voortdurende agressie van Iran. Er zijn explosies geweest in de buurt van de straat van Hormuz. Gisternacht heeft Amerika ook al aanvallen uitgevoerd nadat een Amerikaanse helikopter was neergeschoten. En de Franse zanger Patrick Bruel zou tussen 2010 en 2019 zeker 9 vrouwen hebben verkracht of aangerand. 3 vrouwen zouden zijn misbruikt tussen 1997 en 2001. Bruel is maandag opgepakt voor die verdenkingen. De zanger ontkent alle beschuldigingen en zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. Het weer van Weer Online. In het hele land kan een buitje vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint vrij zonnig. Later op de dag opnieuw buien. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Slam. Boost your summer.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De politie in Noord-Ierland heeft het waterkanon gebruikt om groepen demonstranten uit elkaar te drijven. Voor de tweede avond op rij was het onrustig na een steekpartij maandag in Belfast. Een man uit Soedan stak iemand neer die daarbij een oog verloor. Dinsdagavond waren de rellen zo erg dat gisteren veel winkels en restaurants dichtbleven. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Meestal komt er elk jaar zo'n 10-20% bij. Vooral uit Duitsland en China kwamen minder studenten naar ons land. Het aantal studenten dat vanuit India en Spanje naar Nederland kwam, steeg juist iets. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten na nieuwe Amerikaanse aanvallen. Ze zouden ook twee schepen hebben aangevallen die er doorheen probeerden te varen. Dat lot wacht ook andere schepen die hetzelfde proberen, waarschuwt Iran. Amerika heeft het zuiden van Iran onder vuur genomen, omdat Iran ook blijft aanvallen. En de benzineprijzen in Duitsland gaan volgende maand weer flink omhoog. De Duitse regering stopt dan met de accijnskorting op benzine en diesel. Nu geldt er nog een korting van 17 cent per liter. Dat heeft goed gewerkt, zeggen ze in Berlijn, maar het kost de Duitse schatkist ook heel veel geld. En daarom kan het niet te lang blijven duren. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. 'S Middags regent het in het hele land. En dat was het nieuws op Slam. Boost your summer. De vijf